You are. Ujala Radio Headlines. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. Een magneetwisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetwisser heeft in een bos een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are...

0: दे रे।
1: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. Een magneetvisser heeft in een bos een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

से खाओ दानाए गंदुम, न घबराओ।

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: करते देखा।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten en wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Daarna zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier zijn er veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat ze daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten omdat diverse vrachtschepen voeren via routes die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren er daardoor nauwelijks schepen door de zeestraat. De weinige vaartuigen die de doorsteek wel maakten, voerden nagenoeg allemaal onder de Iraanse vlag. En Harry Jekkes is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen overhandigde de cabaretier de Gouden Erepenning. Dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg na afloop van de laatste voorstelling die Jekkes speelde. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Live.
4: Doe Janne hij toch?

You are. Ujala Radio Headlines. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. En Harry Jekkers is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: நல்லா
1: யூ ஆர்
2: Ujala Radio Headlines. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. En Harry Jekkers is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag.
3: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: ना होगा दिल दिल
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten en wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Daarna zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier zijn er veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat ze daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten omdat diverse vrachtschepen voeren via routes die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren er daardoor nauwelijks schepen door de zeestraat. De weinige vaartuigen die de doorsteek wel maakten, voerden nagenoeg allemaal onder de Iraanse vlag. En Harry Jekkers is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen overhandigde de cabaretier de Gouden Erepenning. Dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg na afloop van de laatste voorstelling die Jekkers speelde. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. En Harry Jekkes is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging al bijna een half uur tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. 6 kilometer file. De linkerrijstrook is door een ongeluk dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 9 kilometer langzaamrijdend verkeer tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. 6 kilometer file tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum. Vertraging van 20 minuten. En door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwe Dijk en knooppunt het Gorkum 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wakker worden, wakker worden, wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op UR, Ujala Radio.

Net half zeven geweest in de uitzending van Rojala Radio. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Goedemorgen Nederland. Het is tijd voor Good Day with RJ tot 9 uur hedenochtend. Namens directie en crew van Rojala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. De nieuwe week is van start gegaan. Het is maandag 13 juli 2026. Swagatam, khusham deed, namaskar, shatriya kal, assalamu alaikum. Good Day with RJ met daarin de actualiteiten en ook wel de mooie liedjes die ik weer voor u.

Ja, en dat waren Shreya Ghoshal en Vishal Mishra. Shadab Faridi, Altamash Faridi. Met een tekst van Amitabh Bhattacharya uit de film Dunki gehaald. 6:07. Goedemorgen Nederland. Ja, de appjes beginnen lekker binnen te komen. Eentje was al lekker vroeg, niet waar, Wien? En toen kwam die van Lina eraan. En nu van Ria. Hartelijk dank allemaal. Ik ben de nieuwtjes ook voor u aan het checken. Dan krijg je dat strakjes ook allemaal van me te horen. Maar voor nu ga ik naar de next song. En dat is deze uit 2020. Tiribat Arhe. Dit wordt gezongen door Stebben Ben.

mooi lied was dat ook wel, hè? En dat bracht ons naar 7:10 voor de mensen die haast moeten maken. Nou, ik zou zeggen haast je niet, hoor. Het is hier en daar wel al wat drukker geworden op de weg. Dus dat maakt dan ook weer... Als je toch moet denken, maar het is vakantieperiode, dus het is toch wel wat rustiger. Maar ja, er wordt hier en daar ook gewerkt, hè. Dus dan kan een weg dus ook weer zijn afgesloten. Moet je een omweg maken. Dus dan moet je toch wel weten van hoe ga ik nu rijden. Maar meestal weet je het ook wel, hè. Wordt van tevoren ook wel aangegeven. In elk geval heb ik nu eentje van een tijdje geleden. En Ayushmann Khurrana, die had ook meegedaan met Indian Idol. Of was het nou Saregama? In elk geval. Hij zingt ook. En ik moet zeggen, hij zingt goed. Want deze uit Wikidoner is een hitsong voor hem geworden. Pani Darang.

Dat brengt ons naar kwart voor zeven precies in de uitzending van Ujala Radio. Dat was toch mooi om weer gehoord te hebben, nietwaar? En op dit moment geeft Weerplaza aan dat het zo'n 15 graden is. Maar goed, ze zeggen ook nog erbij dat er veel zon zal zijn. En hier en daar zal er een enkele wolk erbij zijn. Ach, dat is nou eenmaal het weer, hè. Kunnen we niets aan verzinnen om het anders te maken? Maar het is behoorlijk warm. En vandaag wordt wederom een warme dag. Dus dat wil zeggen, goed insmeren en voldoende vocht tot je nemen. Niet al te koud, een beetje lauwwarm, dan koelt het lichaam niet zo snel af. Zo zie ik dat ook altijd, hoor. Ik heb nu weer de 90's in de player staan. Deze uit de 90's, voordat ik zeg dat het weer een 2000 liedje is. Nou, het is uit de film Ghulam. En dat is dus van Kumar Sanu. En even kijken hoor, dan moet ik dat even weer erbij halen. Want deze is wel een hele mooie. Maar soms willen ze eventjes niet met me meewerken. Moet ik het even weer erbij halen. Ghulam moet ik dus erbij halen. Even zien, waar is die ook alweer?

Was inderdaad een hele grote hit geweest, deze Jadu Hai Tera. Jadu uit de film Ghulam van Alka en Kumar Sanu. En nog steeds als je het hoort, vind je het fijn. Een prachtig lied is dat, toch? Voor dit Marijn en Sadhana Sargam heb ik nu voor je met Ninde Churai Jo uit de film Yes.

0: Ja, leuk toch?
1: Live vanuit de hoofdstad. Ujala's Brasa Milafest in the Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel door Shadi honen wel zijn wel door DJ Afermaish op Ujala Radio. Vandaar Afermaish. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel door Shadi honen wel hè? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer zorgen maken over de stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten. En ook wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier van Thailand zijn veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat zij daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. En er heerst nog altijd grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten, omdat allerlei vrachtschepen via routes voeren die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren daar nauwelijks schepen door de zeestraat en de weinige voertuigen die de doorsteek wel maakten, voeren allemaal onder de Iraanse vlag. Dan nog het weer, vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de...

0: Casa Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Ujala Radio, raat of din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat of din... आप हमसे बात कर सकते हैं

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 13 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De linkerrijstrook is door een ongeluk afgesloten. Er staat op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen knooppunt Gorkum en afrit Leerdam 4 kilometer file. Op A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 staat tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 7 kilometer file. A27 Breda-Gorkum door werkzaamheden 7 kilometer file tussen Hank en de brug bij Gorkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: David RJ, goedemorgen met RJ. Hallo RJ, goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisaat, ghar ghar mein, auto mein. Chahe jahan par bhi hain, aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala kisaat, een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

10 minuten over 7 inmiddels geworden. Een hele mooie dag aan u allen toegewenst. Het is 13 juli 2026. Voor degenen die net wakker zijn en even willen weten welke dag is het vandaag. Het is maandag. Nieuwe week is van start gegaan. Ja, want soms raak je eventjes de kluts kwijt. Door die hitte allemaal, hè. Denk je dat je nog vrij bent? Nee, sommigen moeten gaan werken. Anderen zijn wel lekker vrij. Anderen die zitten nu lekker met een bakje koffie. Asja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Een mooie dag ook aan jou toegewenst. En ook Wimla daar in Den Haag wens ik een mooie dag toe. Groeten ook aan Ine en Paul, je zus en zwager. En ook bij Haji Abdul Wahab Dennis is er ook bij. Ook Alice, fijne dag ook aan jou toegewenst. Rwien, ik had je al genoemd, want jij was een van de eerste van de studio-app. En ook zus Lina, daar in Enschede. Ria Kalu, hartelijk dank allemaal. En uit Zoetermeer een appje gekregen van Ashmi. En Ashmi zegt me, Rwien is al aan het werk. Zo zie je maar, hè. Moet gearbeid worden. En Arman en Kiwi, die slapen nog. Misschien zijn ze nu al een beetje wakker, dat kan. En luisteren ze stiekempjes ook mee. Ja, die Kiwi ook, hoor. Je begint meteen mee te fluiten en te zingen. Ja, toch? Ook mijn matchmaker is al lekker wakker. Alweer mooie plaatjes sturen naar de mensen toe. Leila, dankjewel ook voor je appje. Ook Albert in Woerden wens ik een hele mooie dag toe. En Lachmanji daar in Scheveningen. En Auntie Jessie is ook weer erbij. Auntie Jessie, dank ook voor uw belletje. En ja, Chandra, jij ook, hè. Ook aan jou een mooie dag toegewenst. En Sudesh, ik zie net jouw appje ook. Een fijne dag ook voor jou allemaal. En dan gaan we nu beginnen met de andere songs die ik weer voor u in de player heb staan. Te beginnen met deze. Batja en Nikita Gandhi. Goedemorgen Nederland.

Goeree goeree moekrepe, kala kala jasjema. Ja, dat hebben we zeker nodig. Als je strakjes de weg opgaat, om dan je zonnebril op te zetten. Een mooie dag ook aan u allen toegewenst. Enjoy the day. Het wordt weer behoorlijk warm, dus goed inspelen.

Sun Sarazun was dat uit de film Circus gehaald. Sreya Ghoshal en Papon en Devistree Prasad hebben we daarnet gehoord. Wat het weer betreft, in het noorden en deels midden van het land start de dag met wat wolkenvelden. In het zuiden is het vrij zonnig en de meeste bewolking lost vanmorgen ook snel op. Ja, ik zie het hier zo, het is al mooi zonnig weer. Ook in Den Haag heb ik begrepen van Auntie Jessie. Is het zonnetje al mooi tevoorschijn gekomen? Maar vooral in delen van Friesland, Noord-Holland en in het Waddengebied is de bewolking iets wat hardnekkiger. Hier breekt vanmiddag echter ook de zon fel door. De noordoostenwind waait zwak tot matig. En het wordt 23 graden op Texel, 26 graden in Groningen en omgeving, 29 graden in Den Bosch. Nou, het wordt ook wel lekker warm daar hoor. En 31 graden in Maastricht. Zo, dan weten we dat ook weer. En na een warme zomeravond volgt morgen wederom een zonnige zomerdag. Ja, dat hebben ze voor de hele week zo'n beetje voorspeld, hè. Als ik zo naar de weekkaart kijk, dan blijft het voor de komende dagen nog behoorlijk warm, hoor.

hier Prabhu Kanaam, dat moet je altijd doen, ook als je de deur uitgaat. Als je de deur achter je dicht trekt, altijd vragen om veilig overal aan te komen en jou te beschermen. Ja, toch? Burj Khalifa is deze van Guru Rindhawa. Even kijken, nee hoor, nee, dat is van Shashi en DJ Gushi heeft deze in elkaar geflanst. Samen met Nikita Gandhi en Madhubanti.

Als ik dit liet hoor, dan word ik altijd weer heerlijk vrolijker van. Die muziek is allemaal aanstekelijk, kan je zeggen. Een van de nieuwe songs die we nu krijgen te horen is van Stephen Ben uit zijn album Arya Bhatka Zero. Arganika Bolheb, Dil Nayo Lagana. Stephen Ben.

half acht precies in de uitzending van Ojala Radio. Brora Kees, dankjewel voor je. Heb je ook een mooie dag toegewenst aan jou daar. En ook aan Henny en Shirley. En de rest van de kids natuurlijk ook de groeten. Ook Marianne in Groningen wens ik een hele mooie dag. Het wordt wel behoorlijk warm. Dus goed drinken. En let op jezelf en meis. Geld voor alle mensen. En bent u jarig vandaag, dan feliciteer ik u bij deze dan ook heel, heel hartelijk. De luisteraars die wat ziekjes zijn, vergeet je tabletten niet in te nemen, je medicijnen en goed te drinken, let goed op jezelf. Anyway, de nieuwtjes. Want allemaal koppen ze als eerste met een grote brand in een café, een kroeg in Bangkok. Dus start ik daar ook mee. Bij een grote brand in een uitgaansgelegenheid in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Er raakten 63 mensen gewond. Volgens een woordvoerder van de metropoolregio Bangkok loopt het dodental naar verwachting niet verder op. De brand brak gisteren kort voor middernacht lokale tijd uit in een café in het district Lat Phrao in het noorden van Bangkok. Toen de brandweer aankwam, zaten nog veel mensen in het gebouw. Het vuur had zich al snel over de hele locatie verspreid, aldus een woordvoerder. En na ongeveer 35 minuten was de brand volgens de autoriteiten onder controle. Veel slachtoffers zijn volgens Thaise media aangetroffen in de toiletten, waar zij vermoedelijk hun toevlucht zochten. En op beelden is te zien hoe een enorme vlammenzee uit de uitgaansgelegenheid slaat en dikke zwarte rookwolken opstijgen. Buiten het gebouw reanimeerden de hulpverleners de slachtoffers. Het interieur, waaronder tafels en stoelen van het restaurant, is verwoest door de brand. En dan blijven we nog eventjes bij sterfgevallen, helaas. Ja, want ook door die hittegolf zijn er sterfgevallen gemeld. Tijdens de recordhittegolf die eind juni het westen van Europa teisterde, werden meer dan 10.000 extra sterfgevallen gemeld. En dat blijkt uit officiële cijfers, gegevens gepubliceerd door...

Voor Euromomo, een netwerk dat wordt ondersteund door het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding en de Wereldgezondheidsorganisatie. Meer dan 90.000 van de extra sterfgevallen waren mensen van 65 jaar en ouder. Extreme hitte kan dus dodelijk zijn door hitteberoerte of door verergering van hart- en vaatziekten en ademhalingsaandoeningen, waarbij ouderen het meest kwetsbaar zijn. Tijdens de hittegolf eind vorige maand werden temperatuurrecords in Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk verbroken. En het is moeilijk om aan deze oversterfte door iets anders te verklaren dan de extreme hitte. Ja, een andere reden hebben ze niet hiervoor. En het is ongebruikelijk om zo'n oversterfte te zien in deze tijd van het jaar. Dus wordt het ook daaraan beschreven. Ja, dat is niet fijn om dat allemaal ook door te moeten geven, maar zo is dat nou eenmaal. En dan hebben we nog dit. Want heel veel mensen die zijn aan hun vakantie begonnen. Maar de start was niet al te best voor sommigen. Want tientallen mensen die hebben in de nacht van vrijdag op afgelopen zaterdag dus hun vlucht van Transavia gemist door een lange rijen bij de incheckbalie op Schiphol. Ja, begint ook daarbij weer, hè. Het is een drukte van zo heb je me niet. De luchtvaartmaatschappij had last van capaciteitsproblemen. En dat zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP na berichtgeving van De Telegraaf. Ja, en het is gisteren pas gelanceerd, dit bericht. Dus eerder kon ik het ook niet aan u doorgeven. En ondanks dat de gates langer open bleven, hebben niet alle passagiers die zondagochtend vroeg moesten vertrekken hun vlucht gehaald. De problemen waren later op de dag wel weer voorbij. De woordvoerder zegt dat er naar een oplossing wordt gezocht voor de mensen die hun vlucht hebben gemist. En het is naar verwachting de hele zomer druk op Schiphol. De luchthaven houdt rekening met 12,7 miljoen reizigers in juli en augustus. En dat is iets meer dan in de zomervakantie van vorig jaar. Toen ging het om zo'n 12,4 miljoen mensen. En dit jaar verwachten ze dus een 13e miljoen bij. Schiphol en luchtvaartmaatschappijen die roepen reizigers op om ruim op tijd op de luchthaven te zijn. Of dat helpt, is een tweede. Want als je capaciteitsproblemen hebt, waar moet je dan de mensen allemaal laten, hè? Dus dat is het probleem. Enfin, we gaan even naar muziek.

Oké, dan gaan we verder met nog wat nieuwtjes die ik dan ook weer voor je heb. En dat betreft nu een diertje. En als hij ook beschermd is of niet, maakt niet uit. Ze zorgen wel voor problemen. Daar heb ik het niet over de wolf, maar de bever. Het werd een plechtig moment eind jaren 80 toen prins Bernhard de eerste bevers mocht loslaten in de Biesbosch. En vanuit Oost-Duitsland werden een paar exemplaren gevangen en in Nederland vrijgelaten in de hoop dat de bever zich na 150 jaar afwezigheid weer zou vestigen. Nou, en dat gebeurde. Het knaagdiertje heeft het hier zo goed naar de zin dat het met al zijn geknaag en gegraaf een bedreiging begint te vormen voor de dijken en de wegen. En dus moet er flink hersteld worden en beheerd worden en er komen preventieve maatregelen. De Unie van Waterschappen ziet de kosten daarvan dus rap oplopen. Waren de 21 waterschappen in 2019 nog 5 ton kwijt aan schade door de bever? Vorig jaar ging het al om een jaarlijks bedrag van 4,5 miljoen euro. En we vrezen dat die kosten alleen maar zal gaan stijgen. Aldus Rob Smit van de Unie van Waterschappen. En ja, wat moet je daartegen zeggen? We hebben die beestjes af en toe ook wel nodig. Je vindt het niet leuk, maar dat is nou eenmaal zo. En dan hebben we ook nog dit nieuwtje. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de afhandeling van de schade bij dit soort rampen nog altijd niet goed geregeld. Zo stelt het Verbond van Verzekeraars vandaag. De brancheorganisatie vreest nog steeds voor een ramp na de ramp. Na de ramp in Limburg van 5 jaar geleden ziet het Verbond van Verzekeraars wel dat er zaken zijn veranderd. Zo dekken verzekeraars steeds vaker overstromingen van beken en rivieren. En ook is uitgesproken om beter samen te gaan werken na een ramp. Maar veel is nog niet goed geregeld voor als een nieuwe ramp zich voltrekt. En zoals in de zomer van 2021. Niet alle schade valt binnen de verzekering en ook niet alle schade is te verzekeren. Als er echt veel schade is, dan kunnen verzekeraars dat niet betalen. De overheid moet dan bijspringen. En dat gebeurde in 2021 ook via de wet tegemoetkoming schade bij rampen. En de verzekeraars hebben de overheid al meerdere keren opgeroepen een samenwerking met hen aan te gaan, maar tot nu toe zonder resultaat. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat gesprekken over die oplossing zijn geïntensiveerd, maar dat er nog altijd geen oplossing is. Ja, dan heb ik straks nog meer nieuwtjes voor je. Laten we eerst weer gaan naar een mooie song. En dat is ditmaal van Benny de Jouw.

was dat ook weer, hè? En dan die andere krijg je strakjes te horen. Nu gaan we hier naartoe. Nou, we moeten rekening houden dat we ook weer, ja, ze zeggen het iedere keer, hè, dat er een watertekort zal zijn. Dus Nederland stevend af op watertekort. Maar afgelopen weekend zijn 5 mensen onwel geworden op een festival. En dat was Legends of Rock in Arnhem. Festivalbezoekers die klaagden over de hitte, het gebrek aan gratis drinkwater en te weinig mogelijkheden om af te koelen. Daar hebben ze ook over geklaagd. En de organisator die legt de verantwoordelijkheid bij de bezoekers zelf. Ja, als je denkt je gaat naar een festival, zorg ervoor dat je dan zelf je water meeneemt. Maar ja, soms word je ook tegengehouden, want je moet daar alles kopen. Want dan mag je dat weer niet meenemen, mag zus niet meenemen. Ja, en dan krijg je dat probleem dan. En als je dan een flesje water moet kopen, dan moet je €5,75 voor neertellen. Dan weet ik nou niet als het nou een liter fles is of een kleine fles. Maar dat staat er hier dus. Ja. En er bleken zelfs ook geen waterpunten te zijn. Enige optie was om een waterflesje te kopen. Een flesje van 400 milliliter. Die kostte al €5,75. En het dopje werd er meteen afgehaald, zodat je het niet kon bewaren. Oh, wat gemeen zeg. Nou, naar zo'n festival hoef ik dus niet te gaan. Zorg ervoor als jij naar een of ander festival gaat, dat je dus goed oplet dat ze niet dat dopje voor je eraf halen. Dat doe je zelf wel. En anders kan je niet dichtmaken. Dan kan je toch niet maken, daar zo. En mensen vielen ook nog eens een keer flauw. Nou, niet mooi. Niet mooi daar om naar het festival van Arnhem te gaan. Nederland die dreigt dus de komende tijd op te schalen naar feitelijk watertekort. Volgens voorzitter Harold van Waveren van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, afgekort LCW, vertoont de huidige droogte steeds meer overeenkomsten met het uitzonderlijk droogjaar van 1976. Door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water, neemt de kans op regionale watertekorten verder toe. Daarom schaalde de LCW, waarin Rijkswaterstaat, de waterschappen en de andere waterbeheerders samenwerken, 1 juli al op naar niveau 1. Dreigend watertekort is dat. Fase 2, die van feitelijk watertekort, lijkt nu aanstaande te zijn. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Dan neemt het ministerie van Binnenlandse Zaken het over van LCV en komt er een nationaal crisiscentrum. Volgens Van Waveren is de situatie uitzonderlijk voor begin juli. De rivierstanden zijn opvallend laag voor de tijd van het jaar. We zien de waterstanden die gemiddeld maar eens in de 20 jaar voorkomen. En ook het neerslagtekort zit op een niveau dat je ongeveer eens in de 20 jaar ziet. Wel noemt hij 1 lichtpuntje. Het IJsselmeer staat bewust extra hoog. En dat is ons appeltje voor de dorst. En de grootste uitdaging is dat de vraag naar water juist toeneemt, terwijl er steeds minder beschikbaar is. Ja, door de hitte verdampt het water ook. En de planten hebben ook water nodig. Ja, dan krijg je daar weer dat je de aardappelen niet goed groeiden, de komkommers ook helemaal verschrompeld zijn of de tomaatjes. En ook je groenten zal minder vocht hebben. Ja, dat is allemaal heel erg.

Elsa Diel. Wat een heerlijk liedje is dat toch ook weer. Even kijken waar ik nu naartoe ga. Ja, even naar de appjes toe. Amina uit Zuidoost, dankjewel voor je appje. Een hele fijne dag ook aan jou toegewenst. En even kijken, Yvonne Daulet, ook aan jou een fijne maandag toegewenst. Ook Olga, richting het werk, ja. Of ben je al op het werk aangekomen? Een fijne werkdag. Anoop in Den Bosch wens ik ook een mooie dag toe. Hey Fasia, lang niet gehoord. Ook een fijne werkdag. Je hebt het druk gehad, dat begrijp ik. Kirin en Ankel gaan in Hoofddorp ook de groeten. Van mij uit Amsterdam, Zuidoost. Ook Margriet wens ik een hele mooie dag toe. En groeten aan Waldo. En ook Lekbeerdjeor Perwaar daar in Purmerend. Wens ik een hele mooie dag toe. Oké, welk lied moet ik nu voor je opzetten? Ik vind alles mooi om nu voor je af te draaien. Maar natuurlijk moet het ook weer een 70s song zijn. Zal ik deze voor je zetten? Nee, die is veel te lang daar zo. Dan ga ik eens even kijken naar deze toe. Oké, deze. Voor alle mensen die dit hard nodig hebben. Hi Mireille Edouard.

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Oudjala's Brasa Mela Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
4: Ujjala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujjala Radio gaat overal met je mee.
5: You are, you are, you are.
6: Dit is het Ujjala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. De huidige droogte begint inmiddels steeds meer te lijken op het extreem droge jaar 1976. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan, wat neerkomt op een gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer grote zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en de veranderende wet- en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Het incident is gelukkig goed afgelopen. Niemand is gewond geraakt. De gemeente was er snel bij en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt onderzoek gedaan waarom de boom is omgevallen. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
4: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Ujala, Brasa Milafeest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
7: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het, Aja.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan vooral files door werkzaamheden op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 15 kilometer file. En een half uur extra reistijd. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Door werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein in 8 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file door de werkzaamheden daar. A73 Maasbracht-Nijmegen. Door werkzaamheden 9 kilometer file tussen knooppunt Bezel. Tussen Bezel en knooppunt Tichelia 1 kwartier vertraging.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Toujan het toch. Toujan het toch. Abujan Radio. Sabse barakawala.

9 minuten over 8. Hartelijk welkom allemaal. Dankjewel voor de appjes die ik ook in de tussentijd nog meer heb binnengekregen. Tony is er hier een fijne dag aan u toegewenst hier in Amsterdam. Ook Shanta uit Lelystad wens ik een mooie dag toe. Shanta uit Den Haag, dankjewel ook. Altijd ben je ook weer van de partij. Ook die andere Shanta. Met een J. Waar je ook allemaal vandaag gaat werken. Fijne dag ook toegewenst. En ook Roos. Have a blessed day. Oké, en dan gaan we nu naar de ethisch. En wat die ethisch betreft, ja, hoe kan het ook anders? Ik heb vandaag een muziek op van Bapida en S. Janki. Ook samen met Amit Kumar heeft ze dit gezongen. En ik heb je gisteren ook al verteld, afgelopen zaterdag, de 11e, heeft zij het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Ouderdomsklachten. 88 jaar is zij oud geworden. En zij was een grootheid, zeg maar de Nightingale of the South, was zij. En ze klinkt als Asha Bhosle. Je denkt iedere keer weer als je bepaalde liedjes van haar hoorde, dacht je dat het Asha Bhosle was. Maar zo had je ook zo'n Kilianpoor. Als je bepaalde liedjes van haar hoorde, zou je zweren dat is Lutaji. Maar nee, was zo'n Kilianpoor Meryl Adley bijvoorbeeld. Of Yar Bina Jain van S. Janki. Dacht je altijd dat het door Asha gezongen was? Maar nee, dat is dus S. Janki. Maar goed, ik ga naar de 80's dus. Want in de 80's heeft ze veel gezongen voor de Bollywood-industrie. S. Janki. En dat samen met Bapida. Want ja, ze was als het ware zijn muze. Maar dit is uit de film Na Insafi. Samen met Amit Kumar. Ambekerare hè.

शायद यही प्यार है हम बेकरार है बाय अमित कुमार एस जानकी एंड बप्पी दाव द म्यूजिक गमाक्ट आउट द फिल्म ना इंसाफी 18 over 8 inmiddels geworden. En ook Kees, goedemorgen. Groetjes ook vanuit Amsterdam Zuidoost richting jou daarin. Ja, waar zit je nou vandaag? In elk geval een fijne dag toegewenst. En ja, ik weet dat het vroeg is, maar gisteren was ik dus vergeten om nog iemand te groeten daar in België. Dat is Goersiret. Dus ik hoop dat je het hoort. Ik weet, het is vakantie en dan slaap je dan nog. Als mama het hoort, bij deze. Een mooie dag aan iedereen toegewenst waar je ook bent. En luistert naar Ojala Radio 24/7 at your service. Goed, en na die mooie uit de jaren 80, dan gaan we weer door met de songs van heden.

straks krijgen we nog een andere nieuwe song van me te horen. Maar laten we eerst naar deze gaan die je ook geregeld te horen krijgt hier bij Ojala Radio. Goedemorgen alle mensen. Ook Armaan, de jongelingen die nu eindelijk op zijn. Genieten van Ojala Radio.

Yes, hey Giovanito, ik hoona he. Zal ik eerst deze doen voor we naar die andere nieuwe song dus die ik aan gaan? Ja, dat doen we maar even. Terin Tezarme. Terin Tezarme bij Santosh Srivasto en Javetali. Goedemorgen Nederland, het is 5 voor 8:30. Strakjes hebben we ook de weetjes, maar wat voor weetjes?

Great song, ja, dat was in de tijd ook een grote hit geweest hier in Tesareme bij Santosh Srivastel en Javed Ali. Nou, en ik had het al beloofd, dus ga ik nu eindelijk deze Nasdikia voor je afdraaien.

we wel eens een nieuwe song, Nasdikia. Alleen staat er niet bij wie het gezongen heeft, maar dat maakt niet uit. Dat is mooi. Dus heb ik het je laten horen. Sotje G, dankjewel voor je appje en ook zus Iden wens ik een mooie dag toe. Paren zijn Gerda Moerli, hartelijk dank ook voor uw appje. Het is 13 juli. En ook Chante Teglo had ik al genoemd, maar hartelijk dank. Ook Kees had ik al genoemd. En Mila. En Kitra en Andrew, dankjewel ook voor jullie appje. Have a very, very nice day. En blijf allen afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio.

Welkom, welkom, welkom, welkom. Nou, dan is het ook tijd geworden om naar de weetjes te gaan. En eigenlijk heb ik zoveel weetjes voor je nu verzameld. Maar ik heb wat weetjes wat Surinamers eigenlijk zeggen. Dus bijzondere weetjes waarover Surinamers heilig in geloven. Ik weet niet als het bijgeloof is of zo. Maar goed, ze zeggen ook altijd dat je 's nachts, als je dus van een feestje thuis komt, je niet met je gezicht richting je huis in moet gaan, maar met je rug naar binnen moet gaan. Want zo misleid je de geesten en blijven ze dan buiten. En wat zeggen ze dus als je van dat feestje komt en je wil je gezicht schoonmaken, make-up eraf halen, dan zeggen ze dat je nooit zomaar in de spiegel moet kijken. Want Surinamers geloven dat je je eigen spiegelbeeld niet ziet, maar een dwalende geest die achter je is. Paperibap. Ja, ze hebben nog meer weetjes hoor. Laat ik dit ook voor je erbij halen. 'S Nachts moet je je vuile was niet buiten zetten. Nou, dan heb ik het niet over dat je het op straat moet gaan zetten of op balkon moet laten. Je moet het ook altijd in de wasmand laten. In huis. Want volgens de mensen trekken er dwalende geesten je kleren spiritueel aan. En dit brengt direct energie en ziekte in huis. Ik weet niet als die dingen waar zijn hoor, want ik heb het alleen maar van horen zeggen. Wat ze ook wel zeggen is dat je nooit met je hoofd richting de straatkant moet slapen. Ja, nou weet ik niet hoe u woont, waar u woont en waar de straatkant is van u. Ja, in een eengezinswoning dan weet je wel dat je de straat voor je neus hebt staan. Dus dat ze zeggen dat je dus niet met je hoofd richting de straatkant moet slapen, want men gelooft dat je lichaam je 's nachts dan veel gemakkelijker kan verlaten. I don't know. En morgen heb ik dan ook weer iets over de dieren. Er zijn weer heel veel weetjes daarover. Dus dan gaan we morgen dat ook weer behandelen. Dat waren dan de weetjes voor vandaag. En mocht het zijn dat u het een en ander aan weetjes, Surinaamse weetjes, kent, dan kun je me het laten weten, hè? Via de studio-app. Dan weet ik dat ook wel. Oké, we gaan door met een van de andere songs die ik weer voor je heb. Even kijken, dat is deze.

Met Terakia Karoo, dat was weer zo'n mooie song die we weer gehoord hebben. Niet al te snel, niet al te langzaam. Toen zat er Rehna en dit is van King. Uit zijn album New Life.

King. En dat was mooi. En ja, sommigen appen me en zeggen van... Nou, ik kende die Surinaamse weetjes niet, maar dan weet je het nu. En Auntie Jessie zei me van... Ja, dat met je rug naar binnen lopen, dat kennen ze zelfs ook in Trinidad. Dus er moet ergens iets van waarheid in zitten. Of het is een praatje geweest dat van mond op mond verder is gegaan. Maar ja, als ze het daar ook kennen... Dan is er toch wel iets van waarheid in. Ik zou het niet weten. Maar je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Anyway. Voor degenen die nu naar het werk toe gaan. Een fijne werkdag toegewenst. En ook Raj. Dankjewel voor je appje. En blijf dan afgestemd op your favorite radio station. Ojala Radio.

En Gagra was deze ook weer. Een mooie song. En dat brengt me naar 7,5 minuut voor 9. We hebben straks weer allemaal prachtige liedjes in de player staan. Dus je kunt ze allemaal ook wel horen hier bij Ojala Radio als je afgestemd blijft. Ook al als je aan het werk bent. Of als je gewoon lekker chillt in de tuin, dan hoef je dus niets te doen, maar te blijven genieten van de prachtige songs hier bij Ojala Radio. Tijd geworden dus voor mij om u te groeten. U een hele mooie dag verder toe te wensen. Ja. En u allen te bedanken voor vandaag weer. Morgen ben ik er uiteraard weer met Good Day with RJ. En even nog naar het weer voor u kijken. Want er zijn mensen die dat niet gehoord hebben. Die dus laat zijn opgestaan. En die moeten dan eventjes denken van hoeveel graden wordt het vandaag. Nou, het wordt weer een zonovergoten dag. Dat kan ik je wel vertellen. Het wordt weer zo'n graadje of even kijken. Het is nu op dit moment, geeft weerplaats aan 17 graden. Veel zon. Wat je dus ook moet doen is uit de buurt van de zon blijven. Niet te lang erin zitten. Vooral de ouderen moeten dus geen al te zware lichamelijke inspanning gaan doen. Lekker relax zitten en enjoy. En vandaag wordt het even kijken tussen de 23 en 31 graden. Zo loopt het dus allemaal op. Anyway, blijf afgestemd op Ojala Radio. Geniet ervan. En graag tot morgenochtend om 6:30. Signing off voor Ojala Radio RJ. Shobdin, ik mubarak din, namaskar, Allah hafiz, gate, gungunate, hormuskurate, rehna. Dankjewel allen voor de appjes. Yeah.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan & Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding & Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Raad Odin. Subh al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. To Johnny.

Ujala, Ladyhead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Oujala's Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op 1 event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kieran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
8: Radio. You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan, wat neerkomt op een gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ per. Deze bar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na nazariya. Ujala, Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: WNUR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk door werkzaamheden op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Met 8 kilometer file tussen Rosmalen-West en Zaltbommel staat het goed stil. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein 8 kilometer file door de werkzaamheden op de A20. Een half uur vertraging. Bijna een half uur op de A73 Maasbracht-Nijmegen door werkzaamheden bij Knoopend Tichelia 8 kilometer file. En op de N62 Borstelen richting Terneuzen tussen de tolplein van de Westerschelde-tunnel en de Westerschelde-tunnel. Het 11 kilometer file. De weg is namelijk dicht door een pechgeval. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

are. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dit is losse geleidelijk op. Opvallend is nu de file op de A16 nog. Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij knooppunt de Brechtseplein. 6 kilometer file vanaf Rotterdam Feyenoord. 20 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum door werkzaamheden bij knooppunt Gorkum. 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: Mubarak ho sabko, samaye suhana.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens.

0: hier. Gurus Roti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De organisaties die het water in ons land beheren waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het is al lange tijd erg droog en de rivieren staan laag. Daarnaast gebruiken mensen door de hitte veel meer water. Voor het kraanwater is er geen gevaar, maar wel moeten de keuzes worden gemaakt. Vooral bedrijven in de scheepvaart en de landbouw, die zullen dat als eerste merken. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in het bos bij Fontainebleau sinds gisteren in beide richtingen afgesloten tussen Soissy-sur-Écault en Nemours. Het gaat om een traject van ongeveer 20 kilometer. Dat zal ook vandaag voor verkeershinder zorgen. Ook de TGV, de hoge snelheidslijn, heeft last gehad van de brand. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इज फ्रॉम हेल नीदरलैंड तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए उजाला ब्रासा मिला फेस इंडोर समर एडिशन डेन हाग में zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons studio? Ujala Radio Kist in Dumeer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp nummer hè. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog steeds file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Ditmaal door een ongeluk bij Afrit Kerkdriel. 5 kilometer file, 25 minuten vertraging. Zijn twee rijstroken dicht op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 3 kilometer file op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarseveen en de A27. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: पुरानी यादों के साथ और सुरीले गीतों के संग बनता है उजाला रेडियो का कार्यक्रम।

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in het bos bij Fontainebleau sinds gisteren in beide richtingen afgesloten tussen Soissy-sur-École en Nemours. Het gaat om een traject van ongeveer 20 kilometer. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
1: Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden.
0: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Oh my god!

0: Oujala's Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, dat ligt ten zuidoosten van Parijs. Het vuur heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De Franse autoriteiten spreken van een brand met een uitzonderlijke omvang. Volgens de Franse krant Le Figaro brak de brand gisteren uit rond 4:50 langs de Route du Soleil, een belangrijke snelweg van Parijs naar Lyon. Na het uitbreken van het vuur is een deel van deze weg afgesloten en zijn er in een nabijgelegen dorp ongeveer 15 woningen geëvacueerd. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en het voertuig als het tankstation zwaar beschadigd raakte, is niemand gewond geraakt. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen en die was koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar zij bleef ongedeerd. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. In 2022 werd bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Gelukkig is het incident goed afgelopen, niemand is gewond geraakt. De gemeente was snel ter plaatse en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt nog onderzocht waarom de boom precies is omgevallen. Het weer nog, vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon, alleen in het Waddengebied hangt nog wat bewolking en in het zuiden van het land trekken sluierwolken over. Op de Wadden worden 22 graden, in het midden van het land zo'n 25 graden, maar in het zuiden, in Limburg en het oosten van Brabant, kan het lokaal nog 30 tot 32 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala. Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 3 kilometer file door de controles, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland 3 kilometer file. Op de A28 Assen richting Zwolle staat 3 kilometer file bij afrit Westerbork. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook waarschijnlijk nog een half uur dicht. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon, alleen in het Waddengebied hangt nog wat bewolking en in het zuiden van het land trekken sluierwolken over. Op de Wadden worden 22 graden, in het midden van het land zo'n 25 graden, maar in het zuiden, in Limburg en het oosten van Brabant, kan het lokaal nog 30 tot 32 graden worden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, dat ligt ten zuidoosten van Parijs. Het vuur heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Je loopt vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide kun je er 20 minuten bij optellen. Op de A7 richting de Duitse grens is het druk vanwege de grenscontroles. Vanaf Oudeschans betekent dat 25 minuten extra. De A28 Assen richting Zwolle, tussen Assen-Zuid en afrit Westerbork, kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 5 tot 10 minuten langer over. De A76 Geleen richting Duitsland, vanaf knooppunt Konderberg sta je in de file, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, dat ligt ten zuidoosten van Parijs. Het vuur heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht...
2: U gaat nu luisteren naar een herhaling van de analyse van het nieuws uit Suriname.

0: Suriname.
1: Zo, ik zit er klaar voor en ik denk dat u allemaal ook al met uw kopje koffie of ontbijtje op schoot zit om te gaan luisteren naar Ojala's politiek-economisch analist Robbie Makka. Hartelijk welkom.
2: RJ, namaskar, goedemorgen, assalamu alaikum, kaisiho.
1: Tike, sap goed.
2: Goed zo, goed zo. Ja, vele mensen zeggen, ik begin meestal van dankjewel RJ, goedemorgen, namaskar. Wille variatie nahi hai, dan wille kuch korkar di, dan ga ik iets anders formuleren.
1: Oké, dan moeten we iets anders gaan zoeken daarvoor. In elk geval heb ik de vragen weer voor je op een rijtje gezet. En een van de dingen dat ook alweer iedere keer oppopt, dat zijn de gedetineerden. Hoe vaak komt het voor dat een president gratie verleent aan gedetineerden?
2: Ja, klopt ja. Hoe vaak komt het voor? Kijk, het heeft ook te maken met van welke mogelijkheden een president van Suriname heeft en gebruikt om dat te gaan doen. Je hebt wettelijke regelingen, RJ, waaraan een president zich moet houden. En die wettelijke regelingen die staan volgens mij vervat in de grondwet van de Republiek Suriname, sowieso artikel 109. En daar staat er ook op van dat je een aantal dingen kan doen in andere wettelijke regelingen, bijvoorbeeld besluit nummer 53, collectieve gratie. Maar waar gaat het nu om? President Simons heeft dus gebruik gemaakt van dat artikel van de grondwet en van nog een andere regeling, de zondagsrustwet heet dat. Ik weet niet wat ermee te maken heeft, maar in het kort komt het erop neer dat in verband met 163 jaar Kitikoti er door president Simons gratie is verleend aan een groep gedetineerden. En dat heeft zij gedaan. En wat is die gratie? Gratie is strafvermindering voor veroordeelden die aan bepaalde voorwaarden voldoen. En ook mensen die veroordeeld zijn voor moord of zedendelicten, ja, zouden in principe in aanmerking kunnen komen. Maar de wettelijke regeling heeft aangegeven van luister, personen die zijn veroordeeld voor moord of zedendelicten komen voor deze regeling niet in aanmerking. Dus in het kort komt het erop neer, gedetineerden hebben gratie gekregen vanaf de periode 2 december 2025 en 1 juli 2026. En als men een onherroepelijke rechterlijke uitspraak had, dus niet eentje met bezwaar of beroep of wagaira, en die mensen zijn niet veroordeeld tot een onvoorwaardelijke tijdelijke gevangenisstraf of hechtenis, dan krijg je strafvermindering. Dat wil zeggen korting op je straf. Heb je een straf gekregen van bijvoorbeeld minder dan 2 jaar, dan krijg je een korting van 5 maanden. Wie bijvoorbeeld minimaal 2, maar minder dan 5 jaar moet uitzitten, krijgt 9 maanden strafkorting. En voor een resterende straf van 5 tot minder dan 8 jaar, 15 maanden. Terwijl veroordeelden met een resterende straf van 8 jaar of langer, 18 maanden strafvermindering hebben gekregen. Nogmaals, ook mensen die levenslang straffen hebben gekregen van de rechter, die kunnen in aanmerking komen daarvoor. Maar in theorie kan bijvoorbeeld een gevangenisstraf van 20 jaar omgezet worden naar iets minder, maar daarvan heeft president Simons geen gebruik gemaakt. Kortom, in verband met vorig jaar 50 jaar staatskundige onafhankelijkheid, vooral, dat was november, maar vooral 163 jaar Kitikoti heeft president Simons aan een aantal mensen, en dat gaat om honderden mensen. En ik zeg altijd daarvan, het is goed dat je gebruik hebt gemaakt van dat recht, president, maar jammer. Als ik president zou zijn, zou ik er nooit gebruik van maken en het nooit geven. Toen tjorikele, toen kon je marlebate, toen kon je mishandelkele, toen kon je weet ik veel wat je hebt gedaan, doe die dingen niet. Maar ja, president Simons is president Simons en bijna wil ik zeggen paars is paars. Zij geven echt heel veel gratie aan gedetineerden en dat is betreurenswaardig.
1: Dat is zeker zo, maar goed, het is dan inderdaad een beetje duidelijker geworden voor ons nu, want je snapt het allemaal niet van wanneer mogen ze het geven en dat hebben ze gedaan. En in het verleden heeft Santokhi dat ook gedaan?
2: Ja, klopt. Elke president heeft het gedaan, alleen was Santokhi strenger. Santokhi heeft bijvoorbeeld niet aan honderden mensen gegeven. Hij probeerde zoveel als mogelijk zware delicten. Dus hij heeft die... Maar Santokhi was ook, laten we zeggen, een strafrechtman. Dus hij was politieman. En hij zei bij voorbaat al, als je dit hebt gedaan met voorbedachte raden, als je zware mishandeling hebt toegebracht, als je dit hebt gedaan, niet. Vooral als je meerdere keren iets had gedaan, dan krijg je het niet. Vooral de mensen die de eerste keer iets hebben gedaan, dan zeggen, is goed, ik ga je 6 maanden geven. Maar president Simons, die is gegaan tot korting van bijna 1,5 jaar. Mm-hmm. Dat is vrij veel. En dan weer 12 maanden, dan 9 maanden, et cetera. En ze heeft die dingen op een rijtje gezet. En voor de rest, geen transparantie op dat stuk. Want je ziet dat minister Manoret heeft niets erover verteld. ABOP heeft het wel, dus laten we zeggen, goedgekeurd, omdat Manoret van ABOP is en de korpschef is ook van ABOP. Maar Keizer Bolsek, waar Santokhi zuinig was, gebruik heeft gemaakt van dat recht natuurlijk om zuinig te zijn, is president Simons royaal. Maar nogmaals, wat ik wel de mensen wilde vertellen, NDP bestaat 39 jaar. Ze zitten heel lang in de regering, verschillende momenten. De gedetineerden, de mensen die in de gevangenis zitten, de mensen dus die inderdaad iets hebben gedaan, die krijgen royaal, hoe heet het, die strafkorting en gratie.
1: Ja, nou, laten we naar iets heel anders gaan, hè, Robbie. Suriname staat op de 78ste plaats van de wereldranglijst met een score van 70,0. En gebleken is dat de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen in 2030 niet gehaald zullen worden. Wat betekent dit voor het land? En de begroting, die is ook goedgekeurd, hè? Hoe kan je dit dan rijmen met elkaar?
2: Ja. Laat ons met het laatste beginnen. Die begroting is wel goedgekeurd, maar vorige week zei het, die begroting is niet realistisch gemaakt. Ze hebben dus leningen kunnen herfinancieren. Ze hebben de rentes kunnen verhogen. Ze hebben cashgeld gekregen, leengeld extra. En ze gaan met leengeld proberen om bijvoorbeeld de koers te stabiliseren, mensen pakketten te geven, Monikarta-programma's, sociale zaken, dus Gariploke Koidega. Maar de VAP heeft tegengestemd en de andere partijen hebben dus, laten we zeggen, voorgestemd. Maar die begroting heeft een tekort van 20 miljard, de KMI 20 miljard. Nogmaals, het is de eerste begroting van Simons. Misschien zijn ze een beetje onwennig, misschien is het de eerste keer na zoveel jaren. Kijk, president Simons is nooit president geweest. Ze zegt, ik heb 25 jaar in het parlement gezeten, dus ze heeft parlementaire ervaring. De pech is, Adin is voorzitter van het parlement geworden. Hij heeft geen voorzitterervaring. Dus op Higgeltikere, dat waren de vragen van vorige week van jou. En Simons is eerste keer president. Ze is nooit minister geweest. En zij maakt ook wel wat blunders. Adin is vicepresident geweest of minister geweest. En zij is voorzitter van het parlement geweest. Ze hadden het liever ook kunnen omkeren. Maar de mensen moeten het weten. Bij de NDP ga je als Hindustan heel moeilijk president worden. Terug te komen. Suriname 78ste plaats op die SDG-ranglijst. Wat zijn de grootste knelpunten? Eigenlijk een beetje verwachtbaar. Honger. Pet na bharal het, de mana yang, de mana igu nang alay kumag na skoro, de mana ma up sani lawa sa kagruntu nang alay si, ang bordje eten is moeilijk voor een aantal mensen om dat op tafel te krijgen. En natuurlijk hoort het erbij van dat iedereen gaat ondersteunen, dat je die kinderthuizen wat gaat geven. Maar tussen nu en terecht heb je gezegd, Ardi, tot 2030 heb je van die 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, en die SDR staat voor Sustainable Development Report. En elk jaar wordt het een beetje gemeten. En Suriname staat inderdaad op die 70ste plaats van de 78ste landen. Maar kampt vooral op het gebied van voedselzekerheid, biodiversiteit en sterke instellingen. En dat is precies mijn punt. Ook vandaag wil ik de mensen zeggen. Vorige regering had wat sterke instellingen achtergelaten. Het was niet geweldig bij politie. Het was niet geweldig bij defensie. Maar Matura deed haar werk. Kamperment zag er een beetje beter uit. Militairen die deden hun werk. Defensie deed er werk. Goed, we gebruikten alles van de begroting. Maar wereldwijd zijn slechts 16,5% van deze SDG-doelstellingen gehaald. En bij 67% aandeel is er sprake van beperkte vooruitgang. Terwijl 16% juist verder achteruit gaat. Dus het tempo moet worden opgeschroefd tussen nu en 2030. Or Suriname kartien, voor de mensen die het goed volgen, is het belangrijk dat ze hierop gaan investeren. Dat wil zeggen, wil je weg van die 70ste plaats, wil je dus beter scoren, en ervoor zorgen dat je dus, laten we zeggen, een aantal dingen gaat doen. Dat A, moet je meer gaan planten, meer eten gaan produceren, zodat de mensen geen honger hebben, bij wijze van spreken. Je moet ervoor zorgen dat die productiviteit die er is, olie en gas of noem maar op, dat het beter benut wordt. Kijk, Suriname heeft overgewicht. Dus aan de ene kant wordt gezegd, je hebt honger. Aan de andere kant ben je een beetje motta, je bent een beetje aangekomen, je bent aangezet. En een deel van Suriname heeft obesitas. Ik zou zeggen van 29% van de bevolking heeft dat eigenlijk daarmee te maken. En 15%, noem maar op, daar zit er een beetje druk op. Kortom, meer op het gebied van veiligheid, meer op het gebied van sterke instellingen, meer doen op het gebied van corruptie, perceptie-index. Maar daar kunnen we dus weken mee vullen. En al deze knelpunten zorgen voor dus minder goede ontwikkelingen. Maar wil Suriname er iets aan gaan doen, bij wijze van spreken, dan moeten ze, RJ, die basisvoorzieningen op orde gaan maken, op orde gaan brengen. Dat wil zeggen, beter drinkwater voor Suriname, ervoor zorgen van dat er een aantal dingen gedaan worden. En ik zei het al, het begint bij een sterke belastingdienst, het begint bij een sterke politieapparaat, een sterke ministerie van Defensie en dan de penitentiaire inrichtingen. En kortom, heel veel planten en ervoor zorgen dat er mensen dus eten krijgen en dat dus die scholen veel beter zullen draaien. Dat gaat Suriname, laten we zeggen, op een hoger niveau komen qua score.
1: Dat zal dus nog heel lang duren, zoals ik het zo hoor. Maar goed, heel andere vraag nu. Advocaat Samantha Gajraj, echtgenote van minister Harish Manohar van Jispel, want jurist Deepak Jayaram, die heeft dus een aangifte gedaan tegen haar wegens smaad en laster. En dat heeft ze dus op Facebook gedaan. Ze heeft allerlei dingen gezegd van hem. Dat hij bijvoorbeeld geen advocaat is en dat soort zaken. Waarom vliegen ze elkaar zo in de haren?
2: Geen idee, RJ. Het zal wel een andere ruzie zijn die te maken heeft met dit soort dingen. Maar dat gaat dan onderliggen. Maar inderdaad, advocaat Samantha Gajraj is de vrouw van Harish Manohar. En Harish was ook advocaat vroeger en Samantha is ook advocaat nog steeds. En zij heeft van haar vader te horen gekregen dat die jurist Deepak Jayaram zich heeft aangegeven alsof hij advocaat is. Dus Jayaram zegt van geef die zaak aan mij, aan die vader. En ik ken die vader van Samantha Gajraj, dat is een aardige man, een lieve man, ondernemer. Dat is Robbie Gajraj. En die heeft gezegd van ja, dat Jayaram zich voor heeft gedaan als een advocaat. En dat mag niet. Wat is het verschil? Kijk, ik ben ook jurist zelf, 2 keer een jurist. Een jurist is een rechtsgeleerde die geen advocaat is, omdat hij niet toegelaten is, zeg maar, bij de rechterlijke macht om in een toga een rechtszaak te gaan bespreken. Je draagt geen zwart-witte kleding om werk van advocatuur te gaan doen. Daarvoor moet je toegelaten worden. Dat moet je doen bij een advocatenkantoor. Een advocaat nu daarentegen heeft ook dezelfde titel. Dus een advocaat is ook een jurist, maar wel met die speciale faciliteit. Van ik heb dus een stage gelopen en ik ben toegelaten tot de balie. En volgens mij heeft Suriname 200 of 300 advocaten. Het kunnen meer zijn. En dan word je toegelaten. Maar bij een civiele zaak, een private zaak, bijvoorbeeld huur, et cetera, kan je wel als jurist zelf een zaak gaan bepleiten. Dus je hoeft niet per se een advocaat te nemen om je dingen te gaan doen. Veel juristen weten veel over, zeg maar, het recht, rechtsmiddelen, wanneer is er sprake van mishandeling, doodstraf, wanneer ga je in het huwelijk treden, hoe komt de naam tot stand, zakenrecht, erfrecht. Ze weten heel veel. Alleen zijn ze niet praktiserend. Dus wat heeft Samantha Gajraj gedaan? Hij heeft inderdaad op Facebook geschreven. Let op, Jayaram van de Sint-Josefstraat is geen advocaat. Hij is nooit advocaat geweest en zal ook nooit advocaat worden. Laat u zich niet voor de gek houden. We weten al jaren dat hij procedeert voor mensen, blablabla. En dat is dan, laten we zeggen, reden genoeg voor die jurist, Jayaram, om aangifte te gaan doen, smaad en laster. Want als je gaat schrijven, Jayaram van de Sint-Josefstraat, en de samenleving moet watch out zijn tegen dit soort kwakzalvers, dan zeg je een heleboel ermee. Dat wil zeggen, je beledigt iemand. Ja. In elk land, ook in Nederland, heb je smaad, laster, belediging. Je mag veel dingen op Facebook schrijven, op social media, maar je mag niet iemand beledigen. Je mag niet zeggen, meneer die van die straat is een chore. Reden genoeg voor hem om een aangifte te gaan doen en wellicht een aantal andere dingen te gaan bespreken. Maar ik weet niet van wat er precies gaat gebeuren of Samantha de Facebook bericht, de post gaat intrekken. of de zaak verder gaat bij de rechter of de politie het gaat afdoen met een minderlijke schikking. Allemaal juridische dingen. Maar Jairam wil niet ingaan op die betreffende zaak, niet inhoudelijk. Hij bevestigt wel dat hij aangifte heeft gedaan en het verdere politieonderzoek afwacht. En hij zegt van het recht zal zegevieren. Maar wat wij hieruit kunnen halen, RJ, Oisarnam Mebhiba Eise, Holland Mebhiba Eise. Onze vooral Hindoestaanse broeders en zusters onderling. Kampioen Jagara. Altijd spanningen. Nooit bij die andere bevolkingsgroepen. Je hoort het bijna niet. Maar hamlok kimme. Kach kach. Ze willen krabu mentaliteit. En wij, RJ, jij en ik en Ujala, et cetera. We willen ervoor zorgen dat ook aan de hand van zulke programma's er minder Jagara is. En dat we op elkaar moeten letten. En dat er vrede moet zijn. En dat we leuke dingen met elkaar moeten doen.
1: Zo is dat. En niet elkaar in de haren vliegen om de meest kleine dingen of de andere misgunnen. Want dat is vaak de jaloezie hierachter. Het punt hierachter, hè?
2: Zeker, zeker. Maar we gaan een keertje misschien uitgebreid erop in van de Hindoestaanse gemeenschap. We hebben ook gezien wat er op Milen Soetermeer is gebeurd met Jagras, noem maar op, Fitfiti, allerlei dingen. Dus daarom een tip aan allerlei dingen om elkaar, als het kan, een brassa te geven in deze maand. Om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld Brassafest van UR, van de organisatie Brassafest, volgens mij is het eind augustus, 29 en 30 augustus, dat het een succes wordt, dat iedereen elkaar omhelst. Dat is wat wij willen hebben. We zeggen altijd aan het eind van deze programma Brassa, dus dat is ook wat we willen hebben van dat de mensen ook eind augustus in Den Haag komen, een mooi feest en vermaken, met eten, drinken, dansen voor mijn part, en dingen kopen,
1: en dat
2: market
1: alles
2: culture.
1: Alles smooth zal verlopen natuurlijk. Hè?
2: Ja, precies. Ja. Zonder spanning, zonder jagra, zodat mensen dus elkaar niet beledigd voelen tijdens op Facebook of op allerlei dingen. Dus wij moeten in Nederland geen Gajraj en Jairams hebben.
1: Zo is dat. Dankjewel weer voor deze week, Robbie. En graag tot volgende week.
2: Dankjewel, Adi, ook voor de mooie vragen. Maar in Suriname mogen ze een beetje ruzie maken. Gajraj en Jairam en noem maar op. Maar als het gaat om Ardi en Robbie, hebben we nooit jagra. Nooit
1: is het
2: spanning,
1: altijd koek en ei, hè?
2: Precies, een digitale brasa aan jou. Okay. Mooi zijn je fijne zondag.
1: Dankjewel.
2: Goedemorgen, assalamu alaikum. Dag.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september AFAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AFAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Afgelopen nacht is een auto de winkel van het tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-École en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala, Brasa Mila Feest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en afrit Budel doe je er 10 tot 15 minuten langer over. De A7 Groningen richting Duitsland vanaf Oudeschans door de grenscontroles 25 minuten vertraging. En dat is ook het geval op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Koenderberg sta je bijna 50 minuten in de file. Tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Venlo West en knooppunt Tiegelia is je vertraging 5 tot 10 minuten door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: इस महीने में और आने वाले महीने में होने वाला है. En natuurlijk hadden wij dit voorspeld. Ki is saal bahut garm hoega. Nederland mee. En natuurlijk moeten jullie daar je op voorbereiden natuurlijk. Want toen denk ik, ka hoega he Spanje mee. Ka hoega he Frankrijk mee. Ka hoega he Dusser deze mee bhi. Er gebeurt van alles en nog wat. Ujala radio ki koffie chai. Middag show je heen se hamaram kar heen se nuvalo. Welkom op deze maandag. In Coffee Jai Middagshow. De headlines van vandaag. Nederland maakt zich op voor opnieuw tropische temperaturen. Op meerdere plaatsen kan het deze week boven de 30 graden worden. En het RIVM blijft wijzen op de risico's van hitte voor kwetsbare groepen. Dus, Amari Guzbrojolok, de ouderen en de kinderen, zorg goed voor ze. Zorg goed voor jezelf. Let op de oudjes. Let op de kinderen. En blijf natuurlijk drinken. Hydrateren, zeggen ze. Hè? Pani. Meer dan genoeg. Nederlandse veiligheidsdiensten blijven waarschuwen voor toenemende cyberbedreigingen. Of cyberdreigingen. Nadat eerder bekend werd dat dat Russische hackers beveiligingscamera misbruikten om militaire routes in Europa te volgen. Het jubileumweekend van het North Sea Jazz Festival in Rotterdam is succesvol afgesloten en trok opnieuw tienduizenden bezoekers. Hamneen een keer toen jazz lobbykeren. Maar ik hou er wel van jazz. En North Sea Jazz Festival is wel een evenement wat je een keertje hebt moeten hebben. Je moet dat een keertje hebben meegemaakt moeten hebben. De politie onderzoekt een ernstige mishandeling na een Pride-evenement in Amersfoort, waarbij een mogelijk anti-LHBTIQ+ motief wordt onderzocht. Let er ook nog mee opnoemen, Kerkperega. Het WK-voetbal bereikt de halve finales. De spanning loopt op nu de strijd om een plek in de finale losbarst. Op Wimbledon staat vandaag de herenfinale centraal. Na een toernooi vol verrassingen en hoogstaand tennis. Dat was toch gisteren, ja. In Thailand zijn bij een groot brand in een uitgaansgelegenheid in de omgeving van Bangkok tientallen mensen om het leven gekomen. De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de brand. Maar dat is wel heel heftig, hè? Dus toen kom je in vakantie, ik hoor een baar warm met je te declareren. Eigenlijk ik ga nooduitgang. Hoe kan ik zo snel mogelijk, als er iets gebeurt in een restaurant, in een bar of wat dan ook, hoe kan ik zo snel mogelijk eruit? Zoek dat eerst. Hè? Toen kom je hier, of het nou in Nederland is of in het buitenland, of je in het buitenland bent, kom je hier festival mee, kom je hier groemen, kom je hier kai, kom je hier kuspieren. Bij het declareren, kijk je kus hoiga, dat je kaisé in je hasse snelse likkerse kega. Wees erop voorbereid. Internationale aandacht blijft uitgaan naar de situatie in het Midden-Oosten, waar nieuwe aanvallen en spanningen rond de golfregio de diplomatieke druk verder opvoeren. U luistert naar Ujala's Coffee Chai Middagshow. Abiyare, het horen ermee. Je hebt een studio mee. Is Garmi Mouse mee. In zijn korte broek. Ortopie Markeiga. Hamnee, chatelee kijken. Na chatelee kijken. Eigenlijk, chai pani bars. Ja, er is een garm weer. Suriname, maar toch niet lawaai. Hamlo chatelee kijken. Het is maandag 13 juli, een nieuwe week, een nieuw begin. En natuurlijk weer een overzicht van het belangrijkste nieuws uit Nederland en wereld. Of je nu aan het werk bent, onderweg of geniet van je vakantie. Fijn dat je jouw lunchpauze met ons doorbrengt. Pak een heerlijke kopje koffie of chai. En met dit zomerse weer misschien liever een frisse iced tea. Ja. Of een gekoelde chai. Nou ja, ik weet niet of een gekoelde chai, toch? Indian chai. Thee, gekoelde chai, iced tea. Iced tea is lekker, maar een gekoeld... Dus een thee, wat toe benauwen, hega. Als je die laat afkoelen en dat je dan drinkt, of dat ook lekker is. Ik denk het wel. Maar hoe lang heb je hier? En hamare, ja, studie maak je, hè. Hamisha ketra, hamare sadere, hè. De bekende Hindustan, Anand Chandrika Singh. ook met een C. Dus de derde C is al binnen hier. Topi op je maar keilhegga, korte broek bij een keilhegga. En natuurlijk, slipper wat kon, slipper bij een ketuele waar het eigenlijk uit.
1: Dat is mijn goedkope slipper. Maar toen dan ga ik wel iets lekker chalega. Dus iets hoeft niet duur te zijn per se.
0: Dus ja.
1: Om er van te genieten. Maar toch.
0: Ja.
1: Het is niet maar geavanceerde slipper.
0: Dit is niet makkelijk, dit is niet goedkoop, of het niet beter.
1: Dus Gianni Kuntje hier een probleem. Goedemiddag trouwens.
0: Goedemiddag.
1: Ik heb een hele mooie leren slipper.
0: Ha?
1: Bissal mooi manga merk. Toch een batabe toe keer. Ik heb namen hem kin liba.
0: Ja.
1: Maar dat ding gaat zweten.
0: Oh.
1: Dus het is van leer.
0: Hé.
1: Oro uparwa. Dus breed hij gaat. Waar je voet in zit.
0: Ja.
1: En dat ding gaat gewoon zweten.
0: Nee, dat is niet fijn.
1: Nou, terwijl Ivali dek sasta slipper, behoed mooi kan maken.
0: Hey, Jan is zijn naam weer
1: ventilatie.
0: Is uw naam had je toch van die simpele slippers, toch?
1: Die lopen niet lekker. Niet lekker, hoor.
0: Oh, dan kreeg je dingen nog.
1: Dus Gorwa, niet wat pirailagi gaat, toch?
0: Pirailagi, ja.
1: Dus uw slipper wordt mooi, hij gaat volgens mij in je badkamer.
0: Ja.
1: Je in de haai en zo.
0: Ja.
1: Maar unna mooi he utna chale khata cha.
0: Okay.
1: Dus je moet wel een beetje een slipper hebben met een kaise bole bodem.
0: Bodem
1: chahi thora se mooi rehke. Ha to? Suriname mein trouwens, Suriname mein. Na, acha Suriname ke baad chhor, nahi to hum log bahut zyada Suriname ke upar pati aale.
0: Ja.
1: Tu jab jaega nahai. Heb je dan een slipper of heb je geen slipper?
0: Nee man, ik heb geen slipper. Waarom zou ik met een slipper naar de badkamer moeten gaan?
1: Jij doucht dus zonder slipper. Ik kan dat niet begrijpen.
0: Hè?
1: Ik snap niet dat mensen zonder een slipper echt waren.
0: Nee.
1: Dit klinkt heel raar.
0: Dit klinkt wel heel raar in mijn oren, ja.
1: Ik vind het gek dat mensen zonder een slipper gaan douchen.
0: Nou, ik vind het gek dat jij met een slipper in de badkamer stapt. Dat vind ik juist gek.
1: Zie je? Dus Jonty Ham vind ik er normaal. Toen vind ik haar abnormaal.
0: Abnormaal, maar zijn naam meer heette. Dat je daar met je slipper naar gaat douchen. Oké, dat begrijp ik.
1: Omdat we een vloerwa toe willen morsuren.
0: Vloerwa morsuren. Of je moet lopen. Dus je moet lopen van je huis. Want kabi-kabira douchewa ten jariapera ha toch? Ietsje verderop. Dan moet je daar naartoe lopen.
1: Een buiten douche.
0: En dan moet je met je emmer. Je moet met je emmertje water daar naartoe gaan. En dan heb je zo'n slipper nodig.
1: Voor je natje en voor je droom. En dan, dus ook als je naar het toilet moest, hè?
0: Ja, toch?
1: Moest je volgens mij water meenemen. Of niet?
0: Ja, zeker.
1: Ha, toch?
0: Ha.
1: Want je had toch geen toiletpapier normaal? Nee.
0: Maar dat was veel
1: tenminste
0: beter,
1: voor die buitentoiletten.
0: Eigenlijk is dat veel beter ook, hè?
1: Is veel gezonder.
0: Veel gezonder.
1: Nee, dus wacht even. Dus jij doucht op blote voeten.
0: Ha.
1: Ik ben nu benieuwd hoeveel mensen op blote voeten douchen. Hey, en hoeveel mensen een slipper hebben. Hamlok jij een onderzoeker? Ego Barka academisch onderzoeker.
0: Ja.
1: werk mee aan de promotieonderzoek van ons. Hamlok, ik kon een titel meeliga bij. Dus
0: zeker.
1: Hamlok, of je met of zonder slipper doucht.
0: Soen, stuur een bericht.
1: Ik kan echt niet douchen zonder slipper.
0: Maar jij bent raar. Jij bent een hele rare persoon.
1: Maar mijn kinderen ook. Maar Hamzi kan jullie daar gewoon kennen, natuurlijk. Zo'n, zeg maar, je was subconsig, hij zei, raad door dien. Toch hebben die kinderen al die dingen van mij.
0: Van ja, toch? Omdat,
1: is toch wat, hè?
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Maar ik snap niet waarom. Ham, nee, kan je hem maar wel lezen, Basse, man. Maar sap, je gewoon, maar hoe sap jij gaat zoeten,
0: ja? Ja.
1: Ik heb dat ook, dus ham jij laat zoeten, ja? Moet ik mijn bed helemaal kloppen? Dus om takia leken, sap, chadder, padder, jonba, zijkant rakken. Dan ga ik eerst kloppen.
0: Ben
1: je op hem klopken daar hebben? Echt waar.
0: Je hebt rare gewoontes.
1: Sap. Nee, echt waar. Dus mijn kinderen doen dat precies zo.
0: Ay, my god, dat is serieus, hè?
1: Alleen die moeder doet dat niet. Mijn vrouw weigert dat.
0: Ja.
1: Dus vroeger deed ik haalgedeelte ook, hoor. Maar le, John gedeelte op Oesoet, hè?
0: Abtunaker, hè?
1: Maar absoluut van zo'n na. इतना एक हम सिखाई ली बात इतना बड़ी
0: आप ना सीखे तो कभी ना सीखेगा
1: सदूत नहीं दोस हिफ्तार नहीं होगी नौ दख दोस एक दुवत खबो नहीं मेरे
0: या
1: आई अभी सोचे तो इस कौन कौन चीज मैं ही मार कर
0: या या या या या या
1: नहीं नहीं मध्य चंदे चंद ऑन सा प्रॉब्लम है सुनने वालों हम लोग के बड़का प्रॉब्लम ना हम लोग के यही चीज वन बेस अखोरी करेगा वर्ड में बैठ क्लॉप्ड ऑफ नीट
0: या सुना कभी कभी कभी अश दिस मत
1: मैं वारम क्लॉप यम बैठ लो दैट मुझे फ्रागे
0: ओ ओ हां या
1: मैं हाई मैं गा दो वो हमसे पूछना
0: हां काहे के क्लॉप करे तू चीजवा काहे सब क्लॉप करे तू
1: दोस धल्ले धल्ले को गर्दा बा तो एगो गर्दा
0: एगो गर्दा खातिन हैं
1: एगो गर्दा बा बेदिया में मोय मिनो मास्री भी यार अखनीत
0: या है
1: थोड़ा सा गर्दा लग गया क्लार मिनो मास्री भी हमें उठे पड़ेगा
0: सुन वालो अगर तू मांग हम लोग से देल करे फ्राग ओ यहाँ तू स्लीपर पहन के जाए दूसरे कर की ना stuur je WhatsApp-bericht naar 020-363-0800. Wij willen weten of jullie dat ook doen, wat Arend ook doet. Maar
1: ja. Mag je laten weten of Lloyd afwijkend is of dat ik afwijkend ben?
0: Ja, ik ben wel benieuwd hoor.
1: Iemand heeft een afwijking. Iemand heeft een afwijking.
0: Kon ook je toch afwijking? Hey, ja.
1: Nee, maar echt waar. Kon je jij laten logeren, Lloyd?
0: Ja.
1: Kon een hotel mee? Kan je wie?
0: Ja.
1: Chahe 5-star hotel mee. 5-star hotel mee die je... De slipper na milega. Je krijgt alleen die badslippers.
0: Ja.
1: Waarbij je rond kunt lopen.
0: Ja.
1: Maar geen slippers om te douchen.
0: Ja.
1: Ik zeg het je eerlijk. Ik neem een slipper mee. Heb
0: ja. Oh, dus vakantie. Je had de slipper mee.
1: Ja, het John Hotel met hem. Jabe. Mijn slipper moet mee om te douchen.
0: Nou ja.
1: Obina slipper hem naar Chalila bij je. Trouwens.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus ja. Janne kon je hem met hem chikna bati.
0: Doe chikna bati. Hygienisch bati. Dus
1: ja, chikna.
0: Toen nam hij die kabel. Wat krijg je eigenlijk... onder die voeten, als je dus eigenlijk niet... je Nike, dikkere douches, dan moet je ook je voeten vegen. Maar als je dat niet doet, wat krijg je schimmels, hè? Yo, je bent hygiënisch, toch? Dus ja.
1: Ik heb dat soort problemen niet bij je.
0: Nee. Toen slipper pijnke, ja.
1: Netjes wat hij netjes.
0: Nou ja, Raffi.
1: Ham wat hij... Kon je hem olie, Mati?
0: Chikna. Chikna.
1: Na chikna. Toe wat het chikna. Toe wat het chikna.
0: Rafi bolo bina slipper ke jaha douche kare. Dus één persoon heeft al gereageerd.
1: Dus jij staat 1-0 voor.
0: Heeft nog iemand gereageerd. Karin bolo, ik douche binnen zonder slippers en buiten met slippers.
1: Hé, daar sta je al 2-0 voor.
0: Ja, toch?
1: Maar ik bahire kan aan douche kare toita.
0: Camping.
1: Camping pe douche karega.
0: Camping pe hamne douche karega.
1: Boy, bahire douche kare aur
0: behtar bhi. Als je op de camping bent, dan ga je toch, heb je toch een aparte douche gedeelte.
1: Suna, Hindustani ga niet naar camping.
0: Ke bole, tu aise na...
1: Birle.
0: Suna, ham loke Hindustani ke tu aise na soj ki na kare
1: Hindustani. Ham gaili dher.
0: Ha.
1: Maar ik ben nog nooit in Hindustan tegengekomen op een camping.
0: Nou, ab tu jaye te dari dari kan ik Hindustani dekhaya. Hindustan houden van kampeer hoor.
1: Echt waar? Nee, Hindustan houden van luxe.
0: Are?
1: Hindustan thoda jaye wa afseen kare yaar ek tenti banaye
0: na. Aur tumhe Hindustani mein khani hotel.
1: Sai dun glamping.
0: Oh, glamping, ja. Nee,
1: geen
0: okay.
1: Camping.
0: Ja,
1: dat glamping. Moet wel luxe zijn, hè?
0: Ja, die glamping, daar heb je daar alles in. Alle
1: luxe zijn.
0: Subtitles
1: en dan staan die wangen luxe, ja, en terecht, hoor.
0: Ik elke dag als de zon schijnt, he, oh, naar karak gamjer, hè?
1: Hamse bolkon baat toe mangen, dat jij, bol.
0: Als karak gamjer rega, dan hamme toer baat jaad aanwege.
1: Khali ghamua me?
0: Ghamua, haa, nou ja, oh, dus het baat hier. Maar ghamua, ke bare me hamlok anderhalf jaar, ik jok. Een jaar geleden of 6 maanden geleden hadden we erover. Heb jij het vaker gehad?
1: Oh, maar waarschuwing.
0: Door waarschuwing, we hebben elke keer een stemmetje aan jou. Van, hey, aan een keer lit hier had je van jou. Ga hoi, dunia me.
1: Dekleto. Maar zo'n natu tenminste toegeef kreeg.
0: Ha?
1: Maar koi het me kabhi na toegeef kreeg.
0: Ubolika ke ham bolet ribhi.
1: Gewoon bol sake. Toch je ujala pe hem sun li rahi. Gewoon bol sake. Ujala pe hem sun li rahi. Otana to bol de ya. Soms ga je ergens toch. Soms ja. Loop je ergens.
0: Aha.
1: En dan praat je met mensen. En dan doen die mensen in eerste instantie. Alsof ze je niet kennen.
0: Nee.
1: Alsof ze Oezala niet kennen, alsof ze jongen niet kennen. Praat je. Dan raak je een beetje aan de praat. En dan hoor je plotseling dat ze alle programma's kennen. Dat ze alles gehoord hebben. Dus dan denk ik bij mezelf van, hey, kan je zeker het u jaar?
0: Boy.
1: Kan je toe aangeven krijgen alsof je niemand kent, ons niet kent, niks?
0: Ja.
1: En dan 10 minuten later blijkt dat je verstokte luisteraar bent.
0: Boy.
1: Vind ik raar.
0: Ja, ik snap het ook niet.
1: Je kunt toch gewoon direct normaal doen. En zeggen van, hey, wat leuk. Hey.
0: Doet je het jontjes doen, hè? Maakt niet uit. Maar je kan ook zeggen van, ik luister ook naar Oezala, klaar.
1: Maar is toch raar?
0: Ja, het is ook raar.
1: Mensen spelen soms eerst een spelletje...
0: Aha.
1: Voordat ze misschien achterste van hun tong doen.
0: Ja. Omdat ook ik zo'n tokje dik het deze keer, toch?
1: Wat? Peruan met je harke kat uit de boom kijken. Hé, hey. Luid. Dus jij hebt dat nooit gedaan in je leven, hè?
0: Wat?
1: Een kat uit de boom kijken.
0: Nee.
1: Toen direct Kutja, ik ga mama zijn.
0: Dat is mijn valkuil. Dat is mijn valkuil.
1: Toen behoed je al die Kutja.
0: Hoe je maar valkuil wat?
1: Barca valkuil.
0: Trouwens,
1: afgelopen week hè, was er een reportage, TV. Hè.
0: Ha.
1: Hammer Jan Nieuwsuur meer had, als ik me niet vergis.
0: Ja.
1: Over het krijgen van kinderen.
0: Arre?
1: Ik heb een barca probleem in Nederland, in westerse maatschappij.
0: Barca probleem?
1: Omdat Janneke Hoega, in een nutshell hoor. Zo nee, wel, John volgkarisma, Hindustani, Nederlands samjaga, of volgkarisma. Maar ik heb John en mij, zei het mooi volgkarisma of Hindustani, Nederlands kamt hij samjaga. Even voor hem ook wat aan
0: Poortkariame. Maar dus, het krijgen van kinderen, is daar een probleem?
1: Is steeds meer een probleem aan het worden.
0: Ik heb daar geen moeite mee.
1: Boy. Dus er is een ernstig onderwerp bij Lloyd. Ik wil ernstig onderwerp. Toen snap je het weer mee. Nee, maar er zijn heel veel dames vooral.
0: Ja.
1: Die een moederwens hebben.
0: Ja.
1: Die moeder zouden willen worden. Ha. Maar ze hebben soms te lang gewacht.
0: Ha.
1: Ze hebben zich eerst willen settelen.
0: Ja.
1: Kiage opleiding, te mooi kam, te gogar, te garna milep hier, te admina milep hier.
0: Mooi admina milep.
1: Mooi admina milep, mooi aurat namile. Dus het duurt maar en duurt maar. En ze zien om zich heen dat heel veel huwelijken klappen. Als mensen komen bij elkaar.
0: Ja.
1: En na een paar jaar of een jaar zelfs.
0: We leven in een andere tijd.
1: Juist, gaan mensen uit elkaar. Dus ze hebben een van zo'n, dit wil ik mijn kinderen niet aandoen.
0: Hmm.
1: Maar er is wel een moederwens vaak.
0: Huh?
1: Vaak zijn het bij de dames.
0: Ja.
1: Die mannen hebben wel een vaderwens, maar niet zo sterk, denk ik, vaak. Maar die moeder voelt dat. Dus ik hoor het voelen.

0: Moeder natuur, juist. Maar het probleem is dan, als je te lang hebt gewacht... dan wordt het steeds moeilijker om zwanger te raken.
1: Ja, ja, ja.
0: En een kind te krijgen. Dus hele, hele indringende, moet ik zeggen, hoor, uitzendingen. Hè? Ik wist wel dat het probleem speelde... maar dan zie je plotseling een aantal mensen die dat verhaal vertellen. Hun persoonlijke verhaal. Dan raakt het je wel. Dan denk je wel van, Dicto, Koikoi en mee, sommige mensen... hoeven echt bijna niet hun best te doen. En die hebben een kind, of twee kinderen, of drie kinderen. Luid geval met Dick, toch? Kaigoba.
1: Maar een voorbeeld nemen.
0: Or Koikoi en mee naar moeite krijgen. En het lukt maar niet. Hoe zielig, hè? Hoe verdrietig zijn ze dan, die mensen?
1: Nee, maar ja, het heeft ook te maken van... Oké, je zit op het hele partij. Ik kon een mange carrière benauwen. Ik kon een kojega, acha admia, acha aurat kojega. Al dat soort dingen spelen een rol. En ook in welke situatie je bent. Toke kam, he, kam na, he. Dat soort dingen, ja, hey.
0: He? Maar let op, Sunevalo, dat je er geen spijt van krijgt. Dus agorie, probeer ik er je satel karek op nekken. Allemaal goed.
1: Agorie te pasta je.
0: Maar bahut na agorie.
1: Ha, agorie te pasta je.
0: Bahut jada je agorie, dan ja. Dan lukt het misschien niet meer. En sommige het mij wel proberen die kregen, tja, suru ze luid. Alleen ze raken dan niet in verwachting. Ook dat is zo pijnlijk. Daar heb je allerlei IVF-behandelingen, et cetera, et cetera. Maar ja, ook daar zitten heel veel risico's aan. En het gaat niet altijd goed. Ook daar kun je heel veel teleurstellingen krijgen. Dus. Wij praten daar heel makkelijk over. Zeker als je zelf kinderen hebt. En makkelijk hebt kunnen krijgen zonder problemen. Maar soms staan we er niet bij stil hoe moeilijk het is voor sommige mensen. Die dat wel graag zouden willen hebben. Maar waar het niet lukt.
1: Nou ja, kijk. Hamdani Arendt. Ik weet. Ja, ervaring deskundige. Op handig gebied.
0: Dat trabatte. Toen dat trabatte.
1: Zo'n Jeb Kabele. Ja, ik weet niet. Ik heb soms het gevoel van natuurlijk wie appen keel kelen maar wie.
0: Er is zeker ja, het is ook geluk
1: als natuurlijk. Als het natuur denkt van, hey, paar lage, larka hoi katin, na mooi he, dan zal het ook niet lukken, denk ik. Ik geloof wel daar een beetje in. Hè?
0: Dat heeft met geluk te maken. Ook een beetje, toch?
1: Ja.
0: Of jij zegt van zo na mij babje kerelatie na, hij gaat mooi. Dat kon kam heel larka, oesapke deweke, dat bedoel je?
1: Ja.
0: Oké.
1: Dan natuurlijk apne
0: dus tu socheiga, uparwala, chahe jon uparwala
1: hoega. Chahe jon uparwala hoega.
0: Utakeiga or dekeiga van ekar kaida na mooi he, eke hem larka na debe, daar geloof jij in?
1: Ik, misschien speelt dat een rol hoor, ik weet het niet hoor, maar uchi doa me wel te niet geloof kaila.
0: Oké.
1: Adek hamar kaida mooi hega.
0: Toke bahut, uchappar bhaart.
1: Dus
0: hamet
1: jij John Gio's aan
0: het Ik geloof er niet in.
1: Ik ken genoeg mensen, maar dat is niet.
0: Ja,
1: niet
0: maar waar. Ik ken echt genoeg mensen die eigenlijk geen kind zouden verdienen.
1: Ja.
0: Maar toch kinderen hebben. Maar dan zie je hoe ze dat doen. Dat is echt niet normaal. Dat is niet goed.
1: Oké.
0: Larken ke doek de we, ouderd ke doek de we. Dan denk ik ook van, ik ga het naar larken milalba. Or koi en mi agore gaat naar orna pawega. Dus dat is oneerlijk.
1: Het is oneerlijk.
0: Het is een beetje oneerlijk soms.
1: Ik heb waarin mee, misschien moeten we een aparte uitzending maken over dit onderwerp. Het is wel een gevoelig onderwerp hoor.
0: Nou, alles komt hier. Alles passeert hier de revue.
1: Aha.
0: Dus John Chihamluk en Muriam Aige ook erover hamluk bij die eila. Want we hebben geen script. Dus sleparwake je juan kaise skorwaba.
1: Boy,
0: koi pathaise.
1: Esa kari dara dar sleparwake bare mein kari WhatsApp.
0: Dus jij met een slipper of dus jij zonder een slipper?
1: Ik weet niet met welk onderzoek je bent gestart, maar er komt alleen maar WhatsApp berichten hier op 020.
0: Ik paar hamlok promoveren we toch?
1: Ik paar tu pro. Zo'n
0: hamlok doen we nee.
1: Hamme na bahut haswaye, want hamme tani u hai ga. Kasi na, kasi bolega
0: na. Bara kharaab tor hai, cha khokia.
1: Ha, sun.
0: Maar koffie of je na pije, cha?
1: Koffie, abe tor, am de kia bina lega. Koffie kan
0: koffie na chai, na kuch ya.
1: Aaj pani pile
0: to. Ame jane konchi mila? Coca-Cola, say.
1: Ay, ma Coca-Cola. Ma sun na.
0: Coca-Cola.
1: Hame go bahin ra, en se leef ni meer. Maar, ham apan bahin ke jani la, jab se hamo ke jani la, u san naam me rahat ra, Oesabiris, Surukrata met Coca-Cola, al eindig krata op een dien met Coca-Cola. Is toch erg dat je met Coca-Cola start in Suriname?
0: Ha, maar de heer Admi, Lloyd, ook in mijn familie, Hamjanila,
1: ha.
0: Ik bood

0: tel ik liter raad. Hey,
1: is
0: naam,
1: toch erg? Geen Coca-Cola, hè? Serieus.
0: En dat maakte ze dan op in een paar uur tijd, hè?
1: Ja.
0: Want het was lekker. Gamoa mee.
1: Mooi liggen, hè?
0: Thanda Coca-Cola. Bara mooi liggen dat pie ik.
1: Bisaal, bisaal.
0: Toen heb ik, jij zei, een jaar per chai pie je. Oh, koffie pie je, sorry. Kampe. Zo dronken wij in Suriname Coca-Cola.
1: Oké, okay, ik wil even
0: precies jouw... Precies datzelfde idee, hoor, Lloyd.
1: Ik wil jou... Ham turbat jaren mij naar kaart, hè, maar...
0: Kaart dille. Ab kaart dille moeder dan mag je naar kaart.
1: Asia.
0: Ham turbat jaren naar kaart, mag je naar maar...
1: Maar ham kaart dille we toch. Asia, die schrijft... Ik draag altijd, waar dan ook, een basslipper. Ook op vakantie. Helemaal eens met Anna. Dus nou, voor jou... Kono turbat jaren.
0: Ik kende hem naar wat die doen, met de kletter.
1: Ja, oké, okay, Asia, ook een hele goede middag. En dan heb ik hier Icon Bhaiya. Oh, Bhaiya Sunil Chedi. Goedemiddag, meneer Chedi, voor het eerst dat u een bericht stuurt. Absoluut, met slippers, zegt hij. Overal, ook in Vijfsterren Hotel Bhaiya.
0: Dik let toch, Lloyd. Ja. Jij bent afwijkend, niet ik.
1: Ah, kijk, ik kon ook dat jij het afwijkend reken.
0: Toen gewoon morsoebat. Oké, maar dat jij gewoon morsoebat mee.
1: Acha, sunna. Tiger Zinda hai. Kono ke naam hai, Tiger Zinda hai. Thuis zonder slippers, huis is toch schoon. Oké, okay. Nou, score ik weer.
0: Lloyd gaat het niet bakken.
1: Karin Pathai zei ga campen in zwembad. Kontje hega.
0: Fotopartij is toch?
1: Ha, fotopartij is hega. En dan heb ik...
0: Nee. Karin, we willen dat soort foto's niet zien. Hoor.
1: Camping, zwembad. Ria Kalu zegt, ik douche zonder slippers thuis. Wel, op vakantie voor hygiëne draag ik slippers. Groeten, Ria.
0: Sang, dus dat ding is wel door kan die tora jada bachelor.
1: Hamar kan die jada hai ga, maar hamme jana hai ga, dat jij toch meer scoort, hoor. Ik had gewoon een paar dingen terug gehad in. Goedemiddag aan het Lloyd. Ik douche thuis zonder slipper, maar als ik naar het buitenland ga, dan met slipper. Mijn man klopt ook altijd zijn kant van het bed.
0: Aha. Zie je?
1: De kle?
0: Er mag ook geen stof.
1: Maar kon ook dat Mieke Moerie met Annie Koets...
0: Ja. Nee, helemaal niet. Wij zijn netjes opgevoed door onze ouders. Maar mij hebben we netjes op. Ik heb een partij, mevrouw. Ik heb partij zijn laatste bericht.
1: Angela.
0: Angela, ke admit, jonba, die is netjes opgevoed door zijn moeder. Ook al mij ook eens, ik ga ze beta, zoete ze pijlen. Sab gardarda jonba, jhaar die je tab mooi ze zoete. Dus hier, okay. Ik ben ook zo opgevoed, Lloyd.
1: Ook als ik naar het buitenland ga, moet ik van mijn man ook kussens slopen en lakens meenemen. Het eerste wat mijn man doet als hij in een hotel komt, de douche schoonmaken. Arie baber, hij gaat als eerst schoonmaakmiddel kopen. I mean, gado.
0: Nee, deze man. Okay. Deze man is te goed opgevoed.
1: Ja. De torkaankaart is gegaan. Meneer Harry is ook voor het eerst die een bericht heeft gestuurd naar Ujala op 020-363-0808. Meneer Harry, je weet programma, hoe wil ik je hem douchen krijgen als zonder slipper? Ik vind het raar dat mensen met slippers hier douchen. Dus toe raar, Bartje Anen. Jij bent raar.
0: Ik ben afwijkend. Maar oké, ik ben aan het doen.
1: Oké, goedemiddag heren. Ja, zonder slipper thuis. Anen heeft gelijk. Met vakantie altijd met slippers. Groetjes, Sunita.
0: Het is wel redelijk 50-50 nog, hè,
1: Lloyd?
0: Als je 60% ook hebben. Ompie,
1: ik douche thuis zonder slippers en op de sportclub en op vakantie met slippers.
0: Oké. Dus dat is het.
1: Ja, zonder slippers in de douche. Ik hoor je een partij hebben. Hamden niet keer bij wie die persoon is.
0: Ik kon een onderzoek, hè, Lloyd?
1: Ja, het is een hele goede onderzoek.
0: Kennelijk is het een belangrijk onderzoek, joh.
1: Hebben we
0: er nooit over nagedacht, nee, maar we denken er nu over na.
1: Nee, maar is het...
0: Maar je denkt over zoveel dingen niet na, hè?
1: Nee, maar ik
0: vind... We doen het, dingen ik uit vind, gewoonte, maar we denken niet over na.
1: Ja, maar abetelijk, hamar moria me na ja hega, ki tu kahe apen bichauna jhare hega voordat je erop gaat liggen.
0: Ay, mi god, oh boy. Acha, con un dinero y amar al punto de ti alí. Mijn kinderen zijn gewoon in Nederland geboren en getogen. Leuk.
1: Ja.
0: En ze doen het elke dag.
1: Ja, maar die kinderen nemen alles over van de vader en toch?
0: Ze begrijpen niet waarom die moeder dat niet doet.
1: Nee. Maar John Babwakker, daar kon automatisch overnemen. Tenminste, bij de meeste kinderen dan. Automatisch.
0: Hey, Lloyd, dankjewel voor je koffie, man.
1: Ah, toch? Dus, maar gas. Naar gast. Maar gaas mij, man. Gaas mij, man.
0: Maar gast mij, man.
1: Ik word hier.
0: Klachten tromilal, hamar slurp wat je over.
1: Ik klachten abettelijk namilal.
0: Hoe kan dat? Het is zo vies eigenlijk.
1: Het is zo misselijkmakend zoals jij dat drinkt.
0: Maar we krijgen geen klachten door. Hoe
1: nooit,
0: kan dat?
1: Nooit.
0: Maar mensen
1: nooit
0: begrijpen dat dit een act is toch? Ja, hij zet rom hard dan pila.
1: Ja, wat toch? Zo kun je soms zeggen.
0: Ik word echt bij jaar.
1: Zo kun je soms zeggen. Toen Janne, zijn naam mee. Origin, ke pehle.
0: Maar toen kon een bad namantre betalen net.
1: Wow, hoe bat jij je? Ik bat jij ook nog maar wat. Hoe bat jij bij je?
0: Toen bat jij hem naar kaart, man.
1: Oké.
0: Ik heb alleen kassie aanwezig.
1: Maar zo'n, weet jij sinds wanneer de Hindoestaanse vrouw in Suriname begonnen zijn met een paardenstaart?
0: Paardenstaart?
1: Of hoe noem je dat? Barwa, kan ik een staart redden? Hoe noem je dat? Paardenstaart toch? Hoe noem je dat? Ja, toch?
0: Wanneer ze ermee begonnen zijn?
1: Ja. Hebben ze toen bij de
0: eigen keer? Sadiose, man.
1: Ik stel het verkeerd. Ik stel de vraag helemaal verkeerd. Wanneer is het ingegaan in Suriname? Weet je dat?
0: Volgens mij altijd al.
1: Nee?
0: Hamme
1: kan ja, ik denk dat hij zegt. Tenminste, zij moet het wel weten. Hè? Dan, soms, als je soms met oudjes praat, meegaat ergens, wat dan ook. Dat heer baat ons op zijn milie en zoeneke. En ik hou ervan om naar ze te luisteren. Dus in Suriname, film Wo County. Doe jij het, ik ga nog jij het, hoor.
0: Lek jagele.
1: Ai. Oei, filmen me, oratia kego paardenstaat raha.
0: Han dus de heer trend, John Heiga, Lloyd.
1: Trend, dat was 1960, zoiets.
0: De heer trend, John, was suru hoewega met een film.
1: Ja.
0: Maar ik ga je iets zeggen. Maar mijn film na Jatraha. En mijn moeder zou nu 100 jaar oud zijn.
1: Ja.
0: Dus dan heb ik het over 1926.
1: Migado.
0: Geboortejaar.
1: Ja.
0: En mijn moeder had ook gewoon paardenstaart.
1: Maar abetrend naar haar?
0: Nee, maar ik heb bitiya ke paardenstaart ben haatraha jaar.
1: Ha.
0: Bahut din se.
1: Maar trendy
0: misschien is het later een mode geworden.
1: Ha, modo.
0: Dat is wat anders. Ik heb modo. Maar paardenstaart, jaar sadio's er raha.
1: Oh, oké. Okay. Nou.
0: Hoe aardig het horobaat hij gaat.
1: Dan hebben ze hem op een.
0: Nee, maar het kan zijn dat ze heeft bedoeld. Kijk een modetrend, behalbat.
1: Ja.
0: Dat kan. Als je een hele leuke actrice ziet, hè, een bepaalde haardracht.
1: Ja.
0: Dat kan ik me voorstellen dat je daarop. En daardoor geïnspireerd raakt.
1: Ja, ik denk dat ze wel gelijk heeft. Want Ijano, de tante Bea, de Hamse Batijsje van Zoen. Ute moise, kabele, heer Jenny.
0: Nee, maar dat kan. Dat kan een mode dingen zijn geweest, toch?
1: Oké.
0: Okay. Jij zei Amitabh Bachchan, hè?
1: Arena Bol.
0: Dat is ook iemand het raar, ook er gaat pijnen kan.
1: Had je ook zo'n kuif, zo'n haar, ook zo?
0: Nee, Amitabh Bachchan nee. Ik had het wel, maar was van mezelf, was niet van hem.
1: Oh nee.
0: was niet op hem geïnspireerd.
1: Met die middenscheiding en zo, hè?
0: No, was niet op hem geïnspireerd.
1: Nee, hè?
0: Nee, maar die broeken, die are wij de broeken.
1: Broeken, kijk eens, ik heb een naam gehad, toch? Die
0: kabeljaar. Kon een CP kijkje gehad, toch?
1: Nou, toch, kabeljaar. Nou, maar kabel het, die kofu, of wat dan noem je dat? Kof, of hoe noem je dat?
0: Kof.
1: Ha. Barkawala, toch? Maar het is lelijk, hoor. Lelijk als ik er aan moet denken.
0: Ja, maar dat was toen een trend. Dat was toen een trend.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ha. Dus ik heb trend hoor, zeg ik. Orkon bad, maar
1: ja,
0: dat jij
1: dus ik heb toko met Heli. Dan ga ik wilde wat boodschappen doen. Dus je loopt gewoon normaal. Kijk, sam admin ook in Natchi niet laat. Dus mensen moeten mij niet kwalijk nemen als ik niet groet of wat dan ook. Want dan is dat admin naar Bartje. Als ik je ken, dan ga ik je gewoon groeten. Maar als jullie mij kennen, kunnen jullie mij ook gewoon groeten hoor.
0: Dus ik hier met Nabate.
1: Dus ik ben gewoon normaal. Ik ben gewoon een normaal. Simpele persoon. Dus dan kom ik daar in die token en dan kom ik binnen en zegt hij: ja, dik koffie, chai, wala, dan je eigen.
0: Hoe weten ze dat?
1: Handa Janila. Maar.
0: Toch kan je na Chinese savant, dan kan je ze jan
1: geven. Ja, maar ik kan ze jan natuurlijk. Of ik het met mijn stem of wat dan ook. Maar meneer Emil Ramzan Khan uit, ik denk, Sandam, Merega. Bij ja, hij zei het zo nog. Een hele goede middag. Die was met zijn vrouw daar. Ook leuk kennis gemaakt te hebben. En ja, die sprak je gewoon aan.
0: Altijd goed. Nee, maar er zijn zoveel mensen die naar Ujala luisteren. Na kali koffie en chai is het programma. Maar koffie en chai ego programma bij John is het behoed populair, inderdaad.
1: Ja.
0: Jij mensen praten erover. Ik heb het ook eens zo'n liefde.
1: Ja.
0: Hartstikke goed.
1: Heb je gezien? Hamati Kuzbolki van. Begin van de uitzending heb ik tegen de mensen gezegd. Toen jij jahaje, Nederland meer, buitenland meer, kon je kon een bar met je, kon een restaurant met je, kon een festival met je. Let wel dan van kaha toke heiga mogelijkheid, je kuz hoiga, bhag ik resta milita toe. Dan weet je waar je moet, waar je naartoe moet gaan.
0: Ja, maar dat is ook makkelijker gezegd en gedacht, Lloyd, dan uit te voeren.
1: Ja.
0: Daar let toebate Bangkok mee.
1: Ja,
0: bhaile, samasa. Toebate wapen, in die gezelligheid ga je mee.
1: Ja.
0: Zo'n tent bestaat al jaren.
1: Ja.
0: Draait elke dag.
1: Ja.
0: En jij denkt van, Aadje, toro hoiga probleem.
1: Na.
0: Nu ik erin ben.
1: Na.
0: Je denkt van, namang, zo na het nadien zei je, chalega, kuch na bhaile. Zo gaat het, Lloyd.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment gebeurt er iets en er zijn geen nooduitgangen, er is geen branddetectie, er is geen voorbereiding naar Haiga. Ja, dan krijg je dit soort drama's.
1: Ja, maar
0: dus,
1: het is, ja,
0: dat gebeurt gewoon, Lloyd. Je wordt erin gezogen, in die gezelligheid. En je denkt niet meer rationeel na op dat moment. Je maakt een risicoanalyse voor jezelf. Je denkt van, hé, dit gaat al jaren goed. Dus het zal vandaag ook wel goed gaan.
1: Maar
0: zoveel pech zal ik niet hebben.
1: Ja.
0: Ook in een bus rijden. In een bus rijden. Bali mee bij Lito. Bali mee bij.
1: Ja.
0: Je rijdt in een bus en die bus krijgt een aanrijding. Wat is dat mee, Marge?
1: Ja.
0: Of ik een truck. Je staat er niet bij stil. Want die mensen doen dat de lopende band daar.
1: Ha.
0: Dus dan denk je van ja, dit gaat wel goed. Ego chauri galla bungji jumpa kare kahupe.
1: Ha.
0: Toko tate yana fasi karis raha. Maar die mensen springen daar de hele tijd door. Maar dus je verwacht dat het goed gaat.
1: Zou jij dat willen doen? Bungee jumpen? Hè?
0: Nou ja, ik ben een bangerik. Ik ben een bangerik, Lloyd. En ham risico, ik doe nul. Pelaila, nul. Een is vreder dan de ander. Ik heb vorige week gebaat. Ik heb het de laatste keer niet kunnen behandelen, omdat ze mij... Dood, कई रकम से आवेगा इंसान के सोम्स सी है अल खबर दोस इन स्लो मोशन सी अल वतर खबर कोई आदमी लेफ्ट पे भल बीमार भल धीरे धीरे ओकर गेसोंथाइट खराब होवे दुस दन सी एतल आन कोमा मा कभी कभी प्लॉट्सलिंग हो जाएगा कुछ कोई बीमारी होई गए कोई आनराइडिंग होई गए कुछ भी होई गए दच देंग फ्रॉम बिसार हु कान दिस खबर है अब एक लड़की रहा डच्चलैंड में चार बरिस के लड़की एंड दी इज डोट गेबेट डोर हर एगे पिटबुल ओकर माई
1: के ऐसन कुत्ता रखेगा घर में
0: दुस फ्रागिंग में ओकर 100 यार अल आफोर. Elke keer gaat het mis met dit soort honden.
1: Maar dan neem je toch niet zo'n pitbull in huis? Je bent toch high
0: maar
1: boy.
0: Nog sterker, deze pitbull had dat kind al één keer eerder gebeten.
1: Ook dat nog.
0: Is toch erg? Ooi garwa mera hatra, charber is kego larki. Or ook er mai 32 jaar ke, ook er raha pitbull wa.
1: Ja.
0: Maar dus het is toch ongelooflijk op welke manier je aan je einde kunt komen allemaal.
1: Ja.
0: Doodgebeten worden door je eigen hond. Hoe wreed wil je het hebben?
1: Ik vind het wel heel erg wreed hoor. Ja, kakerie, ik moet het.
0: Dus ja, nou ja, afmaken en sowieso niet in je huis nemen.
1: Nee, sowieso niet.
0: Kijk, zo ver chihuahua, lele ma chihuahua toch een katpaaie. Toen kat li je chihuahua, ik heb een katpaaie toch. Maar waarom neem je een pitbull in huis? Daar begint het al mee. Dan wil je stoer doen, of je wil bewaking hebben, of je wil... Wat scheelt je?
1: Ja.
0: Dus al die mensen die dit soort gevaarlijke dingen doen, doe het niet.
1: Nee.
0: Want je weet maar nooit wanneer het mis kan gaan.
1: Neem geen kuta in huis.
0: En dan kun je wel zeggen van, maar kuta wa is en abba. Nou, een kuta is een kuta. Nee, maar dat is dus heel erg zielig hoor. Als je op zo'n manier je kind moet verliezen.
1: Ja, nee, het is heel erg triest. Ik vind het triest. Ik hou ze heel ver van die honden hoor.
0: En terecht.
1: Ja.
0: Ik ook hoort Lili,
1: want toen ik kon je door hegen, door...
0: Bol. John bol, ik ben bol.
1: Door haat kan die chillen, maar die moha jada chillen, ja.
0: Katarni.
1: Dus kono
0: ke mood chale jaise katarni hum log bolte hai sir naam
1: kono haath aur muh dono chalawe hai kya mat tor muha jada chale tan tor hatwa
0: Ai. Bolle, John, bolle, kaba bolle.
1: Sham bolle. Goedemiddag, Arnold en Lloyd. Kijk door naar mijn pijlen, leren we.
0: Arre jaar, makkelijk hoi hamar wali saait.
1: Tu gyani baate hoi khatin.
0: Hamar namo aur sugar hoi saait.
1: Oh, haa, uthe hai. Haa, Lloyd kahan hai Hindustani naam hai.
0: Aas se suru huwega. Hamare hamme Hindustani ke naam ba.
1: Ma to naam bada mooi se rakhe se samancha. Echt serieus.
0: Soot samach ke.
1: Ik heb in huis altijd een slipper of pantoffel aan. Behalve onder de douche. Wel ook in doucheruimte. Op vakantie maken we eerst toilet en doucheruimte met chlor is schoon.
0: Hoe chlor wel ik het
1: ja. Hey, is verboden dingen. Ik klop ook mijn kussens en bed. Heb geleerd, zo jaag je boze geest weg. Oh, shambolega.
0: Boze geest, shambolega.
1: Shambolega.
0: Dus mensen hebben verschillende redenen om dat soort dingen te doen, Lloyd.
1: Hey,
0: je kunt ook een reden hebben van zo'n... Tor aurat sutal ba Lloyd. Aur tu jaiye mariye bagaliye mokar. Aur jo gussa mar rahi hai ohi ke upar maar diye bhi ko sanwa. Kan ook een reden zijn, hè?
1: Oké, die paardenstaart heet ook Chorti of zo. Chorti.
0: Nee, Bian, hamen jane kahan jaik ba Lloyd.
1: Ab kahan jaik.
0: Bara vervelend chich hai, yaar. Agendua mein hum taki lapen. Ik heb hier echt een hekel aan.
1: Waar heb je hekel aan?
0: Ma, om de 6 maanden moet je ergens naartoe in dit land.
1: Dat raar.
0: Toen Janneke had.
1: Dat raar.
0: Tandarts en mondhygiëniste.
1: Hé, ik vind het hartstikke leuk om naar de tandarts te gaan en mondhygiënist.
0: Jij vindt het leuk?
1: Ja, Jijke Mohammed Bororo Kari Safafa Kari. Ik vind het hartstikke leuk hoor.
0: No, maar ik heb er een pesthekel aan.
1: Ja, maar jij bent niet de enige. Je bent niet de enige die daar
0: pest aan heeft. Dus dan ga je daar, je mag niet praten.
1: Ha.
0: Want je moet je mond dicht houden, open houden.
1: Eindelijk.
0: Niet dicht houden, open houden. Maar ik heb er echt een hekel aan. Het is moeite om jij te om de heel bijna met jij te.
1: Dus je bent nu al geestelijk aan het voorbereiden voor morgen.
0: Hai, boy, gussalig. Waarom weer? He, waarom is een half jaar weer voorbij?
1: Ja, nou ja, Jainga. Karikje voor Riga.
0: Zonder hem, toen aan die in zijn naam mee, Kabina Geli Tantarts.
1: Ja, dat
0: Kali in hoge nood.
1: Dat is wel.
0: Ja, Nederland mee, het is een money-making ding. Ik zeg het je, Lloyd. Elk half jaar controle.
1: Huh?
0: Elk half jaar. We gaan hek een jaar.
1: Betaalde
0: ik heb het niet nodig.
1: Je hebt het niet nodig. Weet je zeker?
0: Ah, maar ik dan netjes. Hey, ham slippers en heilen.
1: Toen slippers en heilen.
0: Maar op uitklokken. Dus ik ben netjes. Hamar moe had ik het netjes.
1: Toen Harry Groot Sabere al raad je tandenpoetsen kregen. En als het kan ook in de middag misschien ook nog. Hè?
0: Als je heel vies hebt gegeten of gedronken. Ja, en je hebt de mogelijkheid, Lloyd. Waarom niet?
1: Die wijde broeken heten vroeger go-go broek.
0: Het heette ook zo.
1: Go-go broek? Go-go broek.
0: Abi, aisera hanamua.
1: Oh.
0: Maar ouro namer had je? Kof, barka kof.
1: Barka kof. Kof wa wel hem janila, ja.
0: Barka kof.
1: Ja.
0: Ik ook kof wali broek, kof.
1: Ey,
0: en dat betekende vanzelf al dat hij groot was.
1: Jouw onderzoek heeft wel wat teweeg gebracht hoor, echt serieus.
0: बताओ बताओ
1: तो अनुसूक में तू स्क्रिप्शन भी नहीं कर लिखे के want तो कि अनुसूक को अफरोंद करके goedemiddag thuis doe ik nooit slippers aan tijdens het douchen maar mijn vrouw doet met vakantie altijd slippers aan ook al moet ze even lopen ik vind wel raar dat iemand thuis slippers aan moet tijdens het douchen groetjes Sunil uit Amsterdam
0: ha. Nee tu jit gele
1: dekleto hame na hoe onderzoek
0: करके हम सोचिए हम यूनिक बात ही हमारे घर आदमी कम थी बा मदद वेस्ते कल
1: अच्छा या तू जामुन बाटे तो तू जामुन बाटे
0: आय आय आय दो साल दिन ना मिलेगा तो बयान हमार ऊपर बबाल परी का लोई
1: अच्छा तो बयान तो हम दस लगे जाइए
0: हम नहीं ला कॉफी एंड चाय के समय पे हम पहुंच पाप की ना
1: या नेचुरली के बाय कॉफी एंड चाय
0: सो मत कनेक्ट नहीं प्रात
1: या मैं आज तू ना तोर मुंह कभी ना बंद हो तो दूसरा कभी कभी उदान के बाय देनी बाय
0: लोई तोर मुंह चले जैसे कतरनी Hey, maar we zouden toch over boetes hebben en zo?
1: Ha, boete had ik je baat met jou.
0: Maar waarom mag ik er niet over praten?
1: Ja, je mag nu over die boete praten, want daar heb je nu alle tijd voor. Kaab heel keizer, heel keer
0: is
1: keer.
0: Ha,
1: behoort hega. Want die boete waar hamme kabelen, jeke boete mil hega, verkeersboete dan, mensen.
0: Dus hamme ook behoort mooi kalli agolli, chaloit.
1: Na? Ha. Pier boete aige.
0: हम लोग अचतल कर ली अब हम बताबे आपन पर्सोनलक ड्रामा
1: पर्सोनलक ड्रामा
0: एकदम पर्सोनलक बूतक ड्रामा बूतक ड्रामा मां उसे पहले ही चली जा अल्खमेनस सेन में बतावे कि कैसे है चिजवा
1: चिजवा कैसे है
0: सुनने वालों जानेगा कि नीदरलैंड में जो रही खलबा बेल्जियम में जो रही खलबा स्पेन में जो रही खलबा फ्रांकफर्ट में जो रही खलबा इंग्लैंड दैट इट verschillende regels zijn verkeersregels
1: echt raar
0: heel gek hè
1: ja
0: want grens na हैगा दोस हम लोग चलाए के जाइला इदेस उदेस खूब घूमेला हम लोग ऑटो में मां वो कैन द रीगल्स नीट गुड
1: नहीं
0: हम लोग जाइला जा इंग्लैंड तो हम लोग खाली जाने ला फन ए लिंक्स फरकेर क्लियर उतने भर और हम लोग नहीं जाने ला कैसे कौन ची हम लोग बेल्जियम में चलाइला कहीं भी चलाइला ना जाने ला देखिए अच्छा एक आदगो अपफालंद चीज इन फ्रांकफर्ट एंड बेल्जियम है कोई यहां बूते करेगा तो अगर अपन डैशबोर्ड कास्ट में तू गईले कुछ लेवे तय दिन सतरा इधर डैशबोर्ड कास्ट वा तू खाली खोलिए लोइ
1: तू
0: यहाँ अनुभूति करेगा तू एगो ब्रेड खाएगा ओतो हुआ में तरवेलिया न त्राई दबें कोई यहाँ अनुभूति करेगा तू एगो सिगरेट पिएगा अपन एगो ओतो में तरवेलिया न त्राई दबें कोई यहाँ अनुभूति करेगा तू अपन मेकअप लगावेगा लिपस्टिक लगावे ई लगावेगा तरवेल तू चलावेगा कोई यहाँ अनुभूति करेगा हू फिंच दी इन फ्रांकफर्ट एंड बेल्जियम
1: दार स्कीट इज अ बिट डोर
0: Nee, nou ja, ze hebben hun eigen regels.
1: Acha.
0: Zij vinden dat goed. Zij Acha. Vinden dat Nederland slap is daarin. Dus hamna sochi la ki sabko jana trahu ichi jwa juna batayla
1: loi. Ichi jwa hamna gana tiki ham Frankrijk mein chalabe aur ham lipstick lagabe to hame butu
0: mil sake. Tu ka lipstick lagaye bacha ho sakega. Tu apan bretwa kahiye bretwa pire go bret kahiye.
1: Ik bedoel voor de vrouwen dan, hè. Als die vrouwen rijden of als ik...
0: Jij hoef je niet als een vrouw een...
1: Nee, maar als ik een brood aan...
0: Ik wil ook pire go bret kahiye.
1: Ik wil go bret kahiye. Ah, ik wil go bret kahiye.
0: Of, de brood eet
1: of
0: je
1: ik
0: weer.
1: Drink een kopje koffie tijdens het rijden.
0: Of je pakt iets uit je dashboardkast. Nee, of je steekt een sigaret op in je eigen auto.
1: Oké, dat doe je niet. Maar want
0: je kiest van boetoe. Je kiest van boetoe.
1: Maar bij jou
0: in Frankrijk en België. Dus hamna sochila sab koi chijwa jana tra hoiga.
1: Ii chijwa sab koi na jana tra.
0: Na koi na jane. Dus Frankrijk mein bhi ego aur boetoe tu paai sake chaloit. Jon bhi admi na janega.
1: Haan.
0: तो अपन ऑटो में उजाला रेडियो यहाँ पे चलावेगा लोई खूब कस के बारे तो कभी कभी मोई मोई गाना रहेगा और हमार स्टेमुआ जैसे सुनने तक कस के कर
1: दो स्टेमुआ बहुत विशाल है
0: अच्छा दाते फ्रांकफर्ट दूत है अच्छा दाते फ्रांकफर्ट दूत ये रेड में हार्ड म्यूजिक ऑफ ये ड्रैगन एन ओर्चे ऑफ एन कॉप टेलीफोन टरवेल यान ट्राई द मैन क्लियर बुतू दोस तोर ओतोवा में जे कस के बाजा बजल लहीगा
1: या
0: और एगो स्कोतु पासा भल तोर बगलिया में ऑफ हाईगा तोर और सुन लेस बुतु
1: इस एरग
0: हो फिंच दी
1: एक फिंद एरग
0: दोस तो के नम मग बा प्लेसिर रहे कचा स्पेन में
1: वो तो स्ट्राफ इन फ्रांकफर्ट
0: मदर वे रहे द अलमल मेट फ्लिट्स माइस्टर तो टेक pilot horror has sare kitje. Dat heeft mij al die persoonlijke trauma's en,
1: ja, bezorgd.
0: bezorgd.
1: Ja, ja, ja.
0: Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Maar pilot flitsmeister Nara, dus je reed maar. Dus als je flitsmeister luidt,
1: ja.
0: Als je dat alleen maar op je mobiel hebt,
1: ja.
0: Formeel is het zo, dan krijg je €1500 boete. Hè? Ook al heb je het niet aanstaan.
1: In Frankrijk.
0: Hoe vind je die?
1: In Frankrijk.
0: Degelijk toch?
1: Nou.
0: Als je gaat roken, niet als bestuurder, maar gewoon als passagier, terwijl er ook kinderen in zitten in de auto, krijg je ook een boete.
1: Nee, €135
0: boete.
1: Nee, oké, daar hebben ze gelijk in.
0: Die is goed, hè?
1: Ja,
0: die is goed.
1: Die is goed.
0: Hoewel hij een baby introduceert.
1: Ja, die mogen ze hier
0: ook. Maar 500 boete direct, bam. Als je rookt waar kinderen bij zijn, €500 boete. Klaar,
1: direct,
0: bam.
1: Direct.
0: Behoed mooi dat. He? Ook al ben je op een feestje, ook al ben je thuis bij iemand. En zeker in een auto.
1: Direct boete.
0: Direct pan zou dit, Sarike.
1: Ja.
0: Maar dan komt die, eentje waar je niet aan kunt voldoen. Die andere dingen kun je nog misschien regelen. In het buitenland heb je zo'n verkeersdriehoek, toch?
1: Ha.
0: Is verplicht om mee te nemen.
1: Ja.
0: Eurogofesje, verplicht, ja. Ja. Buitenland.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Maar wij hebben al die dingen, maar die dingen hebben we toch in de kofferbak.
1: In de kofferbak, ja.
0: Netjes. Weet je dat je het eigenlijk binnen handbereik moet hebben? Dus niet in je kofferbak.
1: Ach man, houd toch op.
0: Ze draaien toch door, hè?
1: Ze draaien wel door. Ze draaien nu wel door, ja.
0: Dit is toch echt...
1: Nee,
0: niet normaal.
1: Het is niet normaal.
0: Dus dan moet je dat ding binnen handbereik hebben. Waar moet je het hebben?
1: Man. Al die regels.
0: Dan moet je op die bestuurdersstoel dat gaan zetten. Pagelijken, Damien.
1: Pagelijken, zeker pagelijken. Maar dan zou je eigenlijk... is dat je zo'n keer oplossing redden... dat er een één Europese regel komt voor al die landen?
0: Het zou veel beter zijn. Want nu moet je al die regels gaan lezen. Maar dan ben je plotseling in België. Heb je andere regels... Dan rij je plotseling in Luxemburg. Dan rij je plotseling in Spanje. Of Frankrijk, sorry. Dan weer in Spanje. Maar ja, dan moet je al die regels uit het hoofd gaan leren nu.
1: Hij zit, je hebt zo niet laten gaan met mijn naam. Dan krijg je eigen vakantie met de auto.
0: Nee, je hebt er geen molina. Dus Spanje, baby, net zoals in Frankrijk en België. Mag je niet roken, niet eten, niet drinken en ook geen make-up.
1: Ai.
0: Tijdens het rijden, dicht letten.
1: Is toch erg?
0: Maar Spanje me ik tamasa oor heer. De kieslipper wat een leek hem uit Libatinjaap. Dus teenslipper, zeg je bolletje.
1: Ah, teenslipper, ja.
0: Hiermee mag je geen auto rijden, bhaiyar.
1: Arre?
0: Als je gaat rijden met verkeerd schoeisel, dus teenslippers, islipper wat maar, Jonba. Jonomloks aan naam zeg ik, Gwintibati. Als je dat doet in Spanje en Frankrijk, krijg je €200 boete.
1: Hey, maar
0: en als je een aanrijding maakt, heb je een ander probleem daarbij.
1: Hey, maar dan, ze schieten wel door hoor, echt serieus.
0: En in Spanje mag je ook niet rijden met zwemkleding aan of een hele dikke jas.
1: He?
0: Mag ook niet. Dat is om jou te beschermen. Dikke jas toch er heen, Barkawali. Dat bollebeweging, watorba, bewegingsvrijheid wordt beperkt. Oké, daar zit misschien wat in, dus je kunt minder snel handelen.
1: Yeah.
0: Maar zo'n zwemkleding, dat beschermt je lichaam onvoldoende. Dus je autogordel, de aanrijding wel, dan zit dat rechtstreeks op je blote huid. Dus daarmee willen ze je beschermen.
1: Is dat
0: betekent?
1: Is dat betekent door zoenen, hamar saas pullergal? Na hamar saas.
0: Nee, je saas moet niet gaan pullen, is niet goed. Doe nou maar zeg, kon namoy, geloof.
1: En nu de trauma.
0: Dus pijnlijk gebaat, ba, purana baat. Behoed din gebaat, loid.
1: Behoed din gebaat.
0: Agge, isse boli to, introduceer kari mooi se.
1: Ja.
0: Dit is allemaal soortje, de miaka.
1: Je moet een beetje aanloop nemen, hè?
0: Dus, hamar bia ke samai gebaat.
1: Tor bia ke samai gebaat.
0: Hamar bia jab heil he. Arre, behoed din gebaat, loid.
1: Behoed din gebaat.
0: Guzra hua zamana.
1: Guzra zamana, ja.
0: Behoed purana. Dus mijn vrouw komt thuis toch?
1: Ja.
0: Op een gegeven moment dan een... Gewekje toch, sapkoes mooi hè? Op een gegeven moment gaat ze natuurlijk in je paparazzen kijken ook.
1: Ja.
0: Kikagets, patter, kahan, konkontje, bigel, waar
1: je
0: dan.
1: Ja. Wat dan die rommelig redelijk.
0: Gesorteerd na, gewoon rakkal hè, ieder, ieder. Ibiro, pekoes rakkalba, ukasiame, koes rakkalba. Overal slingert het rond. Dus,
1: ja.
0: Dus madame gaat een beetje orde brengen toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Orde scheppen daar in die chaos. Egolonda, toen Janet toch chaotisch reed.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus dan heb je daar minder oog voor. Dus zij stapelt al die dingen op bij elkaar, soort bij soort. maar is één stapel die heel erg hoog is.
1: Allee, boete.
0: Alleen maar boetes.
1: Mika, dus. Echt serieus. Het natuurboodmaatregelen.
0: Dus mijn vrouw, toen net getrouwd.
1: Ja.
0: Mijn echtgenote, die, hè, die schrikt zich een hoedje.
1: Ha.
0: Die denkt van, ik kon tamasa, maar ik het na boete bij elkaar.
1: Kip, hariga boetwap.
0: Hoe gaan we dit betalen? En waarom wist ik dit niet?
1: Ja.
0: Hè? Maar ja, je praat er niet over, het interesseert je ook niet echt.
1: Ja, ja, ja.
0: Niet dat je informatie achterhoudt, maar ja. Ja, je bent er niet mee bezig,
1: ja. Ja, ja.
0: Dat ding ligt links, rechts, overal. Ego buta bhalle, ego na, ego adha bharaile, ego na bharaile.
1: Ja.
0: Administratie kooit horen bij je hoger als je jong bent.
1: Houd er.
0: Dus zij schrikt zich een hoedje. Ze ziet een hele stapel met boetes.
1: Ja, ook gabraaien. Toen ik ben net bij jou.
0: Dit is wel ernstig, Lloyd.
1: Ja.
0: Zie je het al voor je?
1: Ja, ik zie het al.
0: Jij kent mevrouw, dus je weet hoe ze dan begint te piekeren en na te denken.
1: Ja.
0: Van, bigado, ik ga bijle.
1: Ka hoi, kese hoi.
0: Amamuri, ik ga bijle.
1: Ja.
0: Ai, dus dat was wel vreed hoor. Dus je had geen flitsmeister,
1: nee,
0: Lloyd.
1: Nee.
0: Dus je reed links, rechts, overal, bahut jor.
1: Ja.
0: En ik had een, twee geweldige auto's toen.
1: Ja.
0: Maar met name die ene, dat was echt een, een hele snelle auto.
1: Ja.
0: En een hele goede auto. Dus daar reed ik gewoon veel te hard mee, structureel.
1: Ja, ja.
0: Maar dan lette je gewoon niet op.
1: Maar ook de mooie had je van die flitscamera's? Of waren die politie ergens?
0: Nee, gewoon flitsers, vaste flitsers.
1: Zo.
0: Meestal.
1: Maar toen had je aan het rekenen, John, dat is toch een toetje laag, ik heb een heel flitser.
0: Hij had paar had rekenen, ja. Moet wauw, ja, brak dit jaar.
1: Maar 20 jaar, ik denk 25 of 30 jaar geleden, had je toen van die, als je die boete niet betaalde, dan kreeg je toch geen...
0: Boete op boete. Hoe vind je die?
1: Papere.
0: Verhoging.
1: Oké, en als je niet betaalde?
0: Dus ja, dan moet je dat... Dan heb je een probleem. Je moet uiteindelijk betalen.
1: Oké.
0: Dus dat ding is een trauma geworden, Lloyd.
1: Ik hoop elkaar trauma,
0: hè? Dat moet je dan gaan oplossen. Dat moet je saneren.
1: Ja. Dat moet je zeker saneren. Dat is echt een drama, dus, hoor.
0: Dit is verkeerstrauma geweest. Niet van mij. Mijn vrouw.
1: Oh, van je vrouw.
0: Door mij veroorzaakt. Is toch wel zielig, hoor. Is wel erg, hoor, dit.
1: Maar ik denk verkeersboete is nog steeds een trauma voor een heleboel mensen. Dat ze... dat in huis krijgen, dan denken ze... Mika, hepa, zo zeg je tegen een restaurant mee. Mooi, ze kon een gezelschap. Ik zat hem buiten, ga je naar koets? In plaats van hem, jij boete maar.
0: Ha, mangila, ik erover, ik wil onderzoeken.
1: Oh, ik heb waarin met een onderzoeker.
0: Ha, mangila, onderzoeker.
1: Kon
0: onderzoeken. Wie krijgt de meeste boetes? Wie krijgt de meeste boetes? De man of de vrouw?
1: Ja.
0: Ik wil ghar mee, ik wil huishouden mee.
1: Ja.
0: Ik wil om een masse jada... Chalawat hoi kaske of na mooi parkeer karat hoi of na mooi kjaal karat hoi. Is dat de man of is dat de vrouw? Of is dat per definitie de man, omdat hij meestal rijdt?
1: Nou ja,
0: kan ook, hè?
1: Ik ja.
0: Hoe je het ook wel mee, ouder bij talba, maar meestal rijdt de man.
1: Yeah.
0: In de stad niet liggen, is het, ik hoef dat niet te onderzoeken. Utom jani leer.
1: Oh ja?
0: Meestal zijn het mannen die rijden.
1: Houdt er, hè? Maar maar ik denk dat de vrouwen net
0: vrouwen,
1: zoveel...
0: Vrouwen zaten liever hun dingen toch, make-up en zo.
1: Ja, maar ik denk dat terwijl de vrouwen... Ik denk dat die boetes zowel bij de vrouwen als bij de mannen nu gelijk is.
0: Gelijk?
1: Ja.
0: Ik betwijfel het, hoor, Lloyd. Ik denk dat vrouwen veel voorzichtiger zijn en veel slimmer zijn. En beter daarmee omgaan dan jongens en mannen, denk ik, hoor.
1: Ja?
0: Ik hamlok en moria namoye, toch? Denk ik. Dus dit was echt een zwaar trauma.
1: Ja,
0: ik mocht het vertellen, dus daarom heb ik het verteld. Daar had Batali Lloyd.
1: Hi boy. Ik krijg hier een voorstel van of we een keertje kunnen praten over kofferbakmentaliteit. Ik weet niet of we daarover willen praten, maar misschien dat het een keertje dat we daarover gaan praten, maar niet vandaag.
0: Die persoon bedoelt dat je in de kofferbak daru hebt.
1: Daru
0: bedoelt die persoon. Nou ja, natuurlijk kunnen we daarover praten. Ja, Ruto.
1: Heb jij iets over te vertellen?
0: Over een kofferbak?
1: Ha, kofferbaksysteem.
0: Er was toch een kofferbaksysteem, was er een nummer gemaakt ook?
1: Oh ja. Oh, ha, ha, ha.
0: Ha, toch?
1: Ha, ha, ha. Ik wil naar beneden gaan. 100.
0: Dik, ना खाली हिंदुस्तान ही ऊंची जवा करेगा
1: yeah.
0: गिस्तर रेत एक लॉन्ग स्लोइट
1: अरे
0: हमारे दरिये ये वेट वेल एक हिर फ्लग बैन स्ट्रांच वर एक वोन दुस दर ये द लॉन्ग्स एंड एन वार द्री यंगन्स
1: yeah.
0: geen हिंदुस्तान है
1: yeah.
0: एंड दी हैड गोन अ क्लबटाफल मेगेनोमन
1: या
0: गोन लॉन्ग्स द वेग हे स्टॉप वाले के
1: या
0: एंड दी हैव दैट डाउन नेरगेसेट एंड ओपर कोप दारू फ्लेसर किसरा तीन चार गो
1: हां
0: एंड दी हैड एन eigen barretje daar gebouwd
1: yeah. gezellig.
0: Dus Hindustanen doen dit ook heel vaak. Maar ook andere mensen. Dat ze whisky, alcohol in hun kofferbak hebben.
1: Ja.
0: Sommigen gaan verder. Sommigen gaan echt verder. Is er een batwaan ergens? Is er een bia ergens? Is er een nota ergens? Dan nemen ze hun doksa mee. Hamneini kaka leke oto wame jahiga. En dan hebben ze familie en vrienden. Die komen ze daar tegen. En dan zeggen ze. Mama, papa. Mausa, chili, shot maar. En dan gaan ze, in plaats van dat ze op die nota blijven, waarvoor ze zijn gekomen, luid, in plaats van dat ze daar deelnemen als gast op die nota, gaan ze hun eigen feestje buiten bouwen.
1: Eigenlijk vind ik dat er een verbod op moet komen, hè? Bij nota en zo. Hè?
0: Ik vind dat jammer. Maar als ik zie welke mensen dat allemaal doen, dat zijn niet alleen de jongeren.
1: Nee.
0: Dat zijn ook oudere mensen, vooral mannen hoor.
1: Ja.
0: Die gaan dan mee. In plaats van aan de jongeren uit te leggen van... Bahia,
1: nou, mooie
0: zou
1: kamer,
0: je dit ja. wel doen? We ja. zijn hier gekomen voor deze nota. Deze mensen hebben ons uitgenodigd met liefde. Laten we mee feesten met hun.
1: Ja.
0: Laten we niet buiten ook een feestje gaan bouwen.
1: Nou, bootkarakam.
0: Maar Hamlok leeftijd wel leert mee. Nabolila. Kush Nabolila. Wij denken, ha, Londen gaan niet kare baharwa, ha, chali, ha, moe ik een shot maar die. En daar gaat het al fout, luid.
1: Je hebt het over een opvoedingsprobleem.
0: Ik veroordeel niemand, maar zo is het wel in de praktijk.
1: Ha.
0: En er zijn altijd een paar van die mannen, jongens, mannen op leeftijd ook, die dit regelen. Sommigen nemen doksa mee, sommigen... En ze zijn popi-jopi daarmee.
1: Dus Hamlokje...
0: De
1: oudjes onder ons, we hebben geen goed...
0: Oudjes dan wil ik zeggen, nou, maar okay. De senioren.
1: Dus
0: de wat oudere mensen die eigenlijk mensen moeten corrigeren, die doen even hard mee. Nog sterker, die doen het zelf soms.
1: Ja, maar we geven geen goed voorbeeld, zeg je.
0: Nee, maar wat ook verkeerd gaat, gaat bij meer mensen verkeerd. Dus die discussie moet niet alleen gericht zijn op Hindustanen. Het is veel breder dan dat.
1: Ja.
0: En dat moeten we ook een keer gaan leren. Na kali Hindustani, mijn probleem wordt dheer jagaba. Maar omdat hamlok Hindustani baatit, hamlok sochil Hindustani kaliba.
1: Ja.
0: Maar trek de wijde wereld in en je zult zien dat het bij iedereen gebeurt.
1: Ja.
0: He, op een andere manier weliswaar.
1: Je merkt wel dat als er iets gebeurt, dan wordt er veel geframed op het Hindustanen. Terwijl het niet iets een Hindustaans probleem is. Hè?
0: Maar mensen nodigen je uit, Lloyd.
1: Ha.
0: Ego serieus baat, hega. Sonne valo, ujala radio, oké? Toke koi bolai, hega. Niemantran deis, hega.
1: Met liefde. Pre-purwakse.
0: U toke lobby karega. U toke mag karega. Oise toke bolai, hega. हिंदुस्तानी सॉम्स एगो छोटा नौता में लोइत जहां 50 आदमी आवेगा ना खाली हिंदुस्तानी सब कोई 50 आदमी आवेगा एंड समा का रूसी में तलकार ऑन द लिंग दैट इज ओक आउट द बोस वारम डू यू दैट इमान हैव यू uitgenodigd फॉर अ फेशे तो के थोरो बोला इसे दैट यू गैट मिसड्रागे हाउ यू इन कैन यू फत्सूनसनॉर्मन hou je eraan en ga niet iemand anders een feest vergallen. Koi verjaardag me dekje, kom je? Ladai, jagra, sab kuch. Waarom?
1: Ja.
0: Geheel onnodig. Die mensen hebben je uitgenodigd met liefde. Dat doe ook een feest wat jij kan regelen, zomaar.
1: Ha, toch?
0: Dus voor een soort samenzijn, jaar handel kan ik zeggen, altijd.
1: Nou,
0: dus ja.
1: Daar hebben we dit ook meteen behandeld voor de persoon die dat wilde behandeld
0: hebben. Het is gezellig,
1: hebben.
0: Kofferbaksysteem, ik snap het. Het is gezellig, maar eigenlijk is het best wel jammer. En eigenlijk ook een beetje brutaal dat je op andermans feestje komt. Die persoon heeft je uitgenodigd, je doet daaraan niet mee. En je gaat buiten een eigen feestje bouwen. Eigenlijk is dat best wel...
1: Nou is het een keer.
0: En al die mensen die daaraan meewerken, John Bolle, ja, maar hamna lega jullie iets. Hamme aike Jan Bolisra of Piet Bolisra of Kainike, ki chali, Barwa. Nee, jij bent ook meegegaan.
1: Ja.
0: Dus jij bent medeschuldig. Jij had moeten zeggen, nou, doe dit nou niet. Dus ik hoop dat er een paar mensen zijn nu die gaan opstaan, Lloyd. En dit op nota's ook gaan vertellen. En zeggen van jongens, dit moeten we niet doen. Laat het anders organiseren.
1: Zo is dat.
0: Nou,
1: dan hebben we dat ook gehad. Ik heb goed nieuws voor Suriname.
0: Bol.
1: Infantino, toch? FIFA keer.
0: Oh, 64.
1: 64 landen mogen meedoen. Hè?
0: Die man draait een beetje door, Lloyd.
1: Gaat het om geld verdienen of gaat het om iets anders nu?
0: Nee. Het gaat erom om twee dingen. Geld verdienen en in positie blijven natuurlijk.
1: Ah.
0: Want hij heeft dat ding al opgerekt naar 48 landen.
1: Ha.
0: En hij gaat het nu naar 64 landen brengen.
1: Ja, dat doe je maar. Namelijk voetbal, Taco Gui.
0: Absoluut namen zeker, Jaiga.
1: Ja, zeker. 100%.
0: Hoor jij toch? India bij Jaiga.
1: Namelijk regelkardilitje wat direct.
0: Zit die kardillen toe. En India gaat ook meedoen dan, hè? Bahia.
1: Ja.
0: Hoe vind je die?
1: Ja.
0: India gaat ook. Toen kan zo, Jaiga. Dus Suriname, Jaiga, Jaiga, Weka, te India naar Jaiga.
1: Ja. Nou ja.
0: India heeft 1,4 miljard mensen, Raja.
1: Boy.
0: En ze hebben geld. En ze hebben organisatiekracht.
1: Maar hebben
0: en
1: ooit...
0: ze gaan een hele opleiding opzetten.
1: Ja,
0: straks,
1: maar ik vraag me af... Indiase voetbalploeg...
0: We gaan een instituut opzetten in India... en ze gaan goed eten en goed drinken en goed trainen.
1: Zo natuurlijk. Kunnen we ons aan gaan melden als coach of zo?
0: Ik ben trainer, Robin. Trainer. Hoofdtrainer.
1: Hoofdtrainer.
0: Ook Nederlands, ja, met kennis en kunde.
1: Ja, tuurlijk. Hè.
0: Waarom zou het niet kunnen? Waarom zou het niet kunnen?
1: Hij
0: zit er ook bij, ik heb Hindustani naar Kiel.
1: Mooi. Hij heeft ook Hindustani met Barka Kielari. Maar we gaan niet verder dan divisieniveau en zo.
0: Als een Irakees, als een Iranees dit allemaal kan, waarom kan
1: een
0: India
1: Egyptenaar,
0: dit niet?
1: Een Egyptenaar, een Kapverdiaan.
0: We lijken toch een beetje qua bouw op elkaar?
1: Ja,
0: dat kan toch?
1: Tuurlijk, Hamlok mooi kelela voetbal. Hamlok ze or beter koi na hega. Messi kuch na hega. Hamlok ke saamne Messi kuch na hai. Ronaldo kuch na hega.
0: Lloyd Utraige, zo nu wel. Lloyd gaat bondscoach worden van India.
1: Maar Anand, wij hebben het ook Hindustanen. Wij Hindustanen kunnen goed voetbal spelen. Is toch waar?
0: Maar goed, Bizal. De kletter Ajax legge panchaugoba. Hé, er is nog geen... Chorde, breek me de bek niet open, Lloyd. Tieke, aaj gaat hier na. Anders gaan die mensen zeggen van... Ipa galo wanneke dek, kon baat bat jij.
1: Ja, had ik hamlok piskele wat die koffie chai met...
0: Maar waar is die minuut? Waar is die ene minuut?
1: Welk minuut?
0: We hebben toch 1 minuutje Brassafest?
1: Oh, haare, babre, babre, Brassafest.
0: Toen bhoelgele?
1: Brassafest ke baare mein bhoelgele. Adam Jan, wie poetje raakje van... Brassafest kaap, ba? Hamoli Den Haag mee, Den Haag.
0: Inderdaad Den Haag mee. Kan je ook informatie bij je brassafest.nl. Op het jijke dikle brassafest.nl. Kon dienba sanitjar or atwaar kega laatste weekend van augustus. Dus laatste sanitjar or laatste atwaar van augustus 29 en 30. Kan je hega ander mee ba, bitter mee hega. Dus chahe barish aai, chahe hawa aai, chahe garam rahi, chahe thanda rahi, alles is gedekt. Ekdam bitter mee toe rahi hai. Programma joan hai ga, Lloyd, bahut lamba chau raha hai ga. Dus hum hope karila, ki tu abbe go moi gana rakke, sab bata diye, programma wa, phor ke. Want chahe jane ke, ki sabse barka benches joan hai ga, ee desh ke, Hindustani mein. Want ye go Hindustani ke festival hai ga. John Hindustani ke hai ga sabse barka benches, artiste, sab waan rahi ga. Dus doi roj mein tu, sabse kennis kariye, sabse tu, bat ye gaiye, nachiye, ye gaat mee feesten met alle topformaties. Toke na hoef bat 10 jaga jai ke, mee pe tu aiye, or mee pe kennis kariye, or mee pe geniet kariye, van al die toppers, or tu ekele na aiye, toke avik chahi ga, apan larkan leike, apan phuwa, mausi, aji, aja, bij sap koi ke leek hai ye, want het is een family festival. Aur kai baje aiye, 2 baje sanjha ke aiye. 2 baje sanjha ke aiye aur tu rahiye jab talak tu mangiye, sanichar ke din 1 baje sabere talak, atwar ke din 12 baje raat talak. Oman tamasha hoega, khana peena stanchus rahega, tu khaneed kariye, tu food lounge mein jaiye jahan pe khana rahega. वहां पे कुर्सी रखल रहेगा 400 400 कुर्सी पे तू बैठ के रुस्तक से खाइए पिए फिर जाइए बड़का हॉल में जहां फेस करिए और ई साइट लॉइथ एगो लास्ट बात हम बोल देला सुपर अर्ली बर्थ कार्ता मिलेगा जो आदमी ना समझे ओकर मतलब का आएगा सुपर अर्ली बर्थ के मतलब बा कि एकदम सस्ता में तू ई साइट करतवा की नहींगा एकर बाद प्राइसवा चहरीगा थोड़ा से फिर ओकर बाद थोड़ा सा और चहरीगा फिर ओकर बाद और चहरीगा दोस्त तो के जे कार्ता कीने के बाद तो तू चलाकी से अभिये कीन ले डायरेक्ट और द्रियन सस्तक प्रोसेंट कार्ता जोन बा बिग गे बा
1: बिग गे बा
0: दोस्त सस्तक और फाइव सस्तक के प्रोसेंट के बीच में कार्ता बिग गे बा सुपर अर्ली बर्थ कार्ता बिग गे बा बेना फाइव सस्तक प्रोसेंट द्रियन सस्तक प्रोसेंट एक्सैक्ट ऑफ दैट मोमेंट दोस्त तो के जे कीने के बाद तो तू काहे देर करेगा
1: Nee,
0: 29 augustus, 30 augustus, sla je slag. Ga naar brassafest.nl. Kom on naar Kinië, links, rechts. Toen Kinië brassafest.nl. En Utex, waar je verzorgd krijgt kaarten. Je programma John Babi gesponsord heeft door Ujala Radio en door Utex. Dus toen ik dan veilig bate. Toen kan je naar Chinta heiga, Kuchkena. Parkeer kareke, bahire. Follow-up ruimte heiga. Toen bahire je je maar parkeer kareke. Toen openbaar vervoer ze je. तू वहां पार्केर किए तू मांगे जाने कौन कौन आर्टिस्ट कौन समय पे खेलेगा के गाएगा के नाचेगा ब्रासा फेस्ट पे चैनल पे तू देख ले इवेंचस लोहित मोइस बोले
1: बहुत मोइस बोले बहुत मोइस बोले एंड एंड जहां तक हमें मालूम है क्या आनंद इज दिस ओके जहां हमें मालूम है तो एंड अगस्त में लास्ट फेस्टिवल हैगा हम लोग के और भी डेन हाग में एंड दाना फॉर मी इज इट क्लारी डन
0: उबतिया हमने जानी ला
1: लोहित हमें जाना है
0: इन फल तो सोमर दोन हो जाएगा तो
1: yeah.
0: फकांसी फिर होकर बाद दोन हो जाएगा दोस्त तू आइये और खूब खनित करिए कस के परिवार हिती प्रेमी के साथ तू आइये अकेले तो के ना उफ आवे के मन तो सुपर सुपर सुपर खाफ और हम लोग वहां पे बाती लॉइट वहां पे रहेगा कॉफी एंड चाय बनेगा वहां से भी कॉफी भी बनी और चाय भी बनी दोनों लॉइट
1: फिर से बोल
0: कोका कोला भी रहेगा
1: सुना फिर से बोल तो
0: सुपर लॉइट
1: फिर से बोल तो तू आइए आइए
0: तू आइए हंड्रेड
1: हाँ तू आइए ना ना तू आइए हंड्रेड और तू खनित करिए कसके
0: हंड्रेड हंड्रेड को आर्टिस्ट है या बैना लॉइट हंड्रेड को आर्टिस्ट बैना है
1: या
0: दोस तो फेल ओम ऑप्टिमम
1: तो फेल ओम ऑप्टिमम
0: हम बता दिए वेल समान के नहीं तो ना जानी सब लॉइट
1: अब हम सब के बता दे कि के गए कौन बैठ आएगा
0: मोइस आइए
1: ओके थैंक यू वेल
0: मोइस में दा बाय बाय
1: ब्रासाफेस 29 en 30 augustus in de Wallop. En Bendriga, exclusief, Umer en Squad. Suje met Suje Lumrao. Express. Sarigama Records Crew, The Legends. Natraj met Shivam Rajaram. Diamonds 2000. The Band, Sensation. DJ Sahir. Dilsi Dance. Nachanias. Nach Nation. Varun Kazo en nog veel meer. Koop je tickets via brassafest.nl. Super, super early bird tickets. Voor slechts vanaf €8,50.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Salgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva Honeval heet, door Shadi Honeval heet. Ja, Kizika Moenes Askar heet. Ujala Radio per vermaas op deze keer. Pandra vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujalas Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gedwongen opvang over het hele land. En gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, Forum voor Democratie, Keizer en Groep Markeshouwer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Ook kost de wijziging van het asielstelsel veel tijd, aldus de Raad. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vepen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, melden de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het RIVM. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Verwacht wordt dat het aantal nog flink zal toenemen. De Marokkaanse journalist

0: Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Zij bleef ongedeerd. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Ujala Radio, raat din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat het helemaal stil tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein over 9 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Kan beter omrijden over de A13. Op de afsluitdijk de A7 richting Heerenveen tussen Breesandijk en Korenwerdenzand. 3 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens. Veel vertraging bij de Duitse grens. 7 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ujala Radio gaat helemaal los. Los.
4: एक से एक आवाजों और गीतों की पहचान सुनिए उजाला रेडियो पर.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gedwongen opvang over het hele land. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vepen. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren in Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. En afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Er vielen geen gewonden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Jala, Lahead, the greatest voices of Bollywood. Raga and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Maus Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje te zijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, alu tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
2: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Marcus Ooyer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken ervan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst, aldus de Raad. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Dat heeft te maken met dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een fel criticus van de Marokkaanse staat en werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Hij schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. En shorttrekker Sven Roes is terug in Nederland en verkeert in goede gezondheid, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familieleden bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staan een file tussen Den Haag Zuid en Knoop het Ketelplein van 9 kilometer. 20 minuten is de vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Omrijden over de A13. A35 Almelo, Duitse grens tussen Enschede West en de Duitse grens 4 kilometer file. En van de Duitse grens naar Enschede staat 5 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er ligt namelijk zand op de weg en tot een uur of drie is afwisselend per rijstrook maar één rijstrook per richting beschikbaar. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat 10 kilometer file tussen Os-Oost en Knoop het Bankhoef. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren in Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. En shorttracker Sven Roes is terug in Nederland en verkeert in goede gezondheid, meldt schaatsbond KNSB. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Volkswagen schrapt mogelijk toch eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren in Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. En shorttracker Sven Roes is terug in Nederland en verkeert in goede gezondheid, meldt schaatsbond KNSB. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ujalas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Toenabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujal Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van een kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. Het is niet duidelijk wanneer die weer opengaat. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markkensower. De Raad vindt het geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Volkswagen schrapt mogelijk toch eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Een en ander heeft te maken met de dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. En in het centrum van Rotterdam is een man tijdens het legen van containers in een vuilniswagen terechtgekomen. Mogelijk heeft hij in een container geslapen en samen met het vuilnis in de vuilniswagen zijn beland. Hoe het nu met hem gaat is niet precies duidelijk. Volgens de brandweer is hij er relatief goed aan toe. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kiff.
5: Hi, everybody, this is Malaika Arora-Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah-Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi, everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch? Aja.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg omdat een groot gedeelte van het land de zomervakantie is begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Hoorn is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk en de rechter rijstrook is hier dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken door grenscontroles een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: म्यूजिक का सिलसिला जारी है. गाने अच्छे से अच्छे गाने आप उजाला रेडियो पर सुन रहे हैं. अब आप सुनिए उजाला रेडियो पर ये सॉन्ग.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De grote brand die nog voedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. En in het centrum van Rotterdam is een man tijdens het legen van containers in een vuilniswagen terechtgekomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: AWR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net। Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Oeh, jealous, Brasa Milafest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op 1 event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abi, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kieran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op 2 plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken, die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van 1 kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil van Parijs naar het zuiden van Frankrijk, in beide richtingen dicht. Jawad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 18 maanden cel. Het OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. Toch besloot de FIFA hem niet op de lijst van videoscheidsrechters voor het WK te zetten. Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Dieperink werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is terug in Nederland. Hij verkeert in goede gezondheid, meldt de schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist overgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familie bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो. और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो. उजाला ब्रासा मिला फेस इंडोर समर एडिशन डेन हाग में zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Kelpen-Oler staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een half uur. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Een kapotte vrachtauto bij Rijswijk Plaspoelpolder. Hierdoor heb je een half uur vertraging en dit gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Van de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.

Ja, en esta noche la vida es completa. Ja, het leven is helemaal compleet en het leven is een opvolging van momenten. Ja, leef in het nu en leef samen met Ujala Radio op de voorgrond of op het achtergrond. Het maakt allemaal niks uit zolang je Ujala Radio maar met je meeneemt. Ujala Radio, hij is Sunwaro Mehu Ami Jairam en waar je ook bent, geniet van elk moment van de dag. Ja, iedere dag is de juiste dag om het leven te vieren.

खूबसूरत बेमिसाल गीत मेरे रुआ रुआ मेरे रुआ रुआ अब तेरे ना लिखना. De stem van Arijit Singh is afkomstig uit de film Tiger deel 3. Ja, en Tiger deel 3. Het is de eerste samenwerking van Yash Raj Films samen met Imran Hashmi. Ja, die speelt een belangrijke rol in deze film. En eerder zag je Imran Hashmi voornamelijk spelen in films die geproduceerd waren door zijn oom Mahesh Bhatt en Balaji Telefilms. Maar ja, dit was dus de eerste samenwerking met Yash Raj Films. En ja, wie weet zien we hem in meer films van Yash Raj Films. Ja, ik had het over Imran Hashmi uit de film Tiger 3. En van daaruit gaan we naar de film Fighter. De stem van Benny Dayal samen met Shilpa Rao.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. Jawad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is op 38-jarige leeftijd overleden. En shorttracker Sven Roes is terug in Nederland en verkeert in goede gezondheid, meldt schaatsbond KNSB.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Hier heb je 3 kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, bij Rijswijk Plaspoelpolder, 40 minuten op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. Dit gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij afrit Maarn 40 minuten vertraging door een bermbrand. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu 50 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: www.ujala.nl.
5: You are, you are, you are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Jawad W., een jeugdvriend van Ridwan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt de maatregelen van de Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De AMC werkt hierin samen met de Rijksdigitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Diepering werd 38 jaar. En shorttrekker Sven Roes is in goede gezondheid terug in Nederland, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna de contact kwam met zijn familie. Roes bedankt iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen zonnig met wat sluierbewolking en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot nog 25, 27 graden in het oosten en zuidoosten bij een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
7: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Meerdere files vallen op. Te beginnen met de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Wassenaar over de N14, de N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. De Rijswijk Plaspoelpolder 40 minuten oponthoud door eerdere bergingswerkzaamheden. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. De A27 Almere richting Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 40 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu een uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are Amesha.
3: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op You Are Oezala Radio.

0: Coffee Jai Middagshow. De headlines van vandaag. Nederland maakt zich op voor opnieuw tropische temperaturen. Op meerdere plaatsen kan het deze week boven de 30 graden worden. En het RIVM blijft wijzen op de risico's van hitte voor kwetsbare groepen. Dus, Amari Gozorojolok, hè? De ouderen. En de kinderen. Zorg goed voor ze. Zorg goed voor jezelf. Let op de oudjes. Let op de kinderen. En blijf natuurlijk drinken. Hydrateren, zeggen ze, hè? Pani. Meer dan genoeg. Nederlandse veiligheidsdiensten blijven waarschuwen voor toenemende cyberbedreigingen. Of cyberdreigingen. Nadat eerder bekend werd dat dat Russische hackers beveiligingscamera misbruikten om militaire routes in Europa te volgen. Het jubileumweekend van het North Sea Jazz Festival in Rotterdam is succesvol afgesloten en trok opnieuw tienduizenden bezoekers. Hamneen ik toen jazz lobbykerkje na lobbykerkje. Maar ik hou er wel van jazz. En North Sea Jazz Festival is wel een evenement wat je een keertje hebt moeten hebben. Je moet dat een keertje hebben meegemaakt moeten hebben. De politie onderzoekt een ernstige mishandeling na een Pride-evenement in Amersfoort, waarbij een mogelijk anti-LHBTIQ+ motief wordt onderzocht. Let er ook nog mee opnoemen, Kerkperega. Het WK-voetbal bereikt de halve finales. De spanning loopt op nu de strijd om een plek in de finale losbarst. Op Wimbledon staat vandaag de herenfinale centraal. Na een toernooi vol verrassingen en hoogstand tennis. Dat was toch gisteren, ja. In Thailand zijn bij een grote brand in een uitgaansgelegenheid in de omgeving van Bangkok tientallen mensen om het leven gekomen. De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de brand. Maar dat is wel heel heftig, hè? Dus de komende je vakantie, ik hoor een paar warme je te declareren, nooduitgang. Hoe kan ik zo snel mogelijk, als er iets gebeurt in een restaurant, in een bar of wat dan ook, hoe kan ik zo snel mogelijk eruit? Zoek dat eerst, hè? Komt je hier, of het nou in Nederland is of in het buitenland, of je in het buitenland bent, komt je festival mee, komt je groen mee, komt je kai, komt je kuspie. Bij het declareren, kijk je kus hoiga, dan kun je ze in je hassen snel ze likkers krijgen. Wees erop voorbereid. Internationale aandacht blijft uitgaan naar de situatie in het Midden-Oosten, waar nieuwe aanvallen en spanningen rond de Golfregio de diplomatieke druk verder opvoeren. U luistert naar Ujala's Coffee Chai Middagshow. Abiyar, het horen ermee. Je hebt studio mee. Is Garmi Mouse mee. In zijn korte broek. Of topi maar kijken. Gaan we naar chatelee kijken. Eigenlijk, chai pani bars hè. Ja, is een garm weer hè. Suriname mee. Hem toch niet lawaal. Hem loopt chatelee kijken. Het is maandag 13 juli, een nieuwe week, een nieuw begin. En natuurlijk weer een overzicht van het belangrijkste nieuws uit Nederland en wereld. Of je nu aan het werk bent, onderweg of geniet van je vakantie. Fijn dat je jouw lunchpauze met ons doorbrengt. Pak een heerlijke kopje koffie of chai. En met dit zomerse weer misschien liever een frisse iced tea. Ja. Of een gekoelde chai. Nou ja, ik weet niet of een gekoelde chai, toch? Indian chai. Thee, gekoelde chai, iced tea. Iced tea is lekker, maar een gekoelde... Dus een thee, wat doe je nou, Hega? Als je die laat afkoelen en dat je dan drinkt, of dat ook lekker is. Ik denk het wel. Maar hoe lang heb je hier? En hamare, ja, studie maken, hè. Hamisha ketra, hamare sadere, hè. De bekende Hindustan, Anand Chandrika Singh. Ook met een C. Dus de derde C is al binnen hier. Topie op je maar kaarhega. Korte broek bij een kaarhega. En natuurlijk, slipper wat kon. Slipper bij een ketuele wat eigenlijk. Nou,
1: dit is mijn goedkope slipper. Toen Janega Ivali zag ze lekker chalega. Dus iets hoeft niet duur te zijn per se.
0: Dus ja.
1: Om ervan te genieten. Iwali, ik dam sasta. Nou ja, ik dam na, maar toch.
0: Ja.
1: Het is niet, maar geavanceerde slipper.
0: Dit is niet makkelijk, dit is niet goedkoop, dit is niet beter.
1: Dus, Janik, kon je hier probleem. Goedemiddag trouwens.
0: Goedemiddag.
1: Ik heb een hele mere slipper.
0: Ha?
1: Bissau ke hem batabe tu keer parie. Ket naam hem kin liba ti chidwa.
0: Ja.
1: Maar dat... Dus het is van leer.
0: Hé.
1: Oro uparwa dus bij je voet in zit.
0: Ja.
1: En dat ding gaat gewoon zweten.
0: Nee, dat is niet fijn. Dat is niet fijn.
1: Nou, terwijl Iwali... die lopen niet lekker. Die lopen niet lekker, hoor.
0: Oh, dan kreeg je dinges nog.
1: Dus Gorwa, niet wat hier eigenlijk gaat. Dus Oezoi heeft volgens mij in je badkamer.
0: Ha.
1: Je in de haai en zo.
0: Ja.
1: Maar unna mooi he ot na chale khata cha. Okay. Een beetje een slipper hebben met een, kan je bolle bodem.
0: Bodem.
1: Bodem voor als je mooi reken. Ha toch? Trouwens, Suriname. Nou, acha Suriname ke baat chor. Niet om log bahut jada Suriname ke over pati aile.
0: Ja, ja.
1: Tu je jaiga na haai. Heb je dan een slipper of heb je geen slipper?
0: Maar ik heb kamer moeten gaan.
1: Jij doucht dus zonder slipper. Ik kan dat niet begrijpen.
0: He?
1: Ik snap niet dat mensen zonder een slip echt waren.
0: Nee.
1: dit klinkt heel raar.
0: Dit klinkt wel heel raar in mijn oren, ja.
1: Ik vind het gek dat mensen zonder een slipper gaan douchen.
0: Nou, ik vind het gek dat jij met een slipper in de badkamer stapt. Dat vind ik juist gek.
1: Zie je? Dus Johnchi Ham vind ik er normaal. Toe vind ik er abnormaal.
0: Abnormaal, maar zijn naam meer heten. Dat je daar met je slipper gaat douchen. Oké, dat begrijp ik.
1: Omdat we een vloerwa toe willen morsuren.
0: Vloerwa morsuren. Of je moet lopen. Dus je moet lopen van je huis. Want kabi raha douchwa ten jariape raha toch? Ietsje verderop. Dan moet je daar naartoe lopen.
1: Een buitendouche.
0: Een buitendouche raha. En dan moet je met je
1: buiten emmer. Toilet,
0: je moet met je emmertje water daar naartoe gaan.
1: En
0: dan heb je zo'n slipper nodig.
1: Voor je natje en voor je droom. En dan, dus ook als je naar het toilet moest, hè?
0: Ja, toch?
1: Moest je volgens mij water meenemen. Of niet?
0: Ja, zeker.
1: Ha, toch?
0: Ha.
1: Want je had toch geen toiletpapier normaal? Nee.
0: Maar dat was veel
1: tenminste
0: beter,
1: tenminste voor die buitentoiletten.
0: Eigenlijk is dat veel beter ook, hè?
1: Is veel gezonder.
0: Veel gezonder.
1: Nee, dus wacht even. Dus jij doucht op blote voeten.
0: Ha.
1: Ik ben nu benieuwd hoeveel mensen op blote voeten douchen. Hey, en
0: nee,
1: hoeveel mensen een slipper hebben. Hamlok, jij een onderzoeker. Ego Barka academisch onderzoek.
0: Ja.
1: werk mee aan de promotieonderzoek van ons. He? Hamlok, ik kon een titel meeliga bij. Dus
0: zeker.
1: Of je met of zonder slipper doucht.
0: Stuur een bericht.
1: Ik kan echt niet douchen zonder
0: slipper. Ja, jij bent een hele rare persoon.
1: Maar mijn kinderen ook.
0: Hè?
1: Maar Hamzi kan jullie lerken, natuurlijk. Zo'n, jij hebt mij wat subconsig huis, hè? Raad door dien. Toch hebben die kinderen al die dingen van mij.
0: Van ja, toch? Omdat,
1: is toch wat, hè?
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Maar ik snap niet waarom. Hamnij niet kan je maar wel lezen, basse man. Maar sap je gewoon, maar hoe sap jij gaat zoeten,
0: ja?
1: Ik heb dat ook, dus sap jij laat zoeten, ja? Moet ik mijn bed helemaal kloppen? Dus om takia leken, sap, chadder, padder, jonba, zijkant rakken. Dan ga ik eerst kloppen. Ben je abharam klopken daar hebben? Ha, echt waar.
0: Je hebt rare gewoontes.
1: Sap. Nee, echt waar. Dus mijn kinderen doen dat precies zo.
0: Ay, my God, oh, serieus, hè?
1: Alleen die moeder doet dat niet. Mijn vrouw weigert dat.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Vroeger deed ik haalgedeelte ook, hoor. Bij le, John gedeelte op Oesoet, hè?
0: Ab toen ik er heen, hè?
1: Maar ab so chill van sunna, het na... Itna ik hem zie kai liba ti itna baris.
0: Abna zie ik het kabina zie ik.
1: Ze doet het niet, dus ze heeft dat nu ook niet nodig.
0: Ja.
1: Dus ik doe het gewoon niet meer.
0: Ja.
1: Ay, advies als je er iets kon iets meemaken.
0: Ja. Nou ja.
1: Nee, maar dit zijn onze problemen, Sunewalo. Hamloke barka probleem na, maar hamloke iets gewoon bezig hoor ik erega. Wordt mijn bed geklopt of niet?
0: Ja. Suna, kabi, als je dus met...
1: Maar waarom klop je een bed, Lloyd? Dat moet je vragen.
0: Oh, ja. Met
1: je mijn god, dan moet je hem ze pushen.
0: Aha. Kijk, klop keretu, Chijwa. Kijk, sap, klop keretu.
1: Dus, dat lego gardaba, toch? Ego garda.
0: Ego garda khatin.
1: Ego gardaba bedia me. Mooi minomastribiere, echt niet.
0: Ja, hè? Maar hoe?
1: Ego tanis ja garda hoi.
0: Door akia bara te zeiga zeker. Toen garda te kia.
1: Ik gevoelig had me bati. Maar... हमारे हाइट में कहूँ पे थोड़ा सा गर्दा लग गया क्लार मिनो मास्टरी भी हमें उठेक पड़ेगा रात रात
0: पड़ेगा सुनो वालो अगर तू माय हम लोग से डील करे व्हाट वाज योर फ्राग ओ यहां टू स्लीपर बैंक या है दूसरे कर की ना स्टूडियो व्हाट्सएप बरिख naar 020-363-0800 wij willen weten of jullie dat ook doen wat Arend ook doet maar
1: hij mag niet laten zien of Lloyd afwijkend is of dat ik afwijkend ben
0: ja ik ben wel benieuwd hoor
1: iemand heeft een afwijking iemand heeft een afwijking
0: kon ook je toch afwijking hey ga
1: nee maar echt waar hem kon hoe jij labi logeer kreeg je
0: ja
1: Lloyd
0: ja
1: kon een hotel mee kan je
0: ja
1: चाहे फाइव स्टार होटल में जाइए तो स्लीपर ना मिलेगा ये क्राइक अलग दी बट स्लीपर्स बरबे रोंद कुन लोप मा खेन स्लीपर्स ओम तो दूसरे एक सा खचे एयरलक एक नई स्लीपर में ही है भैया
0: और दूसरी वैकेंसी या तो स्लीपर में के
1: चाहे जोन होटल में हम जाबे मेन स्लीपर मूत में ओम तो दूसरे और बिना स्लीपर हम ना चली ला भी है छत्र ओवन से
0: या या या या
1: दूसरा हम जाने कौन सी है माती हम चिकना भाती
0: तो चिकना भाती ही खेई नहीं भाती तो
1: चिकना
0: तू ना मांगे कि काबले व्हाट क्राइग यू एक्चुअली onder je voeten, als je dus eigenlijk niet je Nike dikke reet douche mee zit, dan moet je ook je voeten vegen. Maar als je dat niet doet, wat krijg je schimmels, hè? Yo, je bent hygiënisch, toch? Dus ja.
1: Ik heb dat soort problemen niet bij je.
0: Nou, toen slipper pijnke, ja.
1: Netjes wat hij netjes.
0: Nou ja, Raffi, Raffi.
1: Hamati, kon je hem wel leven, Mati?
0: Chikna.
1: Chikna. तू बातें चिकना हम बातें चिकन
0: चिकन
1: हम बातें चिकन चिकन दोस्तों को चिकन आदमी और तू बातें को चिकना
0: चिकना या हम चीज़ वह उल्टा कर दिला हर दम आलेट मासूना
1: हाँ बोल
0: राफी राफी बोलो बिना स्लीपर के जहाँ दूष करे दोस्त एक एक पर्सन ने तो गरेगे
1: तो जाइए स्टार्ट 1-0 फॉर
0: ना या heeft nog iemand gereageerd Karin बोले ik douche binnen zonder slippers en buiten met slippers.
1: Hé, hey, daar sta je al 2-0 voor.
0: Ja, toch?
1: Maar ik ben aan het douchen, dat ooit.
0: Camping.
1: Camping ben je douchen gereden?
0: Camping ben je aan het douchen gereden.
1: Boy, ben je aan douchen
0: gereden? Als je door camping bent, dan ga je toch, heb je toch een aparte douche gedeelte.
1: Zo naar Hindustanen, ga niet naar camping.
0: Ke bole, tu aysen...
1: Birle.
0: Zo naar hamloke Hindustanen, ke tu aysen na sojki na kere
1: Hindustanen. Ham gaili dheer.
0: Ja.
1: Maar ik ben nog nooit in Hindustan tegengekomen op een camping.
0: Nou, abtu jayet, dari kan ik Hindustani de kaos.
1: Camping ben?
0: Ha, Hindustan houden van kampier hoor. Echt waar?
1: Nee, Hindustan houden van luxe.
0: Are?
1: Hindustan houden jij van afzien kare, jare go tinti banai.
0: Oh, toen maak je Hindustani, maar kan je hotel.
1: Zij doen glamping.
0: Oh, glamping, ja.
1: Geen camping.
0: Ja,
1: dat moet wel luxe zijn, hè?
0: Ja, die glamping, daar heb je daar alles in. Alle
1: luxe zijn.
0: Subtitle
1: en dat is aan die mangen luxe, ja, en terecht, hoor.
0: Ik elke dag als de zon schijnt, oh, dan kan ik hamjer, hè?
1: Hamse bolkon baat toe mangen, dat jij bol.
0: Dan kan ik hamjer rega, dan heb ik door baat jaad aan rega.
1: Khali ghamua mein?
0: Ghamua, haa, nou ja, oh, dus het baat hier. Maar ghamua, ke bare mein hum log anderhalf jaar, nee, ik jok. Een jaar geleden of zes maanden geleden hadden we erover, heb jij het vaker gehad?
1: Oh, maar waarschuwing.
0: Door waarschuwing, we hebben elke keer, zie je een stemmetje aan, van, hey, anen ke liet hier haat iets van jou, ga hoi dunia mein.
1: Dekleto. Maar, sunna, tu tenminste toegeef kerega.
0: Ha?
1: Maar koi admi kabhi na toegeef kerega?
0: U boli ka ke hum bolet ribhi.
1: Gewoon bol sake toch? Ki ujala pe hum sun le rahi. Gewoon bol sake. Ujala pe hum sun le rahi. Utna to bol de ya. Dus soms ga je ergens toch? Soms ja. Loop je ergens.
0: Aha.
1: En dan praat je met mensen. En dan doen die mensen in eerste instantie alsof ze je niet kennen.
0: Nee.
1: Alsof ze ujala niet kennen. Alsof ze jou niet kennen. Dan praat je. Dan raak je een beetje aan de praat. En dan hoor je plotseling dat ze alle programma's kennen. Dat ze alles gehoord hebben. Dus dan denk ik bij mezelf van... Hey, kan je eisen keren toe, jaar?
0: Boy.
1: Kan je toe aange keren alsof je niemand kent, ons niet kent, niks?
0: Ja.
1: En dan 10 minuten later blijkt dat je verstokte luisteraar bent.
0: Boy.
1: Vind ik raar.
0: Ja, ik snap het ook niet.
1: Je kunt toch gewoon direct normaal doen en zeggen van... Hey, wat leuk, hè?
0: Doet je hij jointjes doen, hè? Maakt niet uit. Maar je kan ook zeggen van, ik luister, nou is al klaar.
1: Maar is toch raar?
0: Ja, het is ook raar.
1: Dus mensen spelen soms eerst een spelletje, voordat ze misschien achterste van hun tong doen.
0: Ja. Omdat ook ik heb zo'n tokje, ik heb deze keer, toch?
1: Wat? Peruan met je haar gaat uit de boom kijken. Hé, hey, Lloyd. Dus jij hebt dat nooit gedaan in je leven, hè?
0: Wat?
1: Een kat uit de boom kijken.
0: Nee.
1: Toen direct kutja, ik ga mama zeggen.
0: dat is mijn valkuil. Dat is mijn valkuil.
1: Toen behoort je al die kutja.
0: Maar valkuil wat?
1: Barca valkuil.
0: Barca valkuil.
1: Trouwens, afgelopen week hè, was er een reportage, TVP. Hè.
0: Ha.
1: Hammer Jan Nieuwsuur meer had, ja, als ik me niet vergis.
0: Ja.
1: Over het krijgen van kinderen.
0: Arre?
1: Ik heb een barca probleem in Nederland, in westerse maatschappij.
0: Barca probleem?
1: Omdat Janneke Hovega, in een nutshell hoor. Zo nee, wel, John volgkarisba, Hindustani, Nederlands samjega, of volgkarisba. Maar ik John en me, zei het nou mooi volgkarisba of Hindustani, Nederlands kamt hij samjega. Even porke hem ook betaalde.
0: Porkariame. Maar dus, het krijgen van kinderen, is daar een probleem?
1: Is steeds meer een probleem aan het worden.
0: Ik heb daar geen moeite mee.
1: Boy. Dus er is een ernstig onderwerp bij Lloyd. Ik wil ernstig onderwerp. Toen zat je weer met haar zeggen. Nee, maar er zijn heel veel dames vooral.
0: Ja.
1: Die een moederwens hebben.
0: Ja.
1: Die moeder zouden willen worden. Ja. Maar ze hebben soms te lang gewacht.
0: Ja.
1: Ze hebben zich eerst willen settelen.
0: Ja.
1: Kiage opleiding, te mooi kam, te gogar, te garna milep hier, te admina milep hier.
0: Mooi admina milep hier.
1: Mooi admina milep, mooi auratna milep. Dus het duurt maar en duurt maar. En ze zien om zich heen dat heel veel huwelijken klappen. Als mensen komen bij elkaar.
0: Ja.
1: En na een paar jaar of een jaar zelfs.
0: We leven in een andere tijd.
1: Juist, gaan mensen uit elkaar. Dus ze hebben een van zo'n, dit wil ik mijn kinderen niet aandoen.
0: Hmm.
1: Maar er is wel een moederwens vaak.
0: Huh.
1: Vaak zijn het bij de dames.
0: Ja.
1: Die mannen hebben wel een vaderwens, maar niet zo sterk, denk ik, vaak. Maar die moeder voelt dat. Dus ook ouders voelen, kregen op een gegeven moment van... Ik wil moeder worden.
0: Dus moeder natuur, hè?
1: Moeder natuur, juist. Maar het probleem is dan, als je te lang hebt gewacht... dan wordt het steeds moeilijker om zwanger te raken.
0: Ja, ja, ja.
1: En een kind te krijgen. Dus hele, hele indringende, moet ik zeggen, hoor, uitzendingen, hè? Ik wist wel dat dat probleem speelde, maar dan zie je plotseling een aantal mensen die dat verhaal vertellen, hun persoonlijke verhaal. Dan raakt het je wel. Dan denk je wel van dikto, koikoi en mee, sommige mensen hoeven echt bijna niet hun best te doen. En die hebben een kind, of twee kinderen, of drie kinderen, Lloyd in geval met dik, toch? Kaigoba.
0: Met een voorbeeld even.
1: Of koikoi en mee, nou moet je krijgen. En het lukt maar niet. Hoe zielig, hè? Hoe verdrietig zijn ze dan, die mensen?
0: Nee, maar ja, het heeft ook te maken van... Oké, je zit te betalen, maar je kon een mange carrière benauwen. Kon een kojega, acha admia, acha aurat kojega. Al dat soort dingen spelen een rol. En ook in welke situatie je bent. Toch je kam, hè, kam na, hè. Dat soort dingen, ja, hey. Hè?
1: Maar let op, Sunevalo, dat je er geen spijt van krijgt. Dus agorie, probeer ik er je zetel, kreeg op nek, allemaal goed.
0: Agorie te pas dat je...
1: Maar bahut na agorie.
0: Ha, agorie te pas je.
1: Bahut jada je agorie, dan ja. Dan lukt het misschien niet meer. En sommige admi wel proberen die kregen, tja, suru ze loit. Alleen ze raken dan niet in verwachting. Ook dat is zo pijnlijk. Daar heb je allerlei IVF-behandelingen, et cetera. Maar ja, ook daar zitten heel veel risico's aan. En het gaat niet altijd goed. Ook daar kun je heel veel teleurstellingen krijgen. Dus. Wij praten daar heel makkelijk over. Zeker als je zelf kinderen hebt. En makkelijk hebt kunnen krijgen zonder problemen. Maar soms staan we er niet bij stil hoe moeilijk het is voor sommige mensen. Die dat wel graag zouden willen hebben. Maar waar het niet lukt.
0: Nou ja, kijk. Hamdani Arendt. Ik weet. Ja, ervaring, deskundige. Op handig
1: gebied. Doe dat rabatte.
0: Zo'n. Jeb Kabele. Ja, ik weet niet. Ik heb soms het gevoel van natuurlijk wel wie appen keel helemaal maar wie.
1: Er is zeker ja, dat is ook geluk natuurlijk.
0: Als de natuur denkt van, hey, paar lage larka hoi gaat in na mooi hè, dan zal het ook niet lukken denk ik. Ik geloof wel daar een beetje in. Hè?
1: Dat heeft met geluk te maken, ook een beetje toch?
0: Ja.
1: Of jij zegt van zo'n na mij babje ke relatie na hij gaat mooi. Dat kon kam heel larka, usab ke devke, dat bedoel je?
0: Ja.
1: Oké.
0: Dan natuurlijk apne, dus, apne, apne,
1: dus
0: apne, apne, apne, apne, apne,
1: apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne,
0: apne, apne, apne, apne, apne,
1: apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne, apne Ik heb hem lekker na de bed. Daar geloof jij in.
0: Ik, misschien speelt dat een rol, hoor. Ik weet het niet, hoor. Maar Uchi doet me wel dan niet geloof ik.
1: Oké.
0: De kamer kan je dan mooi heen, hè?
1: Toch heb behoed, chapper paard.
0: Dus,
1: Hamet,
0: jij John Dion staat
1: hier. Ik geloof er niet in.
0: Nee, ik ken genoeg mensen, Lloyd. Ik bagatelliseer het een beetje, maar dat is niet
1: waar. Ja, maar ik ken echt genoeg mensen die eigenlijk geen kind zouden verdienen.
0: Ja.
1: Maar toch kinderen hebben. Maar dan zie je hoe ze dat doen. Dat is echt niet normaal. Dat is niet goed.
0: Oké.
1: Larkan ke doek de we, aurat ke doek de we. Dan denk ik ook van, ik ga het naar Larkan Milalba.
0: Of
1: kooi en mee agore gaat naar Pawega. Dus dat is oneerlijk.
0: Het is oneerlijk.
1: Het is een beetje oneerlijk soms.
0: Ik heb er mee. Misschien moeten we een aparte uitzending maken over dit onderwerp. Het is wel een gevoelig onderwerp, hoor.
1: Nou, alles komt hier. Alles passeert hier de revue.
0: Ha.
1: Dus John Chi, hem lukken, Muriam, eigen ook erover, hem lukken, Batia. Want we hebben geen script. Dus slipper wakker,

0: douche thuis zonder slippers en op de sportclub en op vakantie met slippers.
1: Oké. Dus dat is het.
0: Ja, zonder slippers in de douche. Ik hoor je een partijba, hamden een keerba, wie die persoon is.
1: Maar ik kon een onderzoek, hè, Lloyd?
0: Ja, het is een hele, hele goede onderzoek.
1: Kennelijk. Kennelijk is het een belangrijk onderzoek, joh.
0: Hebben
1: we er nooit over nagedacht, maar we denken er nu over na.
0: Nee. Maar, is het
1: maar je denkt over zoveel dingen niet na, hè?
0: Nee, maar ik
1: vind het... We doen het, dingen ik uit vind, gewoonte, maar we denken niet over na.
0: Ja, maar abetelijk, hamar moria mena ja hega, ki tuka hai apen bichauna jhare hega voordat je erop gaat liggen.
1: Ay, my God, oh boy. Acha, kon een dine jema dat komt dat je alie. Mijn kinderen zijn gewoon in Nederland geboren en getogen.
0: Ja.
1: En ze doen het elke dag.
0: Ja, maar die kinderen nemen alles over van de vader
1: en
0: toch?
1: Ze begrijpen niet waarom die moeder dat niet doet.
0: Nee. Maar John Bapua kan automatisch overnemen. Tenminste, bij de meeste kinderen dan. Automatisch.
1: Hey, Lloyd, dankjewel voor je koffie, man.
0: Ah, toch? Dus, maar gas, na gast. Maar gas, mijn man. Gas, mijn man.
1: Maar gast, mijn man.
0: Ik word een
1: Klachten het romilal, maar slurp wat je over.
0: Ik klachten abettelijk na milal.
1: Hoe kan dat? Het is zo vies eigenlijk.
0: Het is zo misselijkmakend zoals jij dat
1: maar
0: drinkt.
1: Maar we krijgen geen klachten door. Hoe
0: nooit,
1: kan dat?
0: Nooit.
1: Maar mensen
0: nooit.
1: Begrijpen dat dit een act is toch? Ja, hij zet rom harder dan
0: milal. Ja,
1: dat
0: is zo kwijtzaam. Ik
1: wil act bij haar.
0: Toen Janne, zijn naam mee. Origin, ke pehle...
1: Maar toen kon een badnamantre betalen net.
0: Weet jij sinds wanneer de Hindoestaanse vrouwen in Suriname begonnen zijn met een paardenstaart?
1: Paardenstaart?
0: Of hoe noem je dat? Barwa, kan je ego staart redden? Hoe noem je dat? Paardenstaart toch? Hoe noem je dat? Ja, toch?
1: Wanneer ze ermee begonnen zijn?
0: Ja. Hebben ze toen bij zijn
1: gekeken? Arie, Sadiose.
0: Sadiose, man. Ik stel de vraag helemaal verkeerd. Wanneer is het ingegaan in Suriname? Weet jij dat?
1: Volgens mij altijd al.
0: Nee? Ik denk dat hij zegt, tenminste, zij moet het wel weten, hè? Dan, soms, als je soms met oudjes praat. Meegaat ergens, wat dan ook. Dat heer baat oesap ze mille en ik hou ervan om naar ze te luisteren. Dus in Suriname ik een film Wo County. Doe jij het, ik ga jij het hoor.
1: Lek jagele.
0: Ai. Oei, film me, Oratia Kego, paardenstaat.
1: Han dus de heer trend, John Haiga, Lloyd.
0: Trend, dat was 1960, zoiets.
1: De heer trend, John Basuru, hoe wij gaan met een film.
0: Ja.
1: Maar ik ga je iets zeggen. Maar mijn film Najatraha. En mijn moeder zou nu 100 jaar oud zijn.
0: Ja.
1: Dus dan heb ik het over 1926.
0: Migado.
1: Geboortejaar.
0: Ja.
1: En mijn moeder had ook gewoon paardenstaart.
0: Maar abetrend naar haar?
1: Nee, maar ik heb bietje ook een paardenstaart van haar.
0: Ha.
1: Behoed dienst.
0: Maar trend niet bij haar na deze film.
1: Misschien is het later een mode geworden.
0: Ha, modo.
1: Dat is wat anders. Ik heb modo. Maar paardenstaart, ja, sadio's er.
0: Oh, oké. Nou.
1: Hoe aardig het horobaat
0: heeft. Dan hebben ze hem op een.
1: Nee, maar het kan zijn dat ze heeft bedoeld. Kijk een modetrend bij wat.
0: Ja.
1: Dat kan. Als je een hele leuke actrice ziet, hè, een bepaalde haardracht.
0: Ja.
1: Dat kan ik me voorstellen dat je daarop. En daardoor geïnspireerd raakt.
0: Ja, ik denk dat ze wel gelijk heeft. Want Ijano, de tante Bea, die hebben ze betaald. Van zo'n. Ute moise, kabele, heer jene. ऐसे चलत रहा हमारे
1: नहीं, दत कान अ मूड देगा सैन गवेस तो
0: okay.
1: जैसे अमिताभ बच्चन जर है,
0: अरे ना बोल,
1: तो सब कोई मांगत रहा ओकर घर पहने का,
0: हां कि ऑक्सोन ऑसोन सोन काइव सोन हार ऑक्सोन,
1: नहीं
0: अमिताभ बच्चन घर
1: नहीं, एक खातत वेल मा वाज फॉर मायसेल्फ, वाज नी फॉर हिम,
0: ओ नहीं
1: वाज नीट ऑफ हिम इंस्पिरेट,
0: मे दी मिडस्काइडिंग एंड सो, हे
1: नो नो नो, वाज नीट ऑफ हिम इंस्पिरेट,
0: नहीं है
1: नहीं, maar die broeken die, अरे wij de broeken
0: ook broeken के कैसे एको नाम रहा तो die die काबल जा
1: कोनो सीपी के चीज रहा तो
0: ना तो काबल जा नमो काबल था die कोफु of वाला नो नेट कोफ of उनु मिटा
1: कोफ कोफ
0: हां बड़का वाला तो maar is lelijk hoor, lelijk als ik er
1: aan moet denken, dat was toen een trend, dat was toen een trend,
0: ja
1: ja toch,
0: ja.
1: हाँ, दुस एगो ट्रेंड होई सकेगा और कौन बात मांगे बतिया लो,
0: दुस हम एगो टोको में रहली तो हम या गा ik wilde wat boodschappen gaan doen, dus je loopt gewoon normaal, kijk hem sam admin ook in Nachi niet laat, dus mensen moeten mij niet kwalijk nemen als ik niet groet of wat dan ook, want dan is dat admin naar Bart, ja als ik je ken dan ga ik je gewoon groeten, maar als jullie mij kennen kunnen jullie mij ook gewoon groeten hoor.
1: Toen zei ik hiermee naar Bart,
0: na hem ik gaan naar hem, hem zei ik gewoon naar Bart, hem ik gaan naar hem, dus ik ben gewoon normaal, ik ben gewoon een normaal, ik aam admin Bart, aam admin, simpele persoon, dus dan kom ik daar in die token en dan kom ik binnen en zegt hij ja dik koffie, chai, wala, dat mijn eigen, ja.
1: Dat, hoe weten ze dat?
0: Hamna Janila. Maar,
1: meneer... Toch kan je na Chine ze, want dan kan je ze janige, ja.
0: Arja, konon, maar dan kan ze janen natuurlijk. Of kunt met mijn stem, of wat dan ook. Maar meneer Emil Ramzan Khan uit, ik denk, Zaandam, Merhega. Bij ja, is dat zo niet, Merhega. Een hele goede middag. Die was met zijn vrouw daar. Ook leuk kennis gemaakt te hebben. En ja, die sprak je gewoon aan.
1: Altijd dus, goed, altijd goed.
0: Altijd hoor. Goed.
1: Nee, maar er zijn zoveel mensen die naar Ujala luisteren. Na kali koffie en chai etje, deel programma. Maar koffie chai ego programma bij John Isai, bohut populair, ba, inderdaad.
0: Ja.
1: Jahan jaye mensen praten erover. Kito ke sun li bati.
0: Ja.
1: Acha. Hartstikke goed.
0: Heb je gezien?
1: Hamati
0: kuch bole ki van begin van de uitzending heb ik tegen de mensen gezegd. Toen jij jaha jee, jij Nederland mee, buitenland mee, kon jee, kon een bar mee jee, kon een restaurant mee jee, kon een festival mee jee. Let wel dan van kaha toke heiga mogelijkheid, je kuch hoiga, bhaag ik resta milita toe. Dan weet je waar je moet, waar je naartoe moet gaan.
1: Ja, maar dat is ook makkelijker gezegd en gedacht, Lloyd, dan uit te voeren.
0: Ja.
1: Daar let toebaat in Bangkok mee. Jan Bhailev, Tamasa. Toebaat in Wapen, in die gezelligheid ga je mee.
0: Ja.
1: Zo'n tent bestaat al jaren.
0: Ja.
1: Draait elke dag.
0: Ja.
1: En jij denkt van, Aadje, toro hoi ga probleem, wa?
0: Na.
1: Nu ik erin ben.
0: Na.
1: Je denkt van, namang, zo na het nadien zei je, chalega, kuch na Bhailev. Aaj bhi na hoega kuch. Zo gaat het, Lloyd.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment gebeurt er iets en er zijn geen nooduitgangen, er is geen branddetectie, er is geen koffervoorbereiding na hoega. Ja, dan krijg je dit soort drama's.
0: Ja. Maar
1: dus
0: het is, ja,
1: dat gebeurt gewoon, Lloyd. Je wordt erin gezogen, in die gezelligheid. En je denkt niet meer rationeel na op dat moment. Je maakt een risicoanalyse voor jezelf. Je denkt van, hey, dit gaat al jaren goed. Dus het zal vandaag ook wel goed gaan.
0: Maar
1: zoveel pech zal ik niet hebben.
0: Ja.
1: Maar ook in een bus rijden. In een bus rijden. Dat ik Bali mee bij Little. Bali mee bij.
0: Ja.
1: Je rijdt in een bus en die bus krijgt een aanrijding. Wat is dat mee, Marge?
0: Ja.
1: Of ik een truck. Je staat er niet bij stil. Want die mensen doen dat de lopende band daar.
0: Ja.
1: Dus dan denk je van ja, dit gaat wel goed. Ego chauri galla bungee jumpen kareken hoepen.
0: Ja.
1: Toch dat je na fasikar is raha. Maar die mensen springen daar de hele tijd door. Maar dus je verwacht dat het goed gaat.
0: Zou jij dat willen doen? Bungee jumpen? Hè?
1: Nou ja, ik ben een bangerik. Ik ben een bangerik, Lloyd. En ham risico, ik doe nul. Pelaila, nul.
0: Hamme Marik, hoe heet dat? Rakam Marik, maar hij zei naar Marik.
1: Nee, maar zonna, rakam tarika, hij gaat Marik. En de een is vreder dan de ander. Ik heb vorige week gebaat, hij gaat. Ik heb het de laatste keer niet kunnen behandelen, omdat ze mij... दोन हो गया
0: तो कहा समय रहे आजकल बहुत कम समय है तो क्या आजकल
1: हाँ तो क्या ना रहा तू बोले अब ठीक है इतना बंद कर तो बंद कर दिली हम तो मात्र बेबती आई कॉफी एंड चाय में हम लोग ये सब बात बताए ला दुस मृत्यु लोइत दोत कई रकम से आवेगा इंसान के
0: या
1: सोम्स सी है अल गबेरे
0: हाँ
1: Dus in slow motion zie je al wat er gebeurt. Kun je met leeftijd bij buil, bij maar buil. Dhire ook er gezondheid krap hoe. Dus dan zie je het al aankomen. Maar kabi kabi plotseling ho jaega kuch. Koi bemari hoige, koi aanrijding hoige, kuch bhi hoige. Dat je denkt van bizar, hoe kan dit gebeuren? Op een lardki raha Duitsland mein. Chaar baris ke lardki. En die is doodgebeten door haar eigen pitbull. Ook haar
0: maaike pitbull. Ja, kutark hai ga ghar mein.
1: Dus vraag ik me ook al 100 jaar al af hoor. Elke keer gaat het mis met dit soort honden.
0: Maar dan neem je toch niet zo'n pitbull in huis? Je bent toch highboy.
1: Maar nog sterker, deze pitbull had dat kind al 1 keer eerder gebeten.
0: Ook dat nog.
1: Is toch erg? Ooi gharwa mera hatra, charber is kego larki. Or oker mai 32 jaar ke, oker ra pitbull wa.
0: Ja.
1: Maar dus het is toch ongelooflijk op welke manier je aan je einde kunt komen allemaal.
0: Ja.
1: Doodgebeten worden door je eigen hond. Hoe wreed wil je het hebben?
0: Ik vind het wel heel erg wreed hoor. Want ja, kakerie ik het over te zeggen.
1: Dus ja, nou ja, afmaken. En sowieso niet in je huis nemen.
0: Nee, sowieso niet.
1: Kijk,
0: zo ver mogelijk.
1: Chihuahua, lele, maar chihuahua toch een katpaaie. Toen kat li je chihuahua, maar una katpaaie toch. Maar waarom neem je een pitbull in huis? Daar begint het al mee. Dan wil je stoer doen, of je wil bewaking hebben, of je wil... Wat scheelt je?
0: Ja.
1: Dus al die mensen die dit soort gevaarlijke dingen doen, doe het niet.
0: Nee.
1: Want je weet maar nooit wanneer het mis kan gaan.
0: Neem geen kuta in huis.
1: En dan kun je wel zeggen van, maar kuta wa is ena, maar nou, een kuta is een kuta. Nee, maar dat is dus heel erg zielig hoor. Als je op zo'n manier je kind moet verliezen.
0: Ja, nee, het is heel erg triest. Ik vind het triest. Hamapperlijk is het dat je hem een beetje hoort. Dat ook ham jaha, dekila kuta, pitbull en dat. Ik hou ze heel ver van die honden hoor.
1: En terecht.
0: Ja.
1: Ik ook hoort Lili,
0: want door Janik kon je door hij gaat door.
1: Bol. John bol, ik ben bol.
0: Door haat kan die chillen, maar die moha jada chillen.
1: Katarni.
0: Dus kono
1: ik moet chillen, jijse katarni.
0: Kono haat en moe dunu chillen, maar door moha jada chillen, dan door hatwa.
1: Ai. Bolle, John, bolle, kaba, bolle.
0: Sham bolle. Goedemiddag, Arnold en Lloyd. Kan je toch nog maar op een hele leren, zeg maar?
1: Arie, jaar, makkelijk hoor je maar wel eens uit.
0: Toen Jani baat, hoor ik het in.
1: Hamar namo als zo ghar hoor je uit.
0: Oh, haal te hè. Haal Lloyd, kan hij Hindustani naam hebben?
1: Aas is zo roeweega. Hamar hij, hamme Hindustani ke naam ba.
0: Maar to naam, bra mooi ze rekjes, zeg maar. Echt serieus.
1: Zoot samach.
0: Ik heb in huis altijd een slipper of pantoffel aan. Behalve onder de douche. Wel ook in doucheruimte. Op vakantie maken we eerst toilet en doucheruimte met chlorisch schoon.
1: Hoe chlor wel ik het, ja.
0: Is verboden dingen. Ik klop ook mijn kussens en bed. Heb geleerd, zo jaag je boze geest weg.
1: Shambole. Dus mensen hebben verschillende redenen om dat soort dingen te doen, Lloyd.
0: Hey,
1: je kunt ook een reden hebben van zo'n tor aurat soetal, Lloyd. Of toen je je marie bagalie moker. Of je gusta marie ook op par maar die je biko sanwa. Kan ook een reden zijn, hè?
0: Oké, die paardenstaart heet ook Chorty of zo. Chorty.
1: Nee, Bian, hamen jane kahan jaik baloid.
0: Ab kahan jaik.
1: Wat een vervelend chij, jaar. Agendua me hem taki lapen. Ik heb hier echt een hekel aan.
0: Waar heb je hekel aan?
1: Maar om de 6 maanden moet je ergens naartoe in dit land.
0: Datra.
1: Toen jane kahan.
0: Datra.
1: Tandarts en mondhygiëniste.
0: Hey, ik vind het hartstikke leuk om naar de tandarts te gaan en mondhygiëniste.
1: Jij vindt het leuk?
0: Ja, Jijke Mohammed Bororo Kari Safafa Kari. Ik vind het heel hartstikke leuk hoor.
1: No, maar ik heb er een pesthekel aan.
0: Ja, maar jij bent niet de enige. Je bent niet de enige die daar
1: dus dan ga je daar. Je mag niet praten.
0: Ha.
1: Want je moet je mond dicht houden. Open houden.
0: Eindelijk.
1: Niet dicht houden, open houden. Maar ik heb er echt een hekel aan. Het is moeite om jij te om de heel bijna met jij te.
0: Dus je bent nu al geestelijk aan het voorbereiden voor morgen.
1: Hai, boy, gussalig. Waarom weer? He, waarom is een half jaar weer voorbij?
0: Ja, nou ja, tja, hinga. Kerkje, pariga.
1: Zo, nou, we hebben het dan aan die in zijn naam mee. Kabina geli tandarts. Ja, dat Kali is even, in hoge nood.
0: Dat is wel...
1: Maar Nederland, het is een money-making ding. Ik zeg het je luid. Elk half jaar controle. Huh? Elk half jaar... We gaan hekken jaar. Betaalde ik heb het niet nodig.
0: Je hebt het niet nodig. Weet je zeker?
1: Maar ik dan netjes. Hij had slippers en heilen.
0: Toen slippers en heilen.
1: Voor op uitklokken. Dus ik ben netjes. Maar moed ik. Maar hoe had ik het nou netjes?
0: Toen had ik Roos Saberen al raad keer tandenpoetsen kregen. En als het kan ook in de middag misschien ook nog. Hè?
1: Als je heel vies hebt gegeten of gedronken. Ja, en je hebt de mogelijkheid, Lloyd. Waarom niet?
0: Die weidebroeken heette vroeger go-go broek.
1: Het heette ook zo.
0: Go-go broek? Go-go broek.
1: Abi, hij zei dat naar moi. Maar oude naam had je? Kof, Barkakof.
0: Barkakof. Kof was wel hem, Janila. Ja.
1: Barkakof.
0: Ja.
1: Ik ook kof wel die broek, kof. Ey, en dat maar, betekende vanzelf al dat hij groot was.
0: Jouw onderzoek heeft wel wat teweeg gebracht, hoor. Echt serieus.
1: Betaal,
0: door onderzoek, maar met toescriptie heb je niet kunnen liken. Want dan kun je onderzoek wel afronden. Kerken. Goedemiddag, thuis doe ik nooit slippers aan tijdens het douchen. Maar mijn vrouw doet met vakantie altijd slippers aan. Ook al moet ze even lopen. Ik vind wel raar dat iemand thuis slippers aan moet tijdens het douchen. Groetjes, Sunil uit Amsterdam.
1: Ha. Nee, tujit gele.
0: De kletto, ga mij naar hoe onderzoek kijken.
1: Hem zo chill, hem uniek bati. Hamar gaat dat mee kamti ba, maar dat wist ik al.
0: Acha. Ja. Tu jamun bate.
1: Ai. Dus al die na milega. Dus bihan hamar upper babal pariga loit.
0: Acha. To bihan taam taas lage jai.
1: Ham nai nila. Coffee en chai ke samay pe hem pahunch pap ki na.
0: Ja, natuurlijk ben je er bij koffie en chai.
1: Sommete kan ik niet praten, ja.
0: Ja. Maar ja, zo na tor muha kabhi na band hoort. Dus ja, kabhi, hoe dan? Ik heb beide niet bij.
1: Lloyd, door moet je alleen deze Qatar niet. Hé, maar we zouden het toch over boetes hebben en zo?
0: Ha, boete had ik je baat met jou.
1: Maar waarom mag ik er niet over praten?
0: Ja, je mag nu over die boete praten, want daar heb je nu alle tijd voor. Kaap, heel keizer, heel keizer. Behoort hega. Want die boete had mij kabel, jeke boete mil hega. Verkeersboete dan, mensen.
1: Dus hem ook behoort mooi kan liegen, Lloyd.
0: Na? Pier boete eigen?
1: Nee. Maar boete ke samachar eigen.
0: Boete ke samachar.
1: Die samachar wil ik wel delen met jullie.
0: Ja, aap tu sunie boete ke samachar.
1: Die aaj ke samachar heega.
0: Aaj ke samachar heega.
1: Dus dekhe le to boete ke onderwerp ho hum log uitstel kar li. Abbe hum batabe aapan persoonlijke drama.
0: Persoonlijke drama?
1: Ekdam persoonlijke boete drama. Maar ose pahle even chali ja. Algemene zin mee betalen. Kijk, hij zei het. Zonne walo janega, ki Nederland met zo'n regel ba. België met zo'n regel ba. Spanje met zo'n regel ba. Frankrijk met zo'n regel ba. Engeland. Dat het verschillende regels zijn, verkeersregels.
0: Echt raar.
1: Heel gek, hè?
0: Ja.
1: Want grens na haiga, dus hamluk chalaike jaila, ides. Koop gomila hamluk auto mee. Maar we kennen de regels niet goed.
0: Nee.
1: Hamluk jaila ja Engeland, dan hamluk khali janila van linksverkeer. Klaar. Otene bhar, aur hamluk na janila kaise konche. Hamluk België mein chalaila, kahin bhi chalaila na janila. Dekhiye cha, ek aadgo opvallende cheez. In Frankrijk en België hè, kun je een boete krijgen. Toen agar op een dashboardkast mee, toen geile kuch lewe tijdens het rijden. Dashboardkast wat toen khali khol je loit.
0: Da hoe dan?
1: Kun je een boete krijgen. Toen ik op breed khaiga auto hua mee, terwijl je aan het rijden bent, kun je een boete krijgen. Toen ik op sigaret pijega op een eigen auto mee, terwijl je aan het rijden bent, kun je een boete krijgen. Toen op een make-up lagawega, lippenstift lagawega, terwijl toen chalawega kun je een boete krijgen. Hoe vind je die? In Frankrijk en België.
0: Maar daar schieten ze een beetje door.
1: Nee, nou ja, ze hebben hun eigen regels.
0: Acha.
1: Zij vinden dat goed. Zij Acha. Vinden dat Nederland slap is daarin. Dus hamna soji la ki sabko jana trahu ichi jwa juna batayla
0: loi. Ichi jwa hamna gana tiki ham Frankrijk mein chalabe aur ham lipstift lagabe to hame boot mil sake.
1: Tu ka lipstift lagi ye bacha ho sakega. Tu apan bretwa ka ye bretwa pire go bret ka ye.
0: Ik bedoel het voor de vrouwen dan, hè? Als die vrouwen rijden. Of als ik,
1: jij hoef je niet als een vrouw een te doen.
0: Nee, maar als ik een brood aan...
1: Ik wil go bret ka ye.
0: Ik wil go bret ka ye. Ah, ik wil go bret ka ye.
1: overste brood eet je weer.
0: Of ik drink een kopje koffie tijdens het rijden.
1: Of je pakt iets uit je dashboardkast. Nee, of je steekt een sigaret op in je eigen auto.
0: Dat doe je niet. Maar want
1: je kiest wel een boetoe. Je kiest wel een boetoe.
0: Maar bij jou loopt
1: Frankrijk en België. Dus hamna sojilas op koeitje joa jana trouwiga.
0: Iets joa sop koina jana trouw.
1: Na koi na jane to dus Frankrijk me bhi ego orbutu to pai sake chaloit jon bhi admi na jane ga tu apan auto me ujala radio yahan pe chalave ga loit khub kas ke bare to kabhi kabhi moi moi gana rahe hamar stemua je sunne to kas ke karte
0: dost hai ma bahut misal hai
1: acha date Frankrijk doet hai acha date Frankrijk doet en je rijdt met harde muziek of je draagt een oortje of een koptelefoon terwijl je aan het rijden bent klaar butu. Dus door auto met je kaske baja bajal lehiga.
0: Ja.
1: Of ego skoutu pasabhal door bagaliam of haiga door bagaliam. Of sunlees. Butu.
0: Is erg.
1: Hoe vind je die?
0: Ik vind het erg.
1: Dus toch een namag ba plezier reheka tja, smaanje me.
0: Wat een straf in Frankrijk.
1: Maar dan, wij rijden allemaal met Flitsmeister toch? Maar je let horror, dat heeft mij al die persoonlijke trauma's bezorgd.
0: Ja.
1: Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Maar je let Flitsmeister naar haar, dus je reed maar. Dus als je Flitsmeister luidt,
0: ja.
1: Als je dat alleen maar op je mobiel hebt,
0: ja.
1: Formeel is het zo, dan krijg je €1500 boete. Hè? Ook al heb je het niet aanstaan.
0: In Frankrijk.
1: Hoe vind je die?
0: In Frankrijk.
1: Dicht het toch?
0: Nou.
1: Als je gaat roken, niet als bestuurder, maar gewoon als passagier, terwijl er ook kinderen in zitten in de auto, krijg je ook een boete.
0: Nee,
1: met €35 boete.
0: Nee, oké, daar hebben ze gelijk in.
1: Die is goed, hè?
0: Ja,
1: die is goed.
0: Die is goed.
1: Oualinja Pepi introduceert.
0: Ja, dus, okay, die mogen ze hier
1: doe maar 500 boete direct, bam. Als je rookt waar kinderen bij zijn, €500 boete. Klaar,
0: direct,
1: bam.
0: Direct.
1: Behoed mooi dat. Hè? Ook al ben je op een feestje, ook al ben je thuis bij iemand. En zeker in een auto.
0: Direct naartoe.
1: Direct pans au dessarik.
0: Ja.
1: Maar dan komt die, eentje waar je niet aan kunt voldoen. Die andere dingen kun je nog misschien regelen. In het buitenland heb je zo'n verkeersdriehoek, toch?
0: Ha.
1: Is verplicht om mee te nemen.
0: Ja.
1: Eurogofestje, verplicht hij gaat buitenland.
0: Ja.
1: Maar wij hebben al die dingen, maar die dingen hebben we toch in de kofferbak.
0: In de kofferbak, ja.
1: Netjes. Weet je dat je het eigenlijk binnen handbereik moet hebben, dus niet in je kofferbak.
0: Ach man, houd toch op.
1: Ze draaien toch door, hè?
0: Ze draaien wel door. Ze draaien nu wel door, ja.
1: Dit is toch echt niet normaal.
0: Het is niet normaal.
1: Dus dan moet je dat ding binnen handbereik hebben.
0: Ach,
1: waar moet je het hebben?
0: Man. Al die regels.
1: Dan moet je op die bestuurdersstoel dat gaan zetten. Pagelijken, Damien.
0: Pagelijken, zeker pagelijken. Maar dan zou je eigenlijk, is dat je zo'n keer oplossing, hè, dat er een één Europese regel komt voor al die landen.
1: Het zou veel beter zijn, want nu moet je al die regels gaan lezen. Maar dan ben je plotseling in België, heb je andere regels. Dan rij je plotseling in Luxemburg, dan rij je plotseling in Spanje, of Frankrijk, sorry. Dan weer in Spanje. Maar ja, dan moet je al die regels uit het hoofd gaan leren nu.
0: Hij zit, je hebt zo'n hele dag met mijn naam gekregen in vakantie met de auto.
1: Nee, je hebt er hier een Molina. Dus Spanje, net zoals in Frankrijk en België, mag je niet roken, niet eten, niet drinken en ook geen make-up.
0: Ai.
1: Tijdens het rijden, dacht je
0: toch? Is toch erg?
1: Maar Spanje, ik tamasa ouder heer. De kieslipper wat een leek hem uit Libatinjape. Dus teenslipper, zeg je bolle toch?
0: Ah, teenslipper, ja.
1: Hiermee mag je geen auto rijden, bhaiya.
0: Arre?
1: Als je gaat rijden met verkeerd schoeisel, dus teenslippers, als je dat doet in Spanje en Frankrijk, krijg je €200 boete.
0: Hey, maar
1: en als je een aanrijding maakt, heb je een ander probleem daarbij.
0: Hey, maar dan, ze schieten wel door, hoor. Echt serieus.
1: En in Spanje mag je ook niet rijden met zwemkleding aan of een hele dikke jas.
0: He?
1: Mag ook niet. Dat is om jou te beschermen. Dikke jas toch er heen, Barkawali. Dat bolle beweging, watorba, bewegingsvrijheid wordt beperkt. Oké, daar zit misschien wat in. Dus je kunt minder snel handelen.
0: Yeah.
1: Maar zo'n zwemkleding, dat beschermt je lichaam onvoldoende. Dus je autogordel, de aanrijding wel. Dan zit dat rechtstreeks op je blote huid. Dus daarmee willen ze je beschermen.
0: Is dat hoe vind je die? Is dat beter door zuren, hamar saas pullergal? Na hamar saas.
1: Nee, je saas moet niet gaan pullen, is niet goed. Doe nou na mooie. Doe nog maar zeggen, kon allemaal gegaan.
0: En nu de trauma.
1: Dus pahle ke baad ba, purana baat hai. Bahut din ke baat hai, Lloyd. Bahut din ke baat hai. Isse boli to, introduceer kari mooi se hum.
0: Ja, ja, ja.
1: Nee, to saman sochiye damiya ka kare.
0: Moet een beetje aanloop nemen, hè?
1: Dus hamar bia ke samay ke baat.
0: Tor bia ke samay ke baat.
1: To hamar bia jab hail hai. Arre, bahut din ke baat hai, Lloyd.
0: Bahut din ke baat hai.
1: Guzra hua zamana.
0: Guzra zamana, ja.
1: Bahut purana. Dus mijn vrouw komt thuis toch?
0: Ja.
1: Op een gegeven moment dan een... Gewekje toch, sap koos mooi hè? Op een gegeven moment gaat ze natuurlijk in je paparazzen kijken ook.
0: Ja.
1: Kijk, kagets wat er kan gaan, kon je bigel waar
0: je wil. Ja, ja, ja. Wat dan die rommelig redelijk.
1: Gesorteerd naar gewoon rakkal hè, ieder oeder. Ibiro op een koos rakkal ba, ook kasiame koos rakkal ba. Overal slingert het rond. Dus,
0: ja.
1: Dus madame gaat een beetje orde brengen toch?
0: Ja, tuurlijk.
1: Orde scheppen daar in die chaos. Egolonda, toen je aan het horen chaotisch reed.
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk.
1: Dus dan heb je daar minder oog voor. Dus zij stapelt al die dingen op bij elkaar, soort bij soort. Maar is één stapel die heel erg hoog is.
0: Arre, boete.
1: Alleen maar boetes.
0: Mika, dus. Echt serieus. Het naartoe boven was er heel.
1: Dus mijn vrouw, toen net getrouwd.
0: Ja.
1: Mijn echtgenote die... Hè, die schrikt zich een hoedje.
0: Ah.
1: Die denkt van, ik kon dat maar zeggen. Ik heb een boete bij elkaar.
0: Ik heb een harige boete op.
1: Hoe gaan we dit betalen? En waarom wist ik dit niet?
0: Ja.
1: Maar ja, je praat er niet over. Het interesseert je ook niet echt.
0: Ja, ja, ja.
1: Niet dat je informatie achterhoudt. Maar ja. Ja, je bent er niet mee bezig. Ja,
0: ja, ja.
1: Dat ding ligt links, rechts, overal. Ik heb boete bij elkaar. Ik heb na. Ik heb adha barijle. Ik heb na barijle.
0: Ja.
1: Administratie kon je toch bij je hoofd krijgen als je jong bent.
0: Ja, houdt er.
1: Dus zij schrikt zich een hoedje. Ze ziet een hele stapel met boetes.
0: Ja, ook gabraaien. Toen ben ik helemaal net
1: Dit is wel ernstig, Lloyd.
0: Ja.
1: Zie je het al voor je?
0: Ja, ik zie het al.
1: Jij kent mevrouw, jij kent mevrouw. Dus je weet hoe ze dan begint te piekeren en na te denken van... Bigado, ik ga bijle.
0: Ka hoi, kese hoi.
1: Amamuri pe ka bijle.
0: Ja.
1: Dus dat was wel vreed hoor. Dus je had geen flitsmeister,
0: nee,
1: Lloyd.
0: Nee.
1: Dus je reed links, rechts, overal, bahut jor.
0: Ja.
1: En ik had een, twee geweldige auto's toen.
0: Ja.
1: Maar met name die ene, dat was echt een, een hele snelle auto.
0: Ja.
1: En een hele goede auto. Dus daar reed ik gewoon veel te hard mee, structureel.
0: Ja, ja.
1: Maar dan lette je gewoon niet op.
0: Maar ook de mooie kabeler had je van die flitscamera's? Of waren die politie ergens...
1: Nee, gewoon flitsers, vaste flitsers.
0: Zo.
1: Meestal.
0: Maar toen had je aan het rekenen, dat is toch een toetje laag, ik heb een flitser.
1: Ik heb paar had rekenen, ja. Moet wauw, ja, brak de jaar.
0: Maar 20 jaar, ik denk 25 of 30 jaar geleden, had je toen van die, als je die boete niet betaalde, dan kreeg je toch geen...
1: Boete op boete. Hoe vind je die?
0: Papere.
1: Verhoging op verhoging.
0: Oké, en als je niet betaalde?
1: Dus ja, dan moet je dat... Dan heb je een probleem. Je moet uiteindelijk betalen.
0: Oké.
1: Dus dat ding is een trauma geworden, Lloyd. He?
0: Ja, ik hoop
1: dus
0: barca trauma.
1: Dat moet je dan gaan oplossen. Dat moet je saneren.
0: Ja. Dat moet je zeker saneren. Dat is echt een drama, dus, hoor.
1: Dit is verkeerstrauma geweest. Niet van mij. Van mijn vrouw.
0: Oh, van je vrouw.
1: Door mij veroorzaakt. Is toch wel zielig, hoor. Is wel erg, hoor, dit.
0: Maar ik denk verkeersboete is nog steeds een trauma voor een heleboel mensen. Dat ze... dat in huis krijgen, dan denken ze... Mika, hij was aan het restaurant mee. Mooi, ze kon een gezelschap. Ik zat aan buiten, kijk je naar in plaats van hem, jij boete maar.
1: Hij mag niet lekker over, ik wil onderzoeken.
0: Oh, ik heb maar met een onderzoeker.
1: Hij mag niet onderzoeken. Wie krijgt de meeste boetes? Wie krijgt de meeste boetes? De man of de vrouw?
0: Ja.
1: Ik wil ghar mee, ik wil huishouden mee.
0: Ja.
1: Ik wil om een masse jada... Chalawat hoi kaske of na mooi parkeerker dat hoi of na mooi kjalker dat hoi. Is dat de man of is dat de vrouw? Of is dat per definitie de man?
0: Yeah.
1: Omdat hij meestal rijdt.
0: Nou ja.
1: Dan ook, hè?
0: Ik ja.
1: Hoe je het ook wel mee? Oh, wie bij Talba, maar meestal rijdt de man.
0: Yeah.
1: In de stad niet liggen, is het ik hoef dat niet te onderzoeken. Utom Jani Leijer.
0: Oh ja?
1: Meestal zijn het mannen die rijden.
0: Houdt er, hè? Maar ja, nee, maar ik denk dat de vrouwen net
1: vrouwen,
0: zoveel...
1: Vrouwen zaten liever hun dingen toch, make-up en zo.
0: Ja, maar ik denk dat die boetes zowel bij de vrouwen als bij de mannen nu gelijk is.
1: Gelijk?
0: Ja.
1: Ik betwijfel het hoor, Lloyd. Ik denk dat vrouwen veel voorzichtiger zijn en veel slimmer zijn. En beter daarmee omgaan dan jongens en mannen, denk ik hoor.
0: Ja?
1: Ah, ik hamloke moria namoye toch? Denk ik. Dus dit was echt een zwaar trauma.
0: Ja,
1: ik mocht het vertellen, dus daarom heb ik het verteld. Daar bij jullie Lloyd.
0: Hi boy. Ik krijg hier een voorstel van of we een keertje kunnen praten over kofferbakmentaliteit. Ik weet niet of we daarover willen praten, maar misschien dat het een keertje dat we daarover gaan praten, maar niet vandaag.
1: Die persoon bedoelt dat je in de kofferbak daru hebt.
0: Ha, daru,
1: dat bedoelt
0: ja.
1: die persoon. Ah. Nee, natuurlijk kunnen we daarover praten. Ja,
0: heb jij wat iets over te vertellen?
1: Over een kofferbak?
0: Ha, kofferbaksysteem.
1: Er was toch een kofferbaksysteem, was er een nummer gemaakt ook?
0: Oh ja. Oh, ha, ha, ha.
1: Ha, toch?
0: Ha, ha, ha. Ik wil een nummer naar haar. 100.
1: Dik, na Kali Hindustani Uchijwa Karega. Gisteren reed ik langs, Lloyd.
0: Arre?
1: Hamar Darje, je weet wel. Ik heb hier vlakbij een strandje, waar ik woon.
0: Ha.
1: Dus daar reed je dan langs. En er waren drie jongens, geen Hindustanen.
0: Ja.
1: En die hadden gewoon een klaptafel meegenomen.
0: Ja.
1: Gewoon langs de weg, standwalk.
0: Ja.
1: En die hebben dat daar neergezet. En op een kop daar hoe flessen ik gisteren, Tinchargo.
0: Ha.
1: En die hadden hun eigen barretje daar gebouwd.
0: Ja, gezellig.
1: Dus Hindustanen doen dit ook heel vaak. Maar ook andere mensen, dat ze whisky, alcohol in hun kofferbak hebben.
0: Ja.
1: Sommigen gaan verder, sommigen gaan echt verder. Is er een batwaan ergens? Is er een bia ergens? Is er een nota ergens? Dan nemen ze hun doksa mee. Hamneini kaka leke oto wame jahiga. En dan hebben ze familie en vrienden, die komen ze daar tegen. En dan zeggen ze, mama, papa, mausa, chali, shot mare. En dan gaan ze, in plaats van dat ze op die nota blijven, waarvoor ze zijn gekomen, Lloyd, in plaats van dat ze daar deelnemen als gast, op die nota, gaan ze hun eigen feestje buiten bouwen.
0: Eigenlijk vind ik dat er een verbod op moet komen. Hè? Bij een nota en zo. Hè?
1: Ik vind dat jammer. Maar als ik zie welke mensen dat allemaal doen, dat zijn niet alleen de jongeren.
0: Nee.
1: Dat zijn ook oudere mensen, vooral mannen hoor.
0: Ja.
1: Die gaan dan mee. In plaats van aan de jongeren uit te leggen van, bah ja,
0: nou, mooie
1: zou
0: kamer,
1: je dit wel doen? We zijn hier gekomen voor deze nota. Deze mensen hebben ons uitgenodigd met liefde. Laten we mee feesten met hun.
0: Ja.
1: Laten we niet buiten ook een feestje gaan bouwen.
0: Nou, bootkraak.
1: Maar hamlok leeftijd wel leert mee. Na bolila. Kus na bolila. Wij denken, ha, Londen gaan niet kare baharwa. Ha, chali, ha, moe go shot maar dee. En daar gaat het al fout, Lloyd.
0: Je hebt het over een opvoedingsprobleem.
1: Ik veroordeel niemand. Maar zo is het wel in de praktijk.
0: Ja.
1: En er zijn altijd een paar van die mannen, jongens, mannen op leeftijd ook, die dit regelen. Sommigen nemen doksa mee, sommigen. En ze zijn popiopi daarmee.
0: Dus hamloke. De oudjes onder ons, we hebben geen goed.
1: Oudjes dan wil ik zeggen, nou, maar okay. De senioren.
0: Dus de senioren. Dus
1: de wat oudere mensen die eigenlijk mensen moeten corrigeren, die doen even hard mee.
0: Hamlok.
1: Nog sterker, die doen het zelf soms.
0: Ja, maar we geven geen goed voorbeeld, zeg je.
1: Nee, maar wat ook verkeerd gaat, hamna bolil khali Hindustani leggen, gaat bij meer mensen verkeerd. Dus die discussie moet niet alleen gericht zijn op Hindustanen. Het is veel breder dan dat.
0: Ja.
1: En dat moeten we ook een keer gaan leren. Na khali Hindustani, mijn probleem wordt dheer jagaba. Maar omdat hamlok Hindustani batit, hamlok sochil Hindustani kaliba.
0: Ja.
1: Maar trek de wijde wereld in en je zult zien dat het bij iedereen gebeurt.
0: Ja.
1: Op een andere manier weliswaar
0: maar je merkt wel dat als er iets gebeurt, dan wordt er veel geframed op het Hindustanen. Terwijl het niet iets een Hindustaans probleem is. Hè?
1: Maar mensen nodigen je uit, Lloyd.
0: Ha.
1: Ego serieus baat, ja. Sonne wel, Ujala Radio. Toke koi bolai zeiga, niemand trande zeiga.
0: Ja,
1: met liefde. U toke lobby karega, u toke mag karega, oise toke bolai zeiga. Hindustani soms, ego chota nota me Lloyd, jahan 50 admi aavega, na khali Hindustani, ma sab koi, 50 admi aavega, en se maka al rusi met elkaar. Onderling. Dat is ook uit Den Bossche. Waarom doe je dat? Iemand heeft je uitgenodigd voor een feestje. Toch het robbeluis is dat je hem gaat misdragen. Hou je in. Ken je fatsoensnormen. Hou je eraan. En ga niet iemand anders een feest vergallen. Koi koi verjari me dekje. Kon je je. Larai, jagra, sapko. Waarom?
0: Ja.
1: Geheel onnodig. Die mensen hebben je uitgenodigd met liefde. Dat doe ook een feest wat jij heb gegaan. Zomaar.
0: Ha, toch?
1: Dus voor een soort samatje jaar handel kan ik zeggen, altijd.
0: Nou,
1: dus ja.
0: Daar hebben we dit ook meteen behandeld voor de persoon die dat wilde behandeld
1: hebben.
0: Het
1: is gezellig, kofferbaksysteem, ik snap het. Het is gezellig, maar eigenlijk is het best wel jammer. En eigenlijk ook een beetje brutaal dat je op andermans feestje komt. Die persoon heeft je uitgenodigd, je doet daaraan niet mee. En je gaat buiten een eigen feestje bouwen. Eigenlijk is dat best
0: wel... Nou is het oké.
1: En al die mensen die daaraan meewerken, John Bolle, ja, maar ham na lega jullie cha, ham me aike Jan Bolisra of Piet Bolisra of Kainike, ki chali chali, Bharwa. Nee, jij bent ook meegegaan.
0: Ja.
1: Dus jij bent medeschuldig. Jij had moeten zeggen, nou, doe dit nou niet. Dus ik hoop dat er een paar mensen zijn nu die gaan opstaan, Lloyd, en dit op nota's ook gaan vertellen en zeggen van jongens, dit moeten we niet doen. Laat het anders organiseren.
0: Zo is dat.
1: Nou,
0: dan hebben we dat ook gehad. Ik heb goed nieuws voor Suriname.
1: Bol.
0: Infantino, toch? FIFA keer.
1: Oh, 64.
0: 64 landen mogen meedoen. Hè?
1: Die man draait een beetje door.
0: Hè?
1: Die man draait een beetje door, Lloyd.
0: Gaat het om geld verdienen dus, of gaat het om iets anders nu?
1: Nee. Het gaat erom om twee dingen. Geld verdienen en in positie blijven natuurlijk.
0: Ah.
1: Want hij heeft dat ding al opgerekt naar 48 landen.
0: Ha.
1: En hij gaat het nu naar 64 landen brengen.
0: Ja, dat doe je maar namelijk voetbal, Takogui.
1: Arre, absoluut namen zeker, Jaiga.
0: Ja, zeker. 100%.
1: Hoor jij toch? India bhi Jaiga. India bhi Jaiga.
0: Namelijk regel kan die liedje wat direct, hè?
1: City Cardillo toe. En India gaat ook meedoen dan, hè, Bhaiya?
0: Ja.
1: Hoe vind je die?
0: Ja.
1: India gaat ook. Toch zo, Jaiga. Dus Suriname jij is Jaiga, WK, te India na jij is Jaiga.
0: Ja. Nou ja.
1: India heeft 1,4 miljard mensen, Raja.
0: Boy.
1: Hè? En ze hebben geld. En ze hebben organisatiekracht.
0: Maar hebben
1: ze
0: ooit...
1: Ze gaan een hele opleiding opzetten.
0: Ja,
1: straks,
0: maar ik vraag me af... Indiase voetbalploegje na de klik? Heb ik het? Heb ik toe
1: de We gaan een instituut opzetten in India. En ze gaan goed eten en goed drinken en goed trainen.
0: Zo natuurlijk. Kunnen we ons aan gaan melden als coach of zo? Voor
1: trainer,
0: India?
1: Robin. Trainer. Hoofdtrainer.
0: Hoofdtrainer.
1: Blok Nederlandse jabet hoor, met kennis en kunde.
0: Ja, tuurlijk, hè. Hamlok Oesok is die KB.
1: Waarom zou het niet kunnen? Waarom zou het niet kunnen?
0: Hij
1: zegt hoor, Bayer, Ki Hindustani na Kelsa Kega.
0: Boy, hè. Hamlok Ki Hindustani met Barka Barka Kilari zeggen, maar we gaan niet verder dan, hè.
1: Maar
0: Lloyd,
1: wacht even.
0: En zo.
1: Als een Irakees, als een Iranees dit allemaal kan, waarom kan
0: een
1: India
0: Egyptenaar,
1: dit niet?
0: Een Egyptenaar, een Kapverdiaan.
1: We lijken toch een beetje qua bouw op elkaar?
0: Ja,
1: dat kan toch?
0: Tuurlijk, Hamlok mooi kelela voetbal. Hamlok ze or beter koi na hega. Messi kuch na hega. Hamlok ke saamne Messi kuch na hai. Ronaldo kuch na hega.
1: Lloyd Utraige, zo nu wel. Lloyd gaat bondscoach worden van India.
0: Maar wij hebben het ook Hindustanen. Wij Hindustanen kunnen goed voetbal spelen. Is toch waar?
1: Maar goed, Bisal. De kletter Ajax legge pankhougoba. Hé, er is nog geen... Chorde, breek me de bek niet open, Lloyd. Kijk, aaj gaat hier na. Anders gaan die mensen zeggen van... Ipagalo wanneke dek, kon baat bat jij.
0: Ja, had ik hamlok peeskele wat die koffie chai met.
1: Maar waar is die minuut? Waar is die ene minuut?
0: Welk minuut?
1: We hebben toch 1 minuutje Brassafest?
0: Oh, haare, babre, babre, Brassafest.
1: Toen bhoelgele?
0: Brassafest ke baare me bhoelgele. Adamia bhi poochie raakie van... Brassafest kaap ba? Hamoli Den Haag me hega, Den Haag.
1: Inderdaad, Den Haag me. Kahan pe or informatie pe je brassafest.nl. Op het jijke dekle brassafest.nl pe. Kon din ba sanitjar or atwaar ke hega, laatste weekend van augustus. Dus laatste sanitjar or laatste atwaar van augustus, 29 en 30. Kahan pe hega? Ander me ba, bitter me hega. Dus chahe barish aai, chahe hawa aai, chahe garam rahi, chahe thanda rahi, alles is gedekt. Ik dan bitter met u rijden. प्रोग्रामा जो है लॉयद बहुत लंबा चौरा है दोस्त हम होप करेला कि तू अब एगो मोई गाना रख के सब बता दिए प्रोग्राम फोर फोर के मंत चाहे जाने के कि सबसे बड़का बेंचेस जो आएगा ई देश के हिंदुस्तानी में मंत एगो हिंदुस्तानी के फेस्टिवल आएगा जो हिंदुस्तानी के हैगा सबसे बड़का बड़का बेंचेस आर्टिस्ट सब वहाँ रहेगा दोस्त दुई रोज में तू सबसे कैनस करिए सबसे तू बतिये गइये नचिए यहाँ मई फेस ते मैं अल टॉप फॉर्मेट्स तो के नहु बात दस जगह जाए के वे पे तू आइए और वे पे कैनस करिए और वे पे खरीद करिए फन ऑल दी टॉपर्स और तू अकेले ना आइए तो के आवेक चाहिएगा अपन लड़कन ले के अपन फूआ मौसी आजी आजा भाई सब कोई के ले के आइए मंत्र थे सब फैमिली फेस्टिवल और कई बजे आइए दुई बजे संझा के आइए दुई बजे संझा के आइए और तू रहिए जब तलक तू मंगिए शनिचर के दिन एक बजे सवेरे तलक अतवार के दिन बारह बजे रात तलक ओमन तमाशा होएगा खाना पीना स्टेंचस रहेगा तू खनित करिए तू फूड लॉन्च में जाइए जहाँ पे खाना रहेगा वहाँ पे कुर्सी रखल रहेगा 400 कुर्सी पे तू बैठ के रुस्तक से खाइए पिए फिर जाइए बड़का हॉल में जहाँ फेस करिए और ई साइड लॉयद एगो लास्ट बात हम बोल देला सुपर अर्ली बर्थ कार्ता मिलेगा जो आदमी ना समझे ओकर मतलब का आएगा सुपर अर्ली बर्थ के मतलब बा कि एकदम सस्ता में तू इस आयत करतवा की नहींगा एकर बाद प्राइस वा चहरीगा थोड़ा से फिर ओकर बाद थोड़ा सा और चहरीगा फिर ओकर बाद और चहरीगा दोस्त तो के जे करता कीने के बाद त तू चलाकी से अभैये कीन ले डायरेक्ट और द्रियन सस्तक प्रोसेंट करता जोन बा बिग गे बा दोस्त सस्तक और फेम सस्तक के प्रोसेंट के बीच में कार्ता बिग गे बा सुपर अर्ली बर्थ कार्ता बिग गे बा बेना 65% 63% एक्सैक्ट ऑफ दिस मोमेंट दोस तो के जे किनिक बा त तू काहे देर करेगा
0: नहीं
1: नहीं मंत्र द होस्टस देर तो होस्टस स्लाई स्लाख खाना ब्रासा फेस्ट पॉइंट एनएल कहूं और ना किनिए लिंक्स रेक्स तो किनिए ब्रासा फेस्ट पॉइंट एनएल पे और यूटेक्स वहां पे फरसोरख करेगा कार्ता ये प्रोग्राम जोन बा भी स्पॉन्सर थाएगा दूर उजाला रेडियो एंड दूर यूटेक्स दोस्तों एकदम फैलख बात है तो के ना चिंता हैगा कुछ के ना पार्केर करे के बहरे फॉलो प्रॉब्लम तो हैगा तू बहरे जाइए वहाँ पार्केर करिए तू ओपन बार फूर्स आइए तू वहाँ पार्केर किए तू मांगे जाने कौन कौन आर्टिस्ट कौन समय पर खेलेगा के गाएगा के नाचेगा ब्रासा फेस्ट पॉइंट एनएल पे तू देख ले वंचस लोहित मोई से बोल ली
0: बहुत मोई से बोले बहुत मोई से बोले एंड एंड जहाँ तक हमें मालूम है आनंद इस दिन जहाँ हमें मालूम है तो एंड अगस्त में लास्ट फेस्टिवल हैगा हम लोग के और भी डेन हाग में एंड दाना फॉर मै इज इट क्लारी दोन
1: उबतिया हम ना जानी ला
0: हमें जना हैगा
1: एन एफ तो सोमर दोन हो जाएगा तो फकांसी फिर होकर बाद दोन हो जाएगा दोस्त तू आइए और खूब खनित करिए कस के परिवार हिति प्रेमी के साथ तू आइए अकेले तो के ना उफ आवे के मन तो सुपर सुपर सुपर खाफ और हम लोग वहाँ पे बाती लॉयद वहाँ पे रहेगा कॉफी एंड चाय बनेगा वहाँ से भी कॉफी भी बनी और चाय भी बनी दोनों लॉयद
0: फिर से बोल
1: कोका कोला भी रहेगा
0: सुना फिर से बोल तो
1: सुपर लॉयद
0: फिर से बोल तो तू आइए आइए
1: तू आइए होंदत
0: हाँ तू आइए ना ना तू आइए होंदत और तू खनित करिए कसके
1: होंदत होंदत को आर्टिस्ट है या बैना लॉयद होंदत को आर्टिस्ट बैना है
0: या
1: दोस तो फेल ऑम ऑप्टिमम तो
0: फेल ऑम ऑप्टिमम
1: हम बता दिए वेल समझ के नहीं तो ना जानी सब लॉयद
0: अब हम सब के बता दे के क्या आएगा कौन बैठ आएगा ओके
1: थैंक यू वेल मोय मेदा बाय बाय
0: Brazafest, 29 en 30 augustus in de Wallop. En Bendriga, exclusief, Umer en Squad. Suje met Suje Loemraal. Express. Sarigama Records Crew, The Legends. Netraj met Shivam Rajaram. Diamonds 2000, The Band. Sensation, DJ Sahid. Dilsi Dance, Nachanias, Nach Nation, Varun Kazel en nog veel meer. Koop je tickets via brazafest.nl. Super, super early bird tickets voor slechts vanaf €8,50.

is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op You Are Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-118-12. Geopend dinsdag tot en met zaterdag.

Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kisika moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Oujala's Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag Weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divak en Satvika, The Best DJs and Nachanias. More artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasa Fest. Powered by UTix.nl en Oujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: Oh, oh, oh.
2: Jala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn.

0: 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met de EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. Yaouad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt de maatregelen van Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De autoriteit werkt hierin samen met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Brasa Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio.
3: You are...
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons. Er staat nu nog zo'n 200 kilometer file. De files die opvallen zijn de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plaspoelpolder 25 minuten vertraging. De A13, Rotterdam richting Den Haag, is bij knooppunt Prins Klausplein een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten op onthoud. Op de A13 de andere kant op, richting Rotterdam. Voor Delft een kapotte auto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Utrechtseplein 25 minuten extra reistijd. En tot slot de A76 alleen richting Aken. Door wegwerkzaamheden op de Duitse A4 doe je een uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ujala Radio, tu jaane hai toh, my favorite radio station.
6: Aap sun rahe hain Ujala Radio, aapka favorite radio station, you are.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. Jawad W., een jeugdvriend van Rido en Tagi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij 2 liquidaties. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt de maatregelen van de Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Rijswijk een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen richting Aken tussen Simpelveld en de Duitse grens een uur op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden op de Duitse A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Rotti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotti-gerechten, rotti-rol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti-gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Vandra Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, Avas Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. Avas Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
12: You are. You are. You are.
13: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met de EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया डीएबी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
14: तुझे लगे ना नजरिया
1: उजाला Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. En bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
5: Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9:00 ochtends en 9:00 avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ah, ah, ah, ah. उजाला रेडियो देश भर में तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलॉन्ग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist in Dumeer, top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key, WhatsApp nummer hè. Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। मुकेश अंगलता जी, फिल्म फिर कब मिलोगी, स्टेशन उजाला रेडियो, तू जाने तो।
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind. En langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Nog één vertraging op de A76, Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 6 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Ook Nederland noemt de vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. En de Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Oujala's Brasa Milafest Indoor Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divak en Satvika, The Best DJs and Nachanias. More artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasa Fest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
3: Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauverstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
12: Ujala Radio. Ujala. Raza Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Nederlandse archeologen hebben bij Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. De tombe behoort toe aan Paser, die tijdens de 19e dynastie onder de farao's Seti I en Ramses II direct onder een farao viel. Later werd hij hoge priester van Amon, een van de belangrijkste goden met grote invloed in het oude Egypte. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala, Brasa Milaves, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

Live vanuit de Hoofdstad. Ujana Radio. Ujala, Brasa Milafest in the Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.

0: मुंड संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, raat en dien, 24 घंटे लगातार आपके लिए door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: Brasa Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You are Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
1: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai. Toh bhi sune hai toh, Ujala Radio.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Jella Radio. Mijn hoe Lloyd, maar heb hier een hele goede middag allemaal. Abitore de Mishuru, wel een heel mooi programma. Het is genaamd Coffee Chai.

0: इस महीने में और आने वाले महीने में होने वाले हैं. En natuurlijk hadden wij dit voorspeld. Die zaal behoud garm hoega. Nederland mee. En natuurlijk moeten jullie daar je op voorbereiden natuurlijk. Want toen denk je, ka hoega in Spanje mee. Ka hoega in Frankrijk mee. Ka hoega Doeser deze mee bij. Er gebeurt van alles en nog wat. Ujala radio ki koffie chai. Middag show je heen zeg maar om kurren heen. Welkom op deze maandag. In Coffee Jai Middag Show. De headlines van vandaag. Nederland maakt zich op voor opnieuw tropische temperaturen. Op meerdere plaatsen kan het deze week boven de 30 graden worden. En het RIVM blijft wijzen op de risico's van hitte voor kwetsbare groepen. Dus, de ouderen en de kinderen, zorg goed voor ze. Zorg goed voor jezelf. Let op de oudjes. Let op de kinderen. En blijf natuurlijk drinken. Hydrateren, zeggen ze. Hè? Pani. Meer dan genoeg. Nederlandse veiligheidsdiensten blijven waarschuwen voor toenemende cyberbedreigingen. Of cyberdreigingen. Nadat eerder bekend werd dat dat Russische hackers beveiligingscamera misbruikten om militaire routes in Europa te volgen. Het jubileumweekend van het North Sea Jazz Festival in Rotterdam is succesvol afgesloten en trok opnieuw tienduizenden bezoekers. Jazz lobby kerk in na lobby kerk. Maar ik hou er wel van jazz. En North Sea Jazz Festival is wel een evenement wat je een keertje hebt moeten hebben. Je moet dat een keertje hebben meegemaakt moeten hebben. De politie onderzoekt een ernstige mishandeling na een Pride-evenement in Amersfoort, waarbij een mogelijk anti-LHBTIQ+ motief wordt onderzocht. Nou, stap let er ook nog mee opnoemen, kreeg ik bereiken. Het WK-voetbal bereikt de halve finales. De spanning loopt op nu de strijd om een plek in de finale losbarst. Op Wimbledon staat vandaag de herenfinale centraal na een toernooi vol verrassingen en hoogstaand tennis. Dat was toch gisteren, ja. In Thailand zijn bij een groot brand in een uitgaansgelegenheid in de omgeving van Bangkok tientallen mensen om het leven gekomen. De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de brand. Maar dat is wel heel heftig, hè? Dus toen komen je vakantie, ik hoor een paar warm met je te declareren. Eigenlijk ik ga nooduitgang. Hoe kan ik zo snel mogelijk, als er iets gebeurt in een restaurant, in een bar of wat dan ook, hoe kan ik zo snel mogelijk eruit? Zoek dat eerst. Toen kom je hier, of het nou in Nederland is of in het buitenland, of je in het buitenland bent, kom je hier festival mee, kom je hier groen mee, kom je hier kai, kom je hier kuspie. Bij het declareren, kijk je kus hoiga, dat je kaisse in je hasse snelse likkerse kega. Wees erop voorbereid. Internationale aandacht blijft uitgaan naar de situatie in het Midden-Oosten, waar nieuwe aanvallen en spanningen rond de golfregio de diplomatieke druk verder opvoeren. U luistert naar Ujala's Coffee Chai Middagshow. Abiyare, het horen ermee. Je hebt er studio mee. Is Garmi Mouse mee. In zijn korte broek. Ortopie Mark Eiga. Ga mee chatelee kijken. Na chatelee kijken. Eigenlijk, chai pani burse. Ja, hij is een garm weer. Suriname, maar toch niet lawaai. Hamlo chatelee kijken. Het is maandag 13 juli, een nieuwe week, een nieuw begin. En natuurlijk weer een overzicht van het belangrijkste nieuws uit Nederland en wereld. Of je nu aan het werk bent, onderweg of geniet van je vakantie. Fijn dat je jouw lunchpauze met ons doorbrengt. Pak een heerlijke kopje koffie of chai. En met dit zomerse weer misschien liever een frisse iced tea. Ja. Of een gekoelde chai. Nou ja, ik weet niet of een gekoelde chai, toch? Indian chai. Thee, gekoelde chai, iced tea. Iced tea is lekker, maar een gekoeld... Dus een thee, wat toe benauwen, hega. Als je die laat afkoelen en dat je dan drinkt, of dat ook lekker is. Ik denk het wel. Maar hoe lang heb je hier? En hamare, ja, studie maak je, hè. Hamisha ketra, hamare sadere, hè. De bekende Hindustan, Anand Chandrika Singh. ook met een C. Dus de derde C is al binnen hier. Topi op je maar kaarhega, korte broek bij een kaarhega. En natuurlijk, nou ja, slipper wat kon, slipper bij een ketuele, waar het eigenlijk uit.
1: Nou, dit is mijn goedkope slipper. Maar toen dan ik dat wel iets lekker chalega. Dus iets hoeft niet duur te zijn per se.
0: Dus ja.
1: Om er van te genieten. Iwali, ik dam sasta. Nou ja, ik dam na, maar toch.
0: Ja.
1: Het is niet maar geavanceerde slipper.
0: Nee.
1: Dit is een
0: Dit niet makkelijk, dit niet goedkoop, of het niet beter.
1: Dus Gianni Kuntje hier een probleem. Goedemiddag trouwens.
0: Goedemiddag.
1: Ik heb een hele meren slipper.
0: Ha?
1: Bissau ke hem batabe tu kerparie. Ik het naam hem kin liba ti chidwa.
0: Ja.
1: Maar dat... Dus dat is van leer.
0: Hé.
1: Oro uparwa dus brevoet in zit.
0: Ja.
1: En dat ding gaat gewoon zweten.
0: Nee, dat is niet fijn.
1: Nou, terwijl Iwali... ja, maar die lopen niet lekker. Die lopen niet lekker, hoor.
0: Oh, dan kreeg je dingen nog.
1: Dus Gorwa, niet wat pirailig hier gaat. Dus Oezoi, hij gaat volgens mij in je badkamer.
0: Ja.
1: Je in de haai en zo.
0: Ja.
1: Maar Oena mooi he het naar Tjale gaat het, hè? Ook een beetje een slipper hebben met een kan je ze bolle bodem.
0: Bodem.
1: Bodem voor als je mooi reken. Ja, toch? Trouwens, Suriname. Nou, als je Suriname ke baat, chor. Niet omlok bahu jada Suriname ke over het jaren.
0: Ja, ja.
1: Toen je jaaiga naar hai, heb je dan een slipper of heb je geen slipper?
0: Maar ik heb kamer moeten gaan.
1: Jij doucht dus zonder slipper. Ik kan dat niet begrijpen.
0: Hè?
1: Ik snap niet dat mensen zonder een slipper echt waar.
0: Nee.
1: Dit klinkt heel raar.
0: Dit klinkt wel heel raar in mijn
1: maar
0: oren, ja.
1: Ik vind het gek dat mensen zonder een slipper gaan douchen.
0: Nou, ik vind het gek dat jij met een slipper in de badkamer stapt. Dat vind ik juist gek.
1: Zie je? Dus Jonchi Ham vind ik erin normaal. Toen vind ik het abnormaal.
0: Abnormaal, maar zijn naam meer heette. Boitie meer heette. Of ze haar meer heette. Dat je daar met je slipper gaat douchen. Oké, dat begrijp ik.
1: Omdat we een vloerwa toe willen morsuren.
0: Vloerwa, morsuren. Of je moet lopen. Dus je moet lopen van je huis. Want kabi daar douchewa ten jaria per ha, toch? Ietsje verderop. Dan moet je daar naartoe lopen.
1: Een buiten douche
0: daar. En dan moet je met je
1: emmer.
0: Je moet met je emmertje water daar naartoe gaan.
1: Ai.
0: En dan heb je zo'n slipper nodig.
1: Voor je natje en voor je droom.
0: En dan,
1: dus ook als je naar het toilet moest, hè?
0: Ja, toch?
1: Moest je volgens mij water meenemen. Of niet?
0: Ja, zeker.
1: Ha, toch?
0: Ha.
1: Want ja. Je had toch geen toiletpapier normaal? Nee.
0: Maar dat was veel
1: tenminste
0: beter,
1: voor die buitentoiletten.
0: Eigenlijk is dat veel beter ook, hè?
1: Is veel gezonder.
0: Veel gezonder.
1: Nee, dus wacht even. Dus jij doucht op blote voeten.
0: Ha.
1: Ik ben nu benieuwd hoeveel mensen op blote voeten douchen.
0: En hoeveel
1: mensen een slipper hebben. Hamlo jij een onderzoeker? Ego Barka academisch onderzoeker?
0: Ja.
1: Werk mee aan de promotieonderzoek van ons. Hamlo kijk kon een titel meeliga bij. Dus
0: zeker.
1: Of je met of zonder slipper douchen. Ik kan echt niet douchen zonder slipper.
0: Ja, jij bent raar. Jij bent een hele rare persoon.
1: Maar mijn kinderen ook?
0: Hè?
1: Maar Hamzi kan je leren konken natuurlijk. Zo'n, jij hebt mij wat sapkoets ik heis, raad door dien. Toch hebben die kinderen al die dingen van mij.
0: Van ja toch, omdat...
1: Is toch wat, hè?
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Maar ik snap niet waarom. Ham nee, kan je hem maar wel lezen, man. Maar sap je gewoon hem maar. Usap jij gaat zoeten,
0: ja.
1: Ik heb dat ook, dus ham jij laat zoeten, ja. Moet ik mijn bed helemaal kloppen? Dus om takia leken, sap, chadder, phadder, jonba, zijkant rakken. Dan ga ik eerst kloppen.
0: Arre? Bij
1: die abharam klop kan hebben.
0: Arre?
1: Ha, echt waar.
0: Je hebt rare gewoontes.
1: Sap. Nee, echt waar. Dus mijn kinderen doen dat precies zo.
0: Ay, my God, dat is serieus, hè?
1: Allee, die moeder doet dat niet. Mijn vrouw weigert dat.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Vroeger deed ik haalgedeelte ook, hoor. Bij le, John gedeelte wat oezoet, hè?
0: Abtunaker, hè?
1: Maar ab sochil fasunna, Etna ik hem zie kai liba die etna baris.
0: Abna zie ik het kabinet zie ik.
1: Ze doet het niet, dus ze heeft dat ook niet nodig.
0: Ja.
1: Dus ik doe het gewoon niet meer.
0: Ja.
1: Ay, advies als je er iets kon iets meemaken.
0: Ja. Nou ja.
1: Nee, maar dit zijn onze problemen, zo nee, walo. Hamloke barka probleem, namen hamloke eetje, joan. bezig hoor ik erega. Wordt mijn bed geklopt of niet?
0: Ja, so, nou, kabi, als je dus met...
1: Maar waarom klop je een bed, Lloyd? Dat moet je vragen.
0: Oh, ja,
1: met je... Hij gaat door, hoe gaan ze pushen?
0: Aha, kijk, klop keren toe, Chijua. Kijk, sap, klop keren toe.
1: Dus, dat lego gardaba, toch? Ego garda.
0: Ego garda khatim.
1: Ego gardaba bedia me. Mooi minomas ribieren, echt niet.
0: Ja, hè? Maar hoe?
1: Maar
0: door akia maar dat tees hij gaat zeker. Toen
1: gardo had ik wel. Gevoelig had me wat hij gevoelig had. Maar huid me kohoop het hoor als ik garda lang je klaar. Mino maas ribi, hem me uthek pariga. Raat en raat hem uthek pariga.
0: Sun Holo, agar tu maai hem lusse delen kere, wat was jouw vraag? Oh ja, tu sleeper benke, ja het douche kere kina. Stuur je WhatsApp bericht naar 020-363-0800. Wij willen weten of jullie dat ook doen, wat Arend ook doet. Maar
1: ja. Mangila Jane of Lloyd afwijkend is of dat ik afwijkend ben.
0: Ja, ik ben wel benieuwd hoor.
1: Iemand heeft een afwijking,
0: Kon ook je toch afwijking, heiga.
1: Nee, maar echt waar, hem kon jij daar bij logeren, kreeg je?
0: Ja.
1: Lloyd?
0: Ja.
1: Kon een hotel mee, kan je wie?
0: Ja.
1: Chahe vijfstar hotel mee. Vijfstar hotel mee die je de slipper na meelega. Je krijgt alleen die badslippers.
0: Ja.
1: Waarbij je rond kunt lopen.
0: Ja.
1: Maar geen slippers om te douchen.
0: Ja.
1: Ik zeg het je eerlijk, ik neem een slipper mee, heb
0: je? Ja, op dus vakantie, je had een slipper mee.
1: Chahe John hotel mee, heb je?
0: Ha.
1: Mijn slipper moet mee om te douchen.
0: Nou ja.
1: Obina slipper hem naar Chalila bij het chatrouwens.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus ja, Janne kon je hem wat hem chikna bati.
0: Doe chikna bati, hygiënisch bati. Dus toen nam ik die kabel, wat krijg je eigenlijk onder je voeten? Als je dus eigenlijk niet, je Nike dikke douches dan moet je ook je voeten vegen. Maar als je dat niet doet, wat krijg je schimmels, hè? Yo, je bent hygiënisch toch? Dus ja.
1: Ik heb dat soort problemen niet bij je.
0: Nou, toen slipper pijn. Ja, ik
1: netjes wat hij netjes.
0: Nou ja, Rafi.
1: Hamati, kon je hem alleen, Mati?
0: Chikna. Chikna.
1: Na chikna. Toe wat het chikna. Toe wat het chikna.
0: Chicken.
1: Dus ik heb chicken aan me. En toen had ik ook chikna.
0: Chikna. Ja. Ham is wel ultra kardila harde maaltijd. Maar zo'n
1: bol.
0: Rafi bolo, bina slipper ke jij douchekere. Dus één persoon heeft al gereageerd.
1: Dus jij staat 1-0 voor.
0: Heeft nog iemand gereageerd. Karin bolo, ik douche binnen zonder slippers. En buiten met slippers.
1: Hé, daar sta je al 2-0 voor.
0: Ja, toch?
1: Maar ik ben hier ook aan het douchen, dat heet.
0: Camping.
1: Camping ben je douchen?
0: Camping ben je douchen.
1: Boy, ben je douchen?
0: Als je op de camping bent, dan ga je toch, heb je toch een aparte douche gedeelte.
1: Naar Hindustanen, ga niet naar camping.
0: Ke bole, tu aise na...
1: Birle.
0: Ham loke Hindustanen, ke tu aise na soch ki na kare
1: Hindustanen. Ham gaili dheer.
0: Ha.
1: Maar ik ben nog nooit in Hindustan tegengekomen op een camping.
0: Nou, ab tu je het dari kan ik Hindustani dekhaya.
1: Camping?
0: Ha, Hindustan houden van kamperen.
1: Echt waar? Nee, Hindustan houden van luxe.
0: Are?
1: Hindustan thoro jij wat afzien kare. Ja, ik heb tinti banai.
0: Oh, toen maak je Hindustani, maar ik kan niet hotel.
1: Zij doen glamping.
0: Oh, glamping, ja.
1: Geen camping.
0: Ja,
1: dat glamping. Moet wel luxe zijn, hè?
0: Ja, die glamping, daar heb je daar alles in. Alle
1: luxe zijn.
0: Subtitle
1: en dat is niet van je luxe, ja, en terecht, hoor.
0: Ik elke dag als de zon schijnt, he, oh, na krak gamjer, hè?
1: Ham ze kon baat toe mangen. Ja,
0: krak gamjer rega, dan hebben we door baat jaad aanwege.
1: Khali ghamua me?
0: Ghamua, ha, nou ja, oh, dus het baat hier. Maar ghamua, ke bare me, ham lok anderhalf jaar, ik jok. Een jaar geleden of 6 maanden geleden hadden we erover. Heb jij het vaker gehad?
1: Oh, maar waarschuwing.
0: Door waarschuwing, we hebben elke keer een stemmetje aan. Van, hé, Anand ke leti raachis van jou. Ga hoi, dunia me.
1: Dek leto. Maar, sunna, tu tenminste toegeef karega.
0: Ha?
1: Maar koi admi kabhi na toegeef karega.
0: U bolega ke ham bolat ribhi.
1: Gewoon bol sake. Toch, ujala pe hem sun li rahi. Gewoon bol sake. Ujala pe hem sun li rahi. Otana to bol de, ja. Dus soms ga je ergens, toch? Soms ja. Loop je ergens.
0: Aha.
1: En dan praat je met mensen. En dan doen die mensen in eerste instantie alsof ze je niet kennen.
0: Nee.
1: Alsof ze ujala niet kennen, alsof ze jou niet kennen. Dan praat je. Dan raak je een beetje aan de praat. En dan hoor je plotseling dat ze alle programma's kennen. Dat ze alles gehoord hebben. Dus dan denk ik bij mezelf van... Hey, kan je zeker het u jaar?
0: Boy.
1: Kan je toe aangeven krijgen alsof je niemand kent, ons niet kent, niks?
0: Ja.
1: En dan 10 minuten later blijkt dat je verstokte luisteraar bent.
0: Boy.
1: Vind ik raar.
0: Ja, ik snap het ook niet.
1: Je kunt toch gewoon direct normaal doen. En zeggen van, hey, wat leuk. Hey,
0: doet je het jontjes doen, hè? Maakt niet uit. Maar je kan ook zeggen van, ik luister ook. Nou, ja, klaar.
1: Maar is toch raar?
0: Ja, het is ook raar.
1: Dus mensen spelen soms eerst een spelletje.
0: Aha.
1: Voordat ze misschien achterste van hun tong tonen.
0: Ja. Omdat ook ik heb zo'n tokje, ik heb deze keer toch?
1: Wat? Peruan met je harke kat uit de boom kijken. Hey. Luid. Dus jij hebt dat nooit gedaan in je leven, hè?
0: Wat?
1: Een kat uit de boom kijken.
0: Nee.
1: Toen direct koetje, ik ga mama zeggen.
0: Dat is mijn valkuil. Dat is mijn valkuil.
1: Toen behoed je al die koetje.
0: Maar valkuil wat, hoor?
1: Barca valkuil.
0: Barca valkuil.
1: Trouwens, afgelopen week, hè, was er een reportage, TV, hè?
0: Ha.
1: Hammer Jan Nieuwsuur, meer had je, als ik me niet vergis.
0: Ja.
1: Over het krijgen van kinderen.
0: Arre?
1: Oma, ik heb een barca probleem hega, in Nederland, in westerse maatschappij.
0: Barca probleem?
1: Omdat Janneke Hoega, in een nutshell hoor. Zo nee, wel, John volgkarisba, Hindustani, Nederlands samjega, of volgkarisba. Maar John, en me, zei het nou mooi volgkarisba of Hindustani, Nederlands kan die samjega. Even porke hem ook betaalde.
0: Porkariame. Maar dus, het krijgen van kinderen, is daar een probleem?
1: Is steeds meer een probleem aan het worden.
0: Ik heb daar geen moeite mee.
1: Boy. Dus er is een ernstig onderwerp bij Lloyd. Ik wil ernstig onderwerp. Toen snap je het weer mee. Nee, maar er zijn heel veel dames vooral.
0: Ja.
1: Die een moederwens hebben.
0: Ja.
1: Die moeder zouden willen worden. Ha. Maar ze hebben soms te lang gewacht.
0: Ha.
1: Ze hebben zich eerst willen settelen.
0: Ja.
1: Ki age opleiding, te mooi kam, te gogar, te garna milep hier, te admina milep hier.
0: Mooi admina milep. Ja.
1: Mooi admina milep, mooi aurat na milep. Dus het duurt maar en duurt maar. En ze zien om zich heen dat heel veel huwelijken klappen. Als mensen komen bij elkaar.
0: Ja.
1: En na een paar jaar of een jaar zelfs.
0: We leven in een andere tijdsgeest.
1: Juist, gaan mensen uit elkaar. Dus ze hebben een van zo'n, dit wil ik mijn kinderen niet aandoen. Maar er is wel een moederwens vaak.
0: Huh.
1: Vaak zijn het bij de dames.
0: Ja.
1: Die mannen hebben wel een vaderwens, maar niet zo sterk, denk ik, vaak. Maar die moeder voelt dat. Dus ik hoor het voelen, kreeg op een gegeven moment van, hey, ik wil wel moeder worden.
0: Ik wil moeder worden. Dat is moeder natuur, hè?
1: Moeder natuur, juist. Maar het probleem is dan, als je te lang hebt gewacht, dan wordt het steeds moeilijker om zwanger te raken.
0: Ja, ja, ja.
1: En een kind te krijgen. Dus hele, hele indringende, moet ik zeggen, hoor, uitzendingen. Hè? Ik wist wel dat het probleem speelde, maar dan zie je plotseling een aantal mensen die dat verhaal vertellen, hun persoonlijke verhaal. Dan raakt het je wel. Dan denk je wel van, dikto. Koikoi en mee, sommige mensen hoeven echt bijna niet hun best te doen. En die hebben een kind, of twee kinderen, of drie kinderen. Lloyd gevallen met dik, toch? Kaigoba.
0: Maar ik ga een voorbeeld nemen.
1: Or koikoi en mee na moeite krijgen. En het lukt maar niet. Hoe zielig, hè? Hoe verdrietig zijn ze dan, die mensen?
0: Nee, maar ja, het heeft ook te maken van, je zit toe betalen, maar ik kon mijn carrière benauwen, ik kon een kojega, acha admia, acha aurat kojega. Al dat soort dingen spelen een rol. En ook in welke situatie je bent, toch ik kam na, hè? Dat soort dingen, ja, hey.
1: Hè? Maar let op, Sunevalo, dat je er geen spijt van krijgt. Dus agorie, probeer ik er je zetel, kreeg op nek, allemaal goed.
0: Agorie te pas je.
1: Maar bahut na agorie.
0: Ha, agorie te pas je.
1: Bahut jada je agorie, dan lukt het misschien niet meer. En sommigen het me wel proberen die kregen, tja, suru ze looit. Alleen ze raken dan niet in verwachting. Ook dat is zo pijnlijk. Daar heb je allerlei IVF-behandelingen, et cetera. Maar ja, ook daar zitten heel veel risico's aan. En het gaat niet altijd goed. Ook daar kun je heel veel teleurstellingen krijgen. Dus Wij praten daar heel makkelijk over. Zeker als je zelf kinderen hebt. En makkelijk hebt kunnen krijgen zonder problemen. Maar soms staan we er niet bij stil hoe moeilijk het is voor sommige mensen. Die dat wel graag zouden willen hebben. Maar waar het niet lukt.
0: Nou ja, kijk. Hamdani Arendt. Ik weet. Ja, ervaringsdeskundige op handen gebied.
1: Toen dat rabatte.
0: Sun, jab kable. Ja, ik weet niet. Ik heb soms het gevoel van natuurlijk bij appen keel helemaal bij.
1: Dat is zeker, ja. Dat is ook geluk
0: als,
1: natuurlijk.
0: Als het natuur denkt van, hey, paar lage, larka hoi katin, na mooi he, dan zal het ook niet lukken, denk ik. Ik geloof wel daar een beetje in. Hè?
1: Dat heeft met geluk te maken. Ook een beetje, toch?
0: Ja.
1: Of jij zegt van zo'n na mij babje ke relatie na hega mooi, dat kon kam heel larka, usabke deweke, dat bedoel je?
0: Ja.
1: Oké.
0: Dan natuurlijk apne
1: dus tu socheega upar wala, chahe jon upar wala hoega.
0: Chahe jon upar wala hoega.
1: Utakeega aur dekheega van ekar kaida na mooi hai, ek hem larka na debe. Daar geloof jij in?
0: Ik misschien speelt dat een rol hoor. Ik weet het niet hoor, maar uchi jon me wel te niet geloof kaida.
1: Oké.
0: Dat ik hamar kaida mooi hega.
1: Toke bahut chappar bhar.
0: Dus
1: hamme
0: jij John Gio's aan
1: het Ik geloof er niet in. Ik ken genoeg mensen.
0: Ik bagatelliseer het een beetje, maar dat is niet.
1: Ja, maar
0: niet
1: ik ken echt genoeg mensen die eigenlijk geen kind zouden verdienen.
0: Ja.
1: Maar toch kinderen hebben. Maar dan zie je hoe ze dat doen. Dat is echt niet normaal. Dat is niet goed.
0: Oké.
1: Okay. Larken ke doek dewe, aurat ke doek dewe. Ja, dan denk ik ook van, ik ga het naar Larken Milalba. Or koi en mi agore gaat naar Orna Pavega. Dus dat is oneerlijk.
0: Het is oneerlijk.
1: Het is een beetje oneerlijk soms.
0: Ik heb waarin mee, misschien moeten we een aparte uitzending maken over dit onderwerp. Het is wel een gevoelig onderwerp hoor.
1: Nou, alles komt hier. Alles passeert hier de revue.
0: Aha.
1: Dus John Chihamluke Muriam Aige ook erover hamluk bij die Aila. Want we hebben geen script. Dus sleparwakke je juan kaise score waba.
0: Boy,
1: koi pathaise.
0: Esa khari dara dar sleparwakke bare mein khari baat
1: kya. Dus jij met een slipper of dus jij zonder een slipper?
0: Ik weet niet met wat welk met welk onderzoek je bent gestart, maar er komt alleen maar WhatsApp berichten hier op 020.
1: Ik parom luk promoveren we toch?
0: Ik par toe pro.
1: Zo'n hamme luk doen ne.
0: Hamme na bahut haswaye want hamme tani u hai ga. Khasi
1: bara bara, bara kharab tor hai cha khokia
0: ha sun
1: ma coffee of na piye cha
0: coffee ab tor hum dekhiye bina lega coffee ka
1: coffee na chai na kuch ya
0: aaj pani hame
1: jane kon chi mile coca cola sei
0: ai ma coca cola ma sun na hame go behin ra and se leef nahi mer maar hum apan behin ke jani jab se mukke jani la u san naam me rehta ra उस बेरे शुरू करता है मैं कोका कोला और एंड करता है भी अपन दिन में कोका कोला इस तो एरग दैट इज मेट कोका कोला स्टार्ट इन सुरीनाम
1: हां मैं ढेर आदमी है लॉयड ओके इन माय फैमिली हम जानिला
0: हां
1: एक बोतल एक लीटर रहा था सनाम में
0: गेन अंडर कोला है सीरियस
1: एंड दैट मेकते से दन अप इन अ पार उर टाइट है
0: हां
1: दैट वाज लेकर गमुआ में
0: मोय लगे ना
1: ठंडा ठंडा कोका कोला बड़ा मोई लगता रहा पिए के
0: विशाल
1: तो उस सब एक जैसे आदमी यहाँ पे चाय पिएगा और कॉफी पिएगा सॉरी काम पे सो ड्रंक वे इन सुरीनाम कोका कोला
0: ओके ik wil even
1: precies datzelfde idee hoor Lloyd
0: ik wil jou हम तो बतियाना मैं लगाते हैं मगर
1: काट दे अब काट दे बोले ना मांगिला काट भैया हम तो बतियाना काटे मांगिला मार
0: हम काट लेला मैं तो आसिया दी schrijft ik draag altijd waar dan ook een bas slipper ook op vakantie helemaal eens met aan en dus naar voor jou kono tot batiasuna ya
1: ik hele हम ना बाती दुनिया में देख ले तो
0: ओके आसिया ओके हेलो गुडमिडग एंड ऑन हैव अ गियर इकोन भैया ओ भैया सुनील छेदी गुडमिडग मेनेर छेदी फॉर इट इज दैट यू एन बरिक स्टूट एब्सोल्यूट मेट स्लीपर सेगट ही ओवरऑल ओक इन 5 स्टार होटल भैया
1: देख ले तो लॉयड यही मेंट अफवेकन नहीं एक
0: काकरी कोनो को चाहे तो अफवेकन रहेगे
1: तू कौन मोरसू बात है ओके बोलो जाको मोरसू आदमी
0: अच्छा सुन एक टाइगर जिंदा है कोनो हैगा कोनो के नाम है टाइगर जिंदा है टाइस सोंडर स्लीपर्स हाउस इज टॉक स्कोन ओके ना स्कोर ik weer
1: ये लॉयड घटन भी बाको लो ठीक है
0: कारिन पठाई
1: में टाइगर
0: कारिन पठाई सेगा कैंपिंग के स्वयं बात आई कौन सी हैगा
1: फोटो पठाई सोगे
0: हां फोटो पठाई सेगा एंड दैट हैव इक
1: नहीं कारिन वो विल दैट सॉर्ट फोटोस नीड सी नो बिकिनी की दी वाली फोटो
0: ना बिकिनी ना यार
1: तू तो बोले पठाई से यार स्वयं बात वाली
0: कैंपिंग के स्वयं बात पठाई ओके एंड रिया कलू सेग ik douche zonder slippers thuis wel op vakantie voor hygiëne draag ik slippers Groeten, Ria.
1: सांग दोस्त दिंग इज वेल तोर कंती तोरा ज्यादा बात चलो
0: हमार कंती ज्यादा है गया मैं हमें जना है गया दैट यू आई टॉक मेयर स्कोर्ट और एक और एक आध गौर पढ़ते हम तो रखाटीन goedemiddag aan een Deloitte. Ik douche thuis zonder slipper, maar als ik naar het buitenland ga, dan met slipper. Mijn man klopt ook altijd zijn kant van het bed.
1: Aha. Zie je?
0: De kle?
1: Er mag ook geen stof.
0: Hey, maar kon ik het mieke moeder met Annie Koets?
1: Ja. Nee, helemaal niet. Wij zijn netjes opgevoed door onze ouders.
0: Heerlijk.
1: Maar mij, hebben netjes op. Het jaar John Partij zei, mevrouw. Ke Partij zijn laatste bericht hoor.
0: Angela.
1: Angela, ke admit John Ba, die is netjes opgevoed door zijn moeder. Ook er mij ook eens, ik ga ze beta, zoete ze pijlen. Sab garda arda John Ba, jhaar die je, tab mooi ze zoete. Ik ben ook zo opgevoed, Lloyd.
0: Ook als ik naar het buitenland ga, moet ik van mijn man ook kussens slopen en lakens meenemen. Het eerste wat mijn man doet als hij in een hotel komt, de douche schoonmaken. Arie Baber, hij gaat als eerst schoonmaakmiddel kopen. Ay, mi gado.
1: Nee, deze man. Okay. Deze man is te goed opgevoed.
0: Ja. De torkaankaart is gegaan.
1: Nou, ik er opvoed, ik ben goed jabber.
0: Okay, meneer Harry is ook voor het eerst die een bericht heeft gestuurd naar Ujala op 020-363-0808. Meneer Harry, je weet zo'n programma, hoe wil je hem douchen? Ik vind het raar dat mensen met slippers hier douchen. Dus toe raar, jij bent raar.
1: Ik ben afwijkend. Maar oké, ik ben aan het doen.
0: Goedemiddag, heren. Ja, zonder slipper thuis. Anand heeft gelijk. Met vakantie altijd met slippers. Groetjes, Sunita.
1: Het is wel redelijk 50-50 nog, hè, Lloyd?
0: Ik go
1: admin, 60% ook hebben. 60% ook hebben.
0: Om per kaas, ompie, ik douche thuis zonder slippers en op de sportclub en op vakantie met slippers.
1: Oké. Dus dat is het.
0: Ja, zonder slippers in de douche. Ik hoor je een partij hebben. Hamden niet keer bij wie die persoon is.
1: Maar ik kon een onderzoek, hè, Lloyd?
0: Ja, het is een hele goede onderzoek.
1: Kennelijk is het een belangrijk onderzoek, joh.
0: Hebben
1: we er nooit over nagedacht, maar we denken er nu over na.
0: Nee, maar is het...
1: Maar je denkt over zoveel dingen niet na, hè?
0: Nee, maar ik
1: vind het... We doen dingen uit gewoonte, maar we denken niet over na.
0: Ja, maar abetelijk, hamar moria me na jahega, ki tuka hai apen bichauna jhare hega voordat je erop gaat liggen.
1: Ay, mi god, oh boy. Acha, con un dine, yeah, mother, con un dine. Mijn kinderen zijn gewoon in Nederland geboren en getogen. Lloyd.
0: Ja.
1: En ze doen het elke dag.
0: Ja, maar die kinderen nemen alles over van de vader,
1: en
0: toch?
1: Ze begrijpen niet waarom die moeder dat niet doet.
0: Nee. Maar John Bapua kan automatisch overnemen. Tenminste, bij de meeste kinderen dan. Automatisch.
1: Hey, Lloyd, dankjewel voor je koffie, man.
0: Ah, toch? Dus, maar gas naar gast. Maar gas bij mijn man. Gas mijn man te buiten.
1: Maar gast bij mijn man.
0: Jij moet natuurlijk weer natuurlijk laten horen. Ik heb net een slurp krijgen.
1: Even slurpen.
0: Hi boy.
1: Lekker. Heerlijk man. Klachten door Milal, maar slurp wat over.
0: Ik klachten abettelijk na Milal.
1: Hoe kan dat? Het is zo vies eigenlijk.
0: Het is zo misselijk maken zoals jij dat
1: maar
0: drinkt.
1: Maar we krijgen geen klachten door. Hoe
0: nooit,
1: kan dat?
0: Nooit.
1: Maar mensen
0: nooit
1: begrijpen dat dit een act is, toch? Ja, hij zet door hard dan Milal.
0: Ja, hoe toch? Het is ook kooi soms,
1: ja. Ik word act bij jou. Het is ook kooi soms.
0: Toen Janik, zijn naam mee, Oratjen, ke pehle...
1: Maar toen kon een bata maat er betalen net.
0: Wow, hoe bat jij je? Ik bat jij ook nog maar wat. Hoe bat jij bij je?
1: Toch bat jij hem naar kaart, man.
0: Oké.
1: Ik kan die kassie aanwezig.
0: Maar zo'n, weet jij sinds wanneer de Hindoestaanse vrouwen in Suriname begonnen zijn met een paardenstaart?
1: Paardenstaart?
0: Of hoe noem je dat? Barwa, kan je ego staart redden? Hoe noem je dat? Paardenstaart, toch? Hoe noem je dat? Ja, toch?
1: Wanneer ze ermee begonnen zijn?
0: Ja. Hebben ze toen bij zijn
1: gekeken? Arie, jaar. Sadiose, jaar.
0: Sadiose, na, man. Ik stel het verkeerd. Ik stel de vraag helemaal verkeerd. Wanneer is het ingegaan in Suriname? Weet jij dat?
1: Volgens mij altijd al.
0: Nee.
1: Nee?
0: Hamme kan ja, ik dan niet bij tenminste, zij moet het wel weten, hè. Dan, soms, als je soms met oudjes praat, hè, meegaat ergens of wat dan ook, dat heel baat ons op zijn milieu zoen ik. En ik hou ervan om naar ze te luisteren. Dus in Suriname heb ik een film, hè, film Wo County. Doe jij het, Igano, jij het toch?
1: Lek Jagale.
0: Ai. Oei, filmen met Orotia Kego Paardenstraat.
1: Han dus de trend John Haigalo.
0: Trend, dat was 1960 zoiets.
1: De trend John was suru hoega met een film.
0: Ja.
1: Maar ik ga je iets zeggen.
0: Ab kon je
1: maar mijn film na jatra. Ha. En mijn moeder zou nu 100 jaar oud zijn.
0: Ja.
1: Dus dan heb ik het over 1926.
0: Migado.
1: Geboortejaar.
0: Ja.
1: En mijn moeder had ook gewoon paardenstaart.
0: Oh, dus hoe. Maar abbe trend naar haar.
1: Nou, maar ik heb bitia ke paardenstaart bandhatra, ja. Behoed dien ze.
0: Maar trend is heel erg naar
1: misschien is het later een mode geworden.
0: Ah, mode.
1: Dat is wat anders. Ik heb mode. Maar paardenstaart, ja, sadio's er.
0: Oh, oké. Nou.
1: Hoe aardig het horobaat
0: heigalaat. Dan hebben ze hem op een.
1: Nee, maar het kan zijn dat ze heeft bedoeld. Kijk een modetrend bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat kan. Als je een hele leuke actrice ziet, hè, een bepaalde haardracht,
0: ja.
1: Dat kan ik me voorstellen dat je daarop daardoor geïnspireerd raakt.
0: Ja, ik denk dat ze wel gelijk heeft. Want Ijanu, de tante Bea, die hebben ze betreft van zo'n Utemoise, Kabeleer, Heerjane, Aisatjala Trahama.
1: Nee, maar dat kan. Dat kan een modeding zijn geweest, toch?
0: Oké.
1: Jij zei Amitabh Bachchan, hè?
0: Arena Bol.
1: Dat sap koi mangatra, okar ghat pahine ka.
0: Had je ook zo'n kuif, zo'n haar? Ook zo?
1: Nee. Amitabh Bachchan ghat? Nee. Ik had het wel, maar was van mezelf. Was niet van hem.
0: Oh, nee.
1: was niet op hem geïnspireerd.
0: Met die middenscheiding en zo, hè?
1: No. Was niet op hem geïnspireerd.
0: Nee, hè?
1: Nee, maar die broeken, die wijde broeken.
0: Broeken, kijk, ik heb een naam gehad, toch? Die
1: kabeljaar. Kono CP, kijk, je raad,
0: toch? Nou, toch, kabeljaar. Namelijk kabeljaar, die kofu, of wat noem je dat? Kof, of hoe noem je dat?
1: Kof.
0: Ha. Barkawala, toch? Maar het is lelijk, hoor. Lelijk als ik er
1: aan moet denken. Ja, maar dat was toen een trend.

0: एगो ट्रेंथ हो सके गा और कौन बात मांगे बतिया
1: हम एगो टोको में रहली तो हम या ga ik ik wilde wat boodschappen doen dus je loopt gewoon normaal. Kijk, ham sam admin ook in Hachi niet laat. Dus mensen moeten mij niet kwalijk nemen als ik je niet groet of wat dan ook. Want dan is dat niet naar Bartje. Als ik je ken, dan ga ik je gewoon groeten. Maar als jullie mij kennen, kunnen jullie mij ook gewoon groeten hoor.
0: Toen zeg je me naar Bartje.
1: Nou, ham ik ga maar naar hem. Ham zeg je gewoon naar Bartje. Ham ik ga maar naar hem. Dus ik ben gewoon normaal. Ik ben gewoon een normaal. Ik wil aan admin Bartje. Aan admin. Simpele persoon. Dus dan kom ik daar in die token en dan kom ik binnen en zegt hij ja, dik. Koffie, chai, wala, dan je eigen.
0: Da, hoe weten ze dat?
1: Hamda Janila. Maar
0: meneer... Toch kan je na Chinese, want dan kan je ze gaan.
1: Ja, konen, maar dan kan ze gaan natuurlijk. Of kunnen met mijn stem, of wat dan ook. Maar meneer Emil Ramzan Khan uit, ik denk, Zaandam, Merhega. Bij ja, is uit Zunotwega. Een hele goede middag. Die was met zijn vrouw daar. Ook leuk kennis gemaakt te hebben. En ja, die sprak je gewoon
0: altijd
1: aan.
0: Altijd dus, goed, altijd goed.
1: Altijd hoor. Goed.
0: Nee, maar er zijn zoveel mensen die naar Ujala luisteren. Nakali koffie en chai, dheer programma. Maar koffie, chai, ego programma bij John. Is het behoed populair, inderdaad.
1: Ja.
0: Jahan jaiye, mensen praten erover. Kito ke sun li baati.
1: Ja.
0: Hai, hartstikke goed.
1: Heb je gezien? Hamati Kuzbolki van. Begin van de uitzending heb ik tegen de mensen gezegd. Toet jij het Jaha, je hebt Nederland, meer buitenland, meer kon je een bar met je, kon een restaurant met je, kon een festival met je. Let wel dan van Kaha toke heiga mogelijkheid, je koets hoiga, bag ik resta milita toe. Dan weet je waar je moet, waar je naartoe moet gaan.
0: Ja, maar dat is ook makkelijker gezegd en gedacht, Lloyd, dan uit te voeren.
1: Ja.
0: Daar let u bij Bangkok mee. Ja, bij de Tamasa. In die gezelligheid ga je mee.
1: Ja.
0: Zo'n tent bestaat al jaren.
1: Ja.
0: Draait elke dag.
1: Ja.
0: En jij denkt van, Aadje, toro hoi ga probleem. Nu ik erin ben.
1: Na.
0: Je denkt van, na man, zo na het nadien zei je, chalega, kuch na bij de. Zo gaat het, Lloyd.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment gebeurt er iets en er zijn geen nooduitgangen, er is geen branddetectie, er is geen koffervoorbereiding naar Haiga. Ja, dan krijg je dit soort drama's.
1: Ja, maar
0: dus,
1: het is,
0: dat gebeurt gewoon, Lloyd. Je wordt erin gezogen, in die gezelligheid. En je denkt niet meer rationeel na op dat moment. Je maakt een risicoanalyse voor jezelf. Je denkt van, dit gaat al jaren goed. Dus het zal vandaag ook wel goed gaan.
1: Maar
0: zoveel pech zal ik niet hebben.
1: Ja.
0: Maar ook in een bus rijden. In een bus rijden. Ik, Bali mee bij Lito. Bali mee bij.
1: Ja.
0: Je rijdt in een bus en die bus krijgt een aanrijding. Wat is dat meemarke?
1: Ja.
0: Of ik een truck. Je staat er niet bij stil. Want die mensen doen dat de lopende band daar.
1: Ha.
0: Dus dan denk je van ja, dit gaat wel goed. Ego chauri galla bungji jumpa kare kan hoepen.
1: Ha.
0: Toch het dat jana fasika is raha. Maar die mensen springen daar de hele tijd door. Dus je verwacht dat het goed gaat.
1: Zou jij dat willen doen? Bungee jumpen? Hè?
0: Nou ja, ik ben een bangerik. Ik ben een bangerik, Lloyd. En ham risico, ik doe nul. Pelaila, nul.
1: Ham en Mark, maar hij zei naar Mark.
0: Nee, maar zo'n rakam tarika, hij gaat Mark. En de een is wreder dan de ander. Ik wil vorige week gebaat, hij gaat. Ik heb het de laatste keer niet kunnen behandelen, omdat ze mij. Don hoe je raakt.
1: Toch ik haast samen reh. Aaskal, behoorlijk kam ik samen het ook haast.
0: Haan, toch ik na raak. Toen bolle, abtiek het na. Ban kar.
1: Oh,
0: ban kar deli ham. Ham to maatre bebati ay. Koffie en chai me ham log isab baat batai la. Dus mrityu, Lloyd, dood, kai rakam se aavega insaan ke.
1: Ja.
0: Soms zie je het al gebeuren.
1: Ha.
0: Dus in slow motion zie je al wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Kooi en me leeftijd pe bhal, bemaar bhal. Dhire ook er gezondheid krap hoe, dus dan zie je het al aankomen.
1: Ja.
0: Maar kabi plotseling ho jaega kuch. Koi bemari hoige, koi aanrijding hoige, kuch bhi hoige. Dat je denkt van bizar, hoe kan dit gebeuren?
1: Ja.
0: Ab ek ladki raha Duitsland mein.
1: Ha.
0: 4 baris ke ladki.
1: Ha.
0: En die is doodgebeten door haar eigen pitbull. Ook er maaike
1: pitbull. Ja, ke aisen kutta rakhega ghar mein.
0: Dus vraag ik me ook al 100 jaar al af hoor. Elke keer gaat het mis met dit soort honden.
1: Maar dan neem je toch niet zo'n pitbull in huis? Je bent toch highboy.
0: Maar nog sterker, deze pitbull had dat kind al 1 keer eerder gebeten.
1: Ook dat nog.
0: Is toch erg?
1: Ja.
0: Oei, garwa mera hatra, charberiske ego larki. और उकर माई 32 यार के उकर राह पे बोलवा।

0: Maar dus het is toch ongelooflijk op welke manier je aan je einde kunt komen allemaal.
1: Ja.
0: Doodgebeten worden door je eigen hond. Hoe wreed wil je het hebben?
1: Ik vind het wel heel erg wreed hoor. Want ja, kakerie, ik moet over zeggen.
0: Dus ja, nou ja, afmaken en sowieso niet in je huis nemen.
1: Nee, sowieso niet.
0: Kijk,
1: zo ver mogelijk.
0: Chihuahua, lele, maar chihuahua toch een katpij, hè? Toe kat lie chihuahua, kijk maar, una katpij toch, hè? Maar waarom neem je een pitbull in huis? Daar begint het al mee. Dan wil je stoer doen, of je wil bewaking hebben, of je wil... Wat scheelt je?
1: Ja.
0: Dus al die mensen die dit soort gevaarlijke dingen doen, doe het niet.
1: Nee.
0: Want je weet maar nooit wanneer het mis kan gaan.
1: Neem geen kuta.
0: En dan kun je wel zeggen van, maar kuta wai sena, maar nou, een kuta is een kuta. Nee, maar dat is dus heel erg zielig hoor. Als je op zo'n manier je kind moet verliezen.
1: Ja, nee, het is heel erg triest. Ik vind dat triest. Ik hou ze heel ver van die honden hoor.
0: En terecht.
1: Ja.
0: Ik ook hoort Lily,
1: want door Danny kon je door hij gaat door.
0: Bol. John bol ik maar bol.
1: Door haat kan die chillen, maar die moha jada chillen ja.
0: Katarni.
1: Dus kono
0: ke moed chale jaise katarni hum log bol rahe hain naam
1: kono haat aur muh dono chalao hai kya mat tor muh jada chale to an tor hatwa
0: Sham bole.
1: Goedemiddag aan de Lloyd. Kijk door naar mijn pijlen, leren.
0: Arey jaar, makkelijk hoi hamar wali saith.
1: Tu gyani baate hoi khatin.
0: Hamar namo aur sugar hoi saith.
1: Oh, haan ut hai. Haan, Lloyd kahan hai Hindustani naam hai.
0: Aas se suru huwe ga. Hamar hai, hamme Hindustani ke naam ba.
1: Ma to naam bada mooi se rakhe se samancha. Echt serieus.
0: Soot samach ke.
1: Ik heb in huis altijd een slipper of pantoffel aan. Behalve onder de douche. Wel ook in doucheruimte. Op vakantie maken we eerst toilet en doucheruimte met chlor is schoon.
0: Hoe chlor wel ik het
1: ja. Is verboden dingen. Ik klop ook mijn kussens en bed. Heb geleerd, zo jaag je boze geest weg. Apple. Oh, shambole.
0: Boze geest, shambole.
1: Shambole.
0: Dus mensen hebben verschillende redenen om dat soort dingen te doen, Lloyd.
1: Hey,
0: je kunt ook een reden hebben van zo'n tor aurat sutal ba Lloyd. Aur tu jaiye mariye bagaliye mokar. Aur je gussa mariye ohi ke upar maar diye bhi ko sanwa. Kan ook een reden zijn, hè?
1: Oké, die paardenstaart heet ook Chorti of zo. Chorti.
0: Nee, Bian, hoe ben je? Kahan jaik ba Lloyd?
1: Ab kahan jaik ba
0: Lloyd? Wat vervelend iets, hè, jaar. Agendua me hem taki lapen. Ik heb hier echt een hekel aan.
1: Waar heb je hekel aan?
0: Maar om de 6 maanden moet je ergens naartoe in dit land.
1: Dat raar.
0: Doe Janik aan.
1: Dat raar.
0: Tandarts en mondhygiënisten.
1: Hey, ik vind het hartstikke leuk om naar de tandarts te gaan en mondhygiënisten.
0: Jij vindt het leuk?
1: Ja, jij kan Mohammed Bororo Karisa Fafakari. Ik vind het hartstikke leuk hoor.
0: No, maar ik heb er een pesthekel aan.
1: Ja, maar jij bent niet de enige. Ja, je bent niet de enige die daar.
0: Dus dan ga je daar. Je mag niet praten.
1: Ha.
0: Want je moet je mond dicht houden. Open houden.
1: Eindelijk.
0: Niet dicht houden, open houden. Maar ik heb er echt een hekel aan. Het is moeite om jij te laten om de kilbianen met jij basarik.
1: Dus je bent nu al geestelijk aan het voorbereiden voor morgen.
0: Hai boy, gussalig. Waarom weer? He, waarom is een half jaar weer voorbij?
1: Ja, nou ja, tjahinga. Kerkje pariga.
0: Zo, nou, we hebben die in zijn naam mee. Kabina geli tandarts.
1: Ja, dat
0: Kali
1: is
0: in hoge nood.
1: Dat is wel.
0: Nederland mee. Het is een money making ding. Ik zeg het je, Lloyd. Elk half jaar controle.
1: Huh?
0: Elk half jaar. We kan hekken jaar.
1: Betaalde
0: ik heb het niet nodig.
1: Je hebt het niet nodig. Weet je zeker?
0: Ah, maar ik dan netjes. Hij ham slippers en heilen.
1: Toen slippers en heilen.
0: Of op uitklokken. Ik ben netjes. Ik heb het netjes.
1: Toen Harry Groot saberen. Of raad je tanden poetsen krijgen. En als het kan ook in de middag misschien ook nog. Hè?
0: Als je heel vies hebt gegeten of gedronken. Ja, en je hebt de mogelijkheid, Lloyd. Waarom niet?
1: Die weidebroeken heette vroeger go-go broek.
0: Het heette ook zo.
1: Go-go broek? Go-go broek.
0: Abi, hij zei dat namo.
1: Oh.
0: Maar ook een naam raadje. Kof. Barka kof.
1: Kof was wel hem Janila.
0: Barka kof.
1: Ja.
0: Ik ook kof wali broek, kof.
1: Ey,
0: en dat betekende vanzelf al dat hij groot was.
1: Jouw onderzoek heeft wel wat teweeg gebracht hoor. Echt serieus.
0: बताओ बताओ
1: तो अनुसुक में तू स्क्रिप्शन भी नहीं कर लिखे के want ook ja onderzoek wel afronden kerken. Goedemiddag, thuis doe ik nooit slippers aan tijdens het douchen, maar mijn vrouw doet met vakantie altijd slippers aan, ook al moet ze even lopen. Ik vind wel raar dat iemand thuis slippers aan moet tijdens het douchen. Groetjes Sunil uit Amsterdam.
0: Ha. Nee, tu jit gele.
1: Dekleto, hame na hoe onderzoek kerken.
0: हम सोचे हम यूनिक बात ही हमारे घर आदमी कमती बा मदद वेस्ते कल
1: अच्छा या या या या तू जामुन बाटे तो तू जामुन बाटे
0: आई आई आई दो साल दिन मिलेगा तो बयान हमारे ऊपर बबाल पड़ी गल होत
1: अच्छा अच्छा अच्छा तो बयान ताम ताम लगे जाइए
0: हम नहीं ला कॉफी एंड चाय के समय पे हम पहुंच पाप की ना
1: या नेचुरली के बैंड देयर बाय कॉफी एंड चाय
0: सो मत कनेक्ट नहीं प्रात या
1: या या मैं आज सुना तो मुंह कभी ना बंद हो तो या कभी कभी हु दान के बैंड नहीं बैक
0: लोई तोर मुंह चले जैसे कतरनी hey, maar we zouden toch over boetes hebben en zo?
1: Ha, boete hake baat met jou.
0: Want, nou, waarom mag ik er nu over praten?
1: Ja, je mag nu over die boete praten, want daar heb je nu alle tijd voor. Kaab heil keise heil ke
0: karis ke ha,
1: behoort hega. Want die boete waar hamme kable, jeke boete mil hega, verkeersboete dan, mensen, om...
0: Dus hamme luk bahut mooi kalli agol lee chaloit.
1: Na? फिर बुतु आएंगे
0: ना ना बुतु के समाचार आएंगे गो
1: बुतु के समाचार सुनो वालों आप
0: समाचार दी समाचार वेल वेल दी एक्चुअली
1: या आप तो सुनिए बुतु के समाचार है
0: ये आज के समाचार हैगा
1: आज के समाचार हैगा
0: हां तो देख ले तो बुतु के अंडरवेयर पर हम लोग अर्जतल कर ली अब हम बताबे अपन पर्सनलक ड्रामा
1: पर्सनलक ड्रामा
0: एकदम पर्सनलक बुतक ड्रामा बुतक ड्रामा मां उससे पहले एक चली जा अलखबीना सेन में बतावे कि कैसे है चिजवा
1: कैसे
0: सोने वालों जानेगा कि नीदरलैंड में जो रही खलबा बेल्जियम में जो रही खलबा स्पेन में जो रही खलबा फ्रांकफर्ट में जो रही खलबा इंग्लैंड dat het verschillende regels zijn, verkeersregels.
1: Echt raar.
0: Heel gek, hè?
1: Ja.
0: Want grens na hega, dus hamlok chalaike jaila, idesse udes, udesse udes, koop gomila hamlok otome.
1: Ha.
0: Maar we kennen de regels niet goed.
1: Nee.
0: Hamlok jaila ja Engeland, hamlok khali janila van, hey, linksverkeer.
1: Ha.
0: Klaar. उतने भर और हम लोग ना जानीला कैसे कौन ची
1: yeah.
0: हम लोग बेल्जियम में चलाइला कहीं भी चलाइला ना जानीला देखिए अच्छा एक आदगो अपफालन चीज In Frankrijk en België hè, kun je een boete krijgen. Toen agar op een dashboardkast me, toen ga je kuch lewe tijdens het rijden. Dashboardkast wat toen khali khol je loit.
1: Nou hoe dan?
0: Kun je een boete krijgen. Toen ik op breed khaiga auto wa me, terwijl je aan het rijden bent, kun je een boete krijgen. Toen ik op sigaret pijega op een eigen auto me, terwijl je aan het rijden bent, kun je een boete krijgen. तू अपन मेकअप लगावेगा लिपस्टिक लगावे ई लगावेगा तरवेल तू चलावेगा कोई बूत कराई हु फिंच दी
1: ए
0: फ्रांकफर्ट के
1: मैं दा स्किट इज अ मेजी डोर
0: नहीं नो या ze hebben hun eigen regels
1: अच्छा
0: zij vinden dat goed zij अच्छा. vinden dat Nederland slap is daarin dus हम ना सोची ला कि सबको जाना तरह हुई चीज जो ना बताया ला
1: इस जो हमने जाना थी कि हम फ्रांकफर्ट में चलावे और हम लिपस्टिक लगावे तो हमें बूत मिल
0: सके Toe op een bretwa kijken, bretwa, pirogobretwa.
1: Ik bedoel voor de vrouwen dan, hè? Als die vrouwen rijden. Of als ik
0: jij hoef je niet als een vrouw te doen.
1: Nee, maar als ik een brood
0: aan... Toen wil ik op pirogobretwa.
1: Ik wil op breedkeil. Ah, ik wil op breedkeil.
0: Zo veel is de brood eentje weer.
1: Of ik drink een kopje koffie tijdens het rijden.
0: Of je pakt iets uit je dashboardkast. Of je steekt een sigaret op in je eigen auto.
1: Oké, dat doe je niet.
0: Maar je kies zo'n boete. Je kies zo'n boete.
1: Maar bij jou...
0: In Frankrijk en België. Dus
1: चीज वो सब कोई ना जानत रहा
0: ना कोई ना जाने तो दूस फ्रांकफर्ट में भी एगो और बूतू तो पाई सके चलो इत जोन भी आदमी ना जानेगा तू अपन ओतो में उजाला रेडियो यहाँ पे चलावेगा लोइत खूब कस के बारे तो कभी कभी मोई मोई गाना रहेगा और हमार स्टेमुआ जो सुनने तक कस के कर दो
1: स्टेमुआ बहुत विशाल है
0: अच्छा दाते फ्रांकफर्ट दूत है अच्छा दाते फ्रांकफर्ट दूत ये रेड में हार्ड म्यूजिक Of je draagt een oortje of een koptelefoon terwijl je aan het rijden bent. Klaar, boetoe. Dus door Ottawa met je kaske baja baja lehiga.
1: Ja.
0: Of je scootu pasabhal door bagaliam of haiga door bagaliam. Of je soenlees, boetoe.
1: Is erg.
0: Hoe vind je die?
1: Ik vind het erg.
0: Dus toch een namagba plezier heb ik het, ja, Spanje mee.
1: Wat een straf in Frankrijk.
0: Maar dan, wij rijden allemaal met Flitsmeister, toch? Tegenwoordig. Maar je let hoor, dat is saar. Dat heeft mij al die persoonlijke trauma's.
1: Ja, bezorgd.
0: bezorgd.
1: Ja, ja, ja.
0: Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Maar je let flitsmeister naar haar. Dus je reed maar. Dus als je flitsmeister luidt.
1: Ja.
0: Als je dat alleen maar op je mobiel hebt.
1: Ja.
0: Formeel is het zo. Dan krijg je €1500 boete. Hè? Ook al heb je het niet aanstaan.
1: In Frankrijk.
0: Hoe vind je die?
1: In Frankrijk.
0: Dig het toch?
1: Nou. Nah.
0: Als je gaat roken, niet als bestuurder, maar gewoon als passagier, terwijl er ook kinderen in zitten in de auto, krijg je ook een boete.
1: Nee,
0: €135 boete.
1: Nee, oké, okay, daar hebben ze gelijk in.
0: Die is goed, hè?
1: Ja,
0: die is goed.
1: Die is goed.
0: Hoewel je aan Pepi introduceert.
1: Ja, ja, die mogen ze hier
0: doe maar 500 boete direct, bam. Als je rookt waar kinderen bij zijn, €500 boete. Klaar,
1: direct,
0: bam.
1: Direct.
0: Behoed mooi dat. Hè? Ook al ben je op een feestje, ook al ben je thuis bij iemand. En zeker in een auto.
1: Direct naartoe.
0: Direct pan zou desarike.
1: Ja.
0: Maar dan komt die. Eentje waar je niet aan kunt voldoen. Die andere dingen kun je nog misschien regelen. In het buitenland heb je zo'n verkeersdriehoek, toch?
1: Ha?
0: Is verplicht om mee te nemen.
1: Ja.
0: Eurogofestje, verplicht ja. Ja. Buitenland.
1: Ja. Ja.
0: Maar wij hebben al die dingen. Maar die dingen hebben we toch in de kofferbak.
1: In de kofferbak, ja.
0: Netjes. Weet je dat je het eigenlijk binnen handbereik moet hebben, dus niet in je kofferbak.
1: Ach man, houd toch op.
0: Ze draaien toch door, hè?
1: Ze draaien wel door. Ze draaien nu wel door, ja.
0: Dit is toch echt niet normaal.
1: Het is niet normaal.
0: Dus dan moet je dat ding binnen handbereik hebben. Waar moet je het hebben?
1: Man. Al die regels.
0: Dan moet je op die bestuurdersstoel dat gaan zetten. Pagelijken, Damien.
1: Pagelijken, zeker pagelijken. Maar dan zou je eigenlijk, is dat je zo'n keer oplossing, hè? Dat er een één Europese regel komt voor al die landen.
0: Het zou veel beter zijn, want nu moet je al die regels gaan lezen. Maar dan ben je plotseling in België, heb je andere regels. Dan rij je plotseling in Luxemburg. Dan rij je plotseling in Spanje, of Frankrijk, sorry. Dan weer in Spanje. Maar ja, dan moet je al die regels uit het hoofd gaan leren nu.
1: Hij zegt, je hebt zo'n laten gaan met mijn naam krijgen in vakantie met de auto.
0: Nee, je hebt er. Dus Spanje, baby, net zoals in Frankrijk en België, mag je niet roken, niet eten, niet drinken en ook geen make-up.
1: Ai.
0: Tijdens het rijden, dicht letten.
1: Is toch erg?
0: Maar Spanje, ik tamasa oor heer. De kieslipper wat me leek hem, Ha. Dus teenslipper, zeg je bolet.
1: Ah, teenslipper, ja.
0: Hiermee mag je geen auto rijden, bhaiya.
1: Arre?
0: Als je gaat rijden met verkeerd schoeisel, dus teenslippers, als je dat doet in Spanje en Frankrijk, krijg je €200 boete.
1: Hey, maar
0: en als je aanrijding maakt, heb je een ander probleem daarbij.
1: Hey, maar dan, ze schieten wel door, hoor. Echt serieus.
0: En in Spanje mag je ook niet rijden met zwemkleding aan of een hele dikke jas.
1: He?
0: Mag ook niet. Dat is om jou te beschermen. Dikke jas toch in Hega, Barkawali. Dat bolle beweging, waterba, bewegingsvrijheid wordt beperkt. Oké, okay, daar zit misschien wat in. Dus je kunt minder snel handelen.
1: Yeah.
0: Maar zo'n zwemkleding, dat beschermt je lichaam onvoldoende. Dus je autogordel, de aanrijding wel. Dan zit dat rechtstreeks op je blote huid. Dus daarmee willen ze je beschermen.
1: Is dat
0: hoe vind je
1: die? Is dat bij een soeren, hamar saas poelelgal. Na hamar saas.
0: Nee, je saas moet niet gaan poelen, is niet goed. Doe nou na mooie. Doe nou maar zeg, kon na mooie, geloof.
1: En nu de trauma.
0: Hij dus pahile ke baad ba, purana baat hai. Bahut din ke baat hai, loit.
1: Bahut din ke baat hai.
0: Aage isse boli toh, introduceer kari mooi se hem.
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, toh soms sochi edem ya ka
1: kari. Je moet een beetje aanloop nemen, hè?
0: Dus hamar bia ke samai ke baat.
1: Tor bia ke samai ke baat.
0: Hamar bia ja bhail hai. Arre, bahut din ke baat hai, loit.
1: Bahut din ke baat.
0: Guzra hua zamana.
1: Guzra hua zamana, ja.
0: Bahut purana. Dus mijn vrouw komt thuis toch?
1: Ja.
0: Op een gegeven moment dan een... Sapkoes mooi, hè? Op een gegeven moment gaat ze natuurlijk in je paparazze kijken ook.
1: Ja.
0: Kijk, kagetje, wat er kan, kon je beagle.
1: Ja, ja, ja. Wat dan die rommelig redelijk.
0: Ik heb gesorteerd naar gewoon rakkal, hè? Idar, udar. Ibirou, pekoes rakkalba. Oekasia, mekoes rakkalba. Overal slingert het rond. Dus,
1: ja.
0: Dus madame gaat een beetje orde brengen, toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Orde scheppen daar in die chaos. Ik wil dat je net zo chaotisch rijdt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus dan heb je daar minder oog voor. Dus zij stapelt al die dingen op bij elkaar, soort bij soort. Maar er is één stapel die heel erg hoog is.
1: Arre, boete.
0: Alleen maar boetes.
1: Mika, dus. Echt serieus. Het natu was er hele.
0: Dus mijn vrouw, toen net getrouwd.
1: Ja.
0: Mijn echtgenote, die, hè, die schrikt zich een hoedje.
1: Ha.
0: Die denkt van, ik kon tamas hebben, ik heb een boete bij elkaar.
1: Ik heb hariga boetwaap.
0: Hoe gaan we dit betalen? En waarom wist ik dit niet?
1: Ja.
0: He? Maar ja, je praat er niet over, het interesseert je ook niet echt.
1: Ja, hoor. Ja, ja.
0: Niet dat je informatie achterhoudt, maar ja. Ja, je bent er niet mee bezig,
1: ja. Ja, ja.
0: Dat ding ligt links, rechts, overal. Ego boete bale, ego na, ego adabaraile, ego nambaraile.
1: Ja.
0: Administratie kooit erop bij je hoger als je jong bent.
1: Ja, houd er. He? Ha.
0: Dus zij schrikt zich een hoedje. Ze ziet een hele stapel met boetes.
1: Ja, ook gabraai. Toen wil ik, man, net bij wel ernstig. Ja, ik ga me moeilijk.
0: Dit is wel ernstig, Lloyd.
1: Ja.
0: Zie je het al voor je?
1: Ja, ik zie het al.
0: Jij kent mevrouw, dus je weet.
1: Ik zie
0: hoe ze dan begint te piekeren en na te denken.
1: Ja, ja, ja.
0: Van, bigado, ik ga bijlen.
1: Kahoi,
0: kahoi. Moeripe, ik ga bijlen.
1: Ja.
0: Ai, dus dat was wel vreed, hoor. Dus je had geen flitsmeister,
1: nee,
0: Lloyd.
1: Nee.
0: Dus je reed links, rechts, overal, bahoed, hoor.
1: Ja.
0: En ik had een, twee geweldige auto's toen.
1: Ja.
0: Maar met name die ene, dat was echt een, een hele snelle auto.
1: Ja.
0: En een hele goede auto. Dus daar reed ik gewoon veel te hard mee, structureel.
1: Ja, ja.
0: Maar dan lette je gewoon niet op.
1: Maar op de had je van die flitscamera's? Of waren die politie ergens?
0: Nee, gewoon flitsers, vaste flitsers.
1: Zo.
0: Meestal.
1: Maar toen had je aan het rekenen, John, dat stop je toetje laag, ik heb een flitser.
0: Hij heeft erop een paar had rekenen, ja. Moet wauw, we hebben ook de jaar.
1: Maar 20 jaar,
0: ik denk
1: 25 of 30 jaar geleden, toen had je toen van die, als je die boete niet betaalde, dan kreeg je toch geen...
0: Boete op boete. Hoe vind je die?
1: Papere.
0: Verhoging.
1: Oké, okay, en als je niet betaalde?
0: Dus ja, dan moet je dat... Nee, daar heb je een probleem. Je moet uiteindelijk betalen.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat ding is een trauma geworden, Lloyd.
1: Ja, ik hoop dus parka trauma.
0: Dat moet je dan gaan oplossen. Dat moet je saneren.
1: Ja. Dat moet je zeker saneren. Dat is echt een drama, dus, hoor.
0: Dit is verkeerstrauma geweest. Niet van mij. Van mijn vrouw.
1: Oh, van je vrouw.
0: Door mij veroorzaakt. Is toch wel zielig, hoor. Is wel erg, hoor, dit.
1: Maar ik denk verkeersboete is nog steeds een trauma voor een heleboel mensen. Dat ze dat in huis krijgen, dan denken ze, Mika, hij was een JTO restaurant mee. Mooi, ze kon een gezelschap. Ik zat hem buiten, ga je die naar koets? In plaats van hem, jij boete maar.
0: Hamangila, ik erover, ik wil onderzoeken.
1: Oh, ik heb maar even toen maar in de onderzoeker.
0: Hamangila, onderzoeken.
1: Kon
0: wie krijgt de meeste boetes? Wie krijgt de meeste boetes? De man of de vrouw?
1: Ja.
0: Ik wil ghar mee, ik wil huishouden mee.
1: Ja.
0: Ik wil om een masse jada. Chalawat hoi kaske of na mooi parkeer karat hoi of na mooi kjaal karat hoi. Is dat de man of is dat de vrouw? Of is dat per definitie de man?
1: Yeah.
0: Omdat hij meestal rijdt.
1: Nou ja.
0: Kan ook, hè?
1: Ik ja.
0: Hoe
1: je
0: het ook wel mee? Oude bibai talba, maar meestal rijdt de man.
1: Yeah.
0: In de stad niet liggen, is het ik hoef dat niet te onderzoeken. Utom jani leer.
1: Oh ja?
0: Meestal zijn het mannen die rijden.
1: Houd te hè? Maar maar ik denk dat de vrouwen net zoveel...
0: Vrouwen zaten liever hun dingen toch, make-up en zo.
1: Ja, maar ik denk dat de vrouwen... Ik denk dat die boetes zowel bij de vrouwen als bij de mannen nu gelijk is.
0: Gelijk?
1: Ja.
0: Ik betwijfel het hoor, Lloyd. Ik denk dat vrouwen veel voorzichtiger zijn en veel slimmer zijn. En beter daarmee omgaan dan jongens en mannen, denk ik hoor.
1: Ja?
0: Ah, ik hamloke moria namoye toch? Denk ik. Dus dit was echt een zwaar trauma.
1: Ja,
0: ik mocht het vertellen, dus daarom heb ik het verteld. Daaruit bij jullie, Lloyd.
1: Hi, boy. Ik krijg hier een voorstel van of we een keertje kunnen praten over kofferbakmentaliteit. Ik weet niet of we daarover willen praten, maar misschien dat het een keertje dat we daarover gaan praten, maar niet vandaag.
0: Die persoon bedoelt dat je in de kofferbak daru hebt.
1: Ha, daru,
0: dat bedoelt die persoon. Nou ja, natuurlijk kunnen we daarover praten. Ja, Ruto,
1: heb jij wat iets over te vertellen?
0: Over kofferbak?
1: Ha, kofferbaksysteem.
0: Er was toch een kofferbaksysteem, was er een nummer gemaakt ook?
1: Oh ja. Oh, ha, ha, ha.
0: Ha, toch?
1: Ha, ha, ha. Ik wil een nummer naar 100.
0: देख ना खाली हिंदुस्तान ही उचिजवा करेगा गेस्टर रेत एक लॉन्ग स्लोइट
1: अरे
0: हमार दरिये ये वेट वेल एक हिल फ्लग बैंड स्ट्रांचे
1: तो
0: मरे कौन हाँ दूसरे दर रेत एक लॉन्ग्स En er waren drie jongens, geen Hindustanen, en die hadden gewoon een klaptafel meegenomen.
1: Ja.
0: Gewoon langs de weg, hè, standwallig. Hè.
1: Ja.
0: En die hebben dat daar neergezet. En op een kop daar hoe flessen, Kisra, Tinchargo.
1: Ha.
0: En die hadden hun eigen barretje daar gewoond.
1: Ja, gezellig.
0: Dus Hindustanen doen dit ook heel vaak, maar ook andere mensen, dat ze whisky, alcohol in hun kofferbak hebben.
1: Ja.
0: Sommigen gaan verder, sommigen gaan echt verder. Is er een batwaan ergens? Is er een bia ergens? Is er een nota ergens? Dan nemen ze hun doksa mee. Hamnaini kaka leke otowame jahiga. En dan hebben ze familie en vrienden, die komen ze daar tegen. En dan zeggen ze, mama, papa, mausa, chali, en dan gaan ze, in plaats van dat ze op die nota blijven, waarvoor ze zijn gekomen, luid, in plaats van dat ze daar deelnemen als gast, op die nota, gaan ze hun eigen feestje buiten bouwen.
1: Eigenlijk vind ik dat er een verbod op moet komen, hè? Bij een nota en zo. Hè?
0: Ik vind dat jammer. Maar als ik zie welke mensen dat allemaal doen, dat zijn niet alleen de jongeren.
1: Nee.
0: Dat zijn ook oudere mensen, vooral mannen hoor.
1: Ja.
0: Die gaan dan mee. In plaats van aan de jongeren uit te leggen van, zou je dit wel doen? We zijn hier gekomen voor deze nota. Deze mensen hebben ons uitgenodigd met liefde. Laten we meefeesten met hun.
1: Ja.
0: Laten we niet buiten ook een feestje gaan bouwen.
1: Nou, bootkraak.
0: Maar hamlok leeftijd wel je het mee. Na bolila. Kus na bolila. Wij denken, ha, Londen gaan niet keren behouden. Ha, chali, hamoe go shot maar die. En daar gaat het al fout, luid.
1: Je hebt het over een opvoedingsprobleem.
0: Ik veroordeel niemand. Maar zo is het wel in de praktijk.
1: Ja.
0: En er zijn altijd een paar van die mannen, jongens, mannen op leeftijd ook, die dit regelen. Sommigen nemen doksa mee, sommigen. En ze zijn popiopie daarmee.
1: Dus hamlokje. De oudjes onder ons, we hebben geen goed.
0: Oudjes, dan wil ik je heel leuk, maar de senioren. De wat oudere mensen die eigenlijk mensen moeten corrigeren, die doen even hard mee. Nog sterker, die doen het zelf soms.
1: Ja, maar we geven geen goed voorbeeld, zeg je.
0: Nee, maar wat ook verkeerd gaat, hamna bolil khali Hindustani lage, gaat bij meer mensen verkeerd. Dus die discussie moet niet alleen gericht zijn op Hindustanen. Het is veel breder dan dat. En dat moeten we ook een keer gaan leren. Na khali Hindustani, met probleem van dheer jagaba. Maar omdat hamlok Hindustani baat, het hamlok sochil Hindustani in Kaliba.
1: Ja.
0: Maar trek de wijde wereld in en je zult zien dat het bij iedereen gebeurt.
1: Ja.
0: Op een andere manier weliswaar soms.
1: Je merkt wel dat als er iets gebeurt, dan wordt er veel geframed op het Hindustanen. Terwijl het niet iets een Hindustaans probleem is. Hè?
0: Maar mensen nodigen je uit, Lloyd.
1: Ha.
0: Ego serieus baat, ja. Sonne wel, Ujala Radio. Okay? Toke koi bolai zei ga, niemantran dei zei ga. हिंदुस्तानी सॉन्ग्स एगो छोटा नौता में लोइत जहां 50 आदमी आवेगा न खाली हिंदुस्तानी सब कोई 50 आदमी आवेगा एंड समा का ऋषि मेतलकार ऑन द लिंग दैट इज ओक आउट द बोस वारम डू यू दैट इमांत हैव यू आउटगेनोडिग्ड फॉर अ फेशे. Toch het horobolai is dat je hem gaat misdragen. Hou je in. Ken je fatsoensnormen. Hou je eraan. En ga niet iemand anders een feest vergallen. Koi verjari me dikje. Kohun je je. Larai, jagra, sapko. Waarom?
1: Ja.
0: Geheel onnodig. Die mensen hebben je uitgenodigd met liefde. Dat doe ook een feest wat jij kan bigarega. Zomaar.
1: Ha, toch?
0: Dus toch als soort samatje jaar handel kan ik zeggen, altijd.
1: Nou,
0: dus ja.
1: Daar hebben we dit ook meteen behandeld voor de persoon die dat wilde behandeld hebben.
0: Het is gezellig, kofferbaksysteem, ik snap het. Het is gezellig, maar eigenlijk is het best wel jammer. En eigenlijk ook een beetje brutaal dat je op andermans feestje komt. Die persoon heeft je uitgenodigd, je doet daaraan niet mee. En je gaat buiten een eigen feestje bouwen. Eigenlijk is dat best wel...
1: Nou is het.
0: En al die mensen die daaraan meewerken, John Bolle, ja, maar ham na lega jullie iets, ham me aike Jan Bolisra of Piet Bolisra of Kainike, ki chali, Barwa. Nee, jij bent ook meegegaan.
1: Ja.
0: Dus jij bent medeschuldig. Jij had moeten zeggen, nou, doe dit nou niet. Dus ik hoop dat er een paar mensen zijn nu die gaan opstaan, Lloyd. En dit op nota's ook gaan vertellen. En zeggen van jongens, dit moeten we niet doen. Laat het anders organiseren.
1: Zo is dat.
0: Nou,
1: dan hebben we dat ook gehad. Ik heb goed nieuws voor Suriname.
0: Bol.
1: Infantino, toch? FIFA keer.
0: Oh, 64.
1: 64 landen mogen meedoen. Hè?
0: Die man draait een beetje door.
1: Hè?
0: Die man draait een beetje door, Lloyd.
1: Gaat het om geld verdienen of gaat het om iets anders nu?
0: Nee. Het gaat erom om twee dingen. Geld verdienen en in positie blijven natuurlijk.
1: Ah.
0: Want hij heeft dat ding al opgerekt naar 48 landen.
1: Ha.
0: En hij gaat het nu naar 64 landen brengen.
1: Ja, dat doe je maar. Namelijk voetbaltakkoe.
0: Arre, absoluut namen zeker, Jaiga.
1: Ah, zeker. 100%.
0: Hoor jij toch?
1: Hoor jij toch?
0: India bij Jaiga. India bij Jaiga.
1: Namelijk regel kan die liedje wat direct, hè?
0: Zit die kardel toe. En India gaat ook meedoen dan, hè? Bhaiya.
1: Ja.
0: Hoe vind je die?
1: Ja.
0: India grootmacht. Tuka zo, Jaiga. Dus Suriname, Jaisa Keiga, Weka, te India na Jaisa Keiga.
1: Ja. Nou ja,
0: India heeft 1,4 miljard mensen, Raja.
1: Boy.
0: He? En ze hebben geld. Ze hebben organisatiekracht.
1: Maar hebben
0: ze
1: ooit...
0: Ze gaan een hele opleiding opzetten.
1: Ja,
0: straks,
1: maar ik vraag me af... India's voetbalploegje na de klik? Heb je toe de klik?
0: Abdekje.
1: Abdekje.
0: We gaan een instituut opzetten in India... en ze gaan goed eten en goed drinken en goed trainen.
1: Zo natuurlijk. Kunnen we ons aan gaan melden als coach of zo?
0: Ik ben trainer. Hoofdtrainer,
1: Hoofdtrainer.
0: Blok Nederlands, ja, met kennis en kunde.
1: Ja, tuurlijk. Waarom zou het niet kunnen?
0: Dit allemaal kan. Waarom kan India dit niet?
1: Een Egyptenaar, een Kapverdiaan.
0: We lijken toch een beetje qua bouw op elkaar. Ja, dat kan toch?
1: Tuurlijk. Hamlok mooi kelele voetbal. Hamlok ze or beter koi na hega. Messi kuch na hega. Hamlok ke saamne Messi kuch na hega. Ronaldo kuch na hega.
0: Lloyd uitraaien, zo nemen we. Lloyd gaat bondscoach worden van India.
1: Maar Anand, wij hebben het ook Hindustanen. Wij Hindustanen kunnen goed voetbal spelen. Is toch waar?
0: Maar goed, Bisal. De klet van Ajax legt man zo goed. Hé, er is nog geen... Chorde, breek me de bek niet open, Lloyd. Kijk, als gaat hier na. Anders gaan die mensen zeggen van... Ik pak alle wanneke dek, kon baat bij jou.
1: Ja, had ik hem nog piskelen met die koffietjaai.
0: Maar waar is die minuut? Waar is die ene minuut?
1: Welk minuut?
0: We hebben toch één minuutje Brassafest?
1: Oh, Harry, Brassafest, ik ben een bulgele. Adam Jan, wie poetje raak je van... Brassafest, kapen, ba. Hamel in Den Haag, mega Den Haag.
0: Inderdaad, Den Haag mee. Kahan pe or informatie pe je brassafest.nl. Oper jijke dikle, brassafest.nl pe. Kon dienba, sanitjar or atwaar kehega, laatste weekend van augustus. Dus laatste sanitjar or laatste atwaar van augustus, 29 en 30. Kahan pe hega, ander mee ba, bitter mee hega. Dus chahe barish aai, chahe hawa aai, chahe garam rehi, chahe thanda rehi, alles is gedekt. Ekdam bitter mee toe rehi hai. Programma joan hai ga, Lloyd, bohut lamba chau ra hai ga. Dus hum hoop karila, ki tu abbe go moi gana rak ke, sab bata diye, programma wa, phor ke. Want chahe jane ke, ki sab se barka benches joan hai ga, ee desh ke, Hindustani mein. Want yeh go Hindustani ke festival hai ga. जो हिंदुस्तानी के हैगा सबसे बरका बरका बेंचेस आर्टिस्ट सब वहां रहेगा दोस्त दो ही रोज में तू सबसे कैनस करिए सबसे तू बतिये गइये नचिए यहां मई फेस मैथ अल टॉप फॉर्मेट्स तो के ना हूफ बात दस जगह जाए के वे पे तू आइए और वे पे कैनस करिए और वे पे खरीद करिए फन ऑल दी टॉपर्स और तू अकेले ना आइए तो के आविक चाहेगा अपन लड़कन लेके अपन फुआ मौसी आजी आजा भाई सब कोई के लेके आइए मंत्र थे सब फैमिली फेस्टिवल और कई बजे आइए दो बजे संझा के आइए और तू रहिए जब तलक तू मंगिए शनिचर के दिन 1 बजे सवेरे तलक अतवार के दिन 12 बजे रात तलक ओमन तमाशा होएगा खाना पीना स्टेंचस रहेगा तू खनित करिए तू फूड लॉन्च में जाइए जहाँ पे खाना रहेगा वहां पे कुर्सी रखल रहेगा 400 कुर्सी पे तू बैठ के रुस्त से खाइए पिए फिर जाइए बड़का हॉल में जहां फेस करिए और ई साइड लोइत एगो लास्ट बात हम बोल देला सुपर अर्ली बर्थ कार्ता मिलेगा जो ना जो आदमी ना समझे ओकर मतलब का आएगा सुपर अर्ली बर्थ के मतलब बा कि एकदम सस्ता में तू ई साइड करतवा की नहींगा एकर बाद प्राइसवा चहरीगा थोड़ा से फिर ओकर बाद थोड़ा सा और चहरीगा फिर ओकर बाद और चहरीगा दोस्त तोके जे कार्ता कीने के बाद तो तू चलाकी से अभिये कीन ले डायरेक्ट और द्रियन सस्तक प्रोसेंट कार्ता जोन बा बिग गे बा दोस्त सस्तक और फाइव सस्तक के प्रोसेंट के बीच में कार्ता बिग गे बा सुपर अर्ली बर्थ कार्ता बिग गे बा बेना फाइव सस्तक प्रोसेंट द्रियन सस्तक प्रोसेंट एक्सैक्ट ऑफ दिस मोमेंट दोस्त तोके जे कीने के बाद तो तू काहे देर करेगा तू वहां पार्केर किए तू मांगे जाने कौन कौन आर्टिस्ट कौन समय पे खेलेगा के गाएगा के नाचेगा ब्रासा फेस्ट चैनल पे तू देख ले इवेंचर्स लोहित मोहित से बोले
1: बहुत मोहित से बोले बहुत मोहित से बोले एंड एंड जहां तक हमें मालूम है कि आनंद इज दिट ओक जहां हमें मालूम है तो एंड अगस्त में लास्ट फेस्टिवल हैगा हम लोग के और भी डेन हाग में एंड दाना फॉर मी इज इट क्लारिडोन
0: उबतिया हम न जानी ला
1: लोहित हमें जना है
0: एनाफाल तो सोमर दोन हो जाएगा तो
1: या
0: फकांसी फिर होकर बाद दोन हो जाएगा दोस्त तू आइए और खूब खनित करिए कस के परिवार हिति प्रेमी के साथ तू आइए अकेले तो के ना उफ आवे के मन तो सुपर सुपर सुपर, सुपर खाफ और हम लोग वहां पे बाती लोइट वहां पे रहेगा कॉफी एंड चाय बनेगा वहां से भी कॉफी भी बनी और चाय भी बनी दोनों लोइट
1: फिर से बोल
0: कोका कोला भी रहेगा
1: सुना फिर से बोल तो फिर से बोल तो तू आइए आइए
0: तू आइए हंड्रेड
1: हाँ तू आइए ना ना तू आइए हंड्रेड और तू खनित करिए कसके
0: हंड्रेड हंड्रेड को आर्टिस्ट है या बैना लोइट हंड्रेड को आर्टिस्ट बैना है
1: या दोस
0: तो फेल ओम ऑप्टिमम
1: तो फेल ओम ऑप्टिमम
0: हम बता दिए वेल समझ के नहीं तो ना जानी सब लोग
1: अब हम सब के बता दे के क्या आएगा कौन बैट आएगा ओके
0: थैंक यू वेल मोय में दा बाय बाय
1: Brazafest, Brazafest, 29 en 30 augustus in de Wallop. En Bendriga, exclusief, Umer en Squad. Suje met Suje Lumrao. Express. Sarigama Records Crew, The Legends. Netraj met Shivam Rajaram. Diamonds 2000, The Band, Sensation. DJ Sahir. Dilsi Dance. Nachanias. Nach Nation. Varun Kazel. En nog veel meer. Koop je tickets via brazafest.nl. Super, super early bird tickets. Voor slechts. Vanaf €8,50.

Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op You Are Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden nog te reanimeren, maar dat had geen succes. De Franse politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.